0: De federale politie en dergelijke.
1: Een hele procedure.
0: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
2: In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA maakte dat bekend. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus werd natuurlijk uranium ontdekt, materiaal dat volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden kan worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Een reactor die 20 jaar geleden door Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog twee voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. En samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Loving.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Liefst ben ik alleen, want zo begrijp ik wat er rond mij speelt. Heb uw vertrouwen al gebroken en niet omgekeerd. Ogen zijn als bliksem en ik voel me elke keer geraakt. Mijn borstkas is verlamd en voel niks in mijn benen, maar hoe moet het verder dan? Oorlog in mijn hersenpan. Ik wil van u houden, maar ik voel dat ik niet vechten kan. Maar ik smacht naar u, vriendschap is te lastig nu. Ik moet aan mezelf werken, lopend door de achterbuurt. We

0: begint bij luisteren.
1: Een goeie nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren al van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Een grote natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen toen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand ontstond op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. Nog eens 2 weken later is het vuur dus volledig geblust. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een goudmijn bij de stad Aba. Er is een reddingsoperatie bezig, want mogelijk zitten er nog mensen vast. Duizenden mensen werken er in kleine, onveilige mijnen. En als er iets misgaat, zijn de gevolgen vaak enorm. De Centraal-Afrikaanse Republiek, ten noorden van Congo, is een van de armste landen in Afrika. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Maar speelster Charlotte Englebert is wel teleurgesteld.
2: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: En die is donderdag tegen Ierland. En dan nog dit, de Fabeltjeskrant is terug. De 1600 afleveringen van het legendarische Nederlandse kinderprogramma zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. Dat werk heeft maar liefst 20 jaar geduurd. Ze komen allemaal online. De eerste 10 zijn gisteravond op YouTube verschenen. En er komt later ook nog een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters. De Fabeltjeskrant liep van eind jaren 60 tot eind jaren 80. Ze werd in 40 landen uitgezonden. En alleen al in Nederland keken dagelijks tussen de 1 en de 2 miljoen kijkers naar de verhalen van de bewoners van het grote dierenbos. En elke aflevering eindigde met deze boodschap van meneer De Uil.
3: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Maar toch eerst nog even het weer meegeven. Vannacht zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. En donderdag opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

Ze zit op haar stoel voor het raam. Een uur is niet veel op de eeuwigheid. Ze hebben alle tijd. Deze keer duurt het wel lang, maar ze is niet echt bang. De ziekenwagen rijdt stil door de straat. Ze weet

nog alles best onthouden kan. Een ons kaas, een boterhamworst, een halfje wit, een half harine, een half pak melk, een pikwik thee en bovenop een doos Willem II.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 4 uur. Een goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij de brand op de Hoge Venen zijn de voorbije dagen ontploffingen gehoord van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De zones waar die munitie in de grond zit, is gekend bij de hulpdiensten. De brand zelf is nog niet volledig geblust, maar het vuur is na 5 dagen wel omsingeld. De situatie blijft moeilijk. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dit is een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: De Verenigde Staten hebben kritiek op Israël na luchtaanvallen op een Syrische militaire basis. Gisteren voerde het Israëlisch leger aanvallen uit op de luchthaven van Abu Dhuhr, vlakbij de Turkse grens. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije noemt de aanvallen een onnodige escalatie die de regionale stabiliteit niet ten goede komt. Israël zegt dat Syrië van plan was om Turkse troepen toe te laten op basis. Syrië en Turkije zeggen dat dat niet klopt en ze noemen het een ongerechtvaardigde aanval. In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Syrsky, een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
3: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel als verloren punten. Ja.
1: Het weer, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Hoge Venen is de natuurbrand na 5 dagen nog niet geblust, maar wel omsingeld. Dat zou sinds middernacht zo zijn, maar het blijft er moeilijk werken. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dat het vuur omsingeld is, is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: In de Franse regio Var in het zuiden van Frankrijk is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare vernield. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand begon op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. En nu is het dus eindelijk helemaal geblust. In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. Dat heeft het internationale atoomwaakhond bekendgemaakt. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus is natuurlijk uranium ontdekt. En dat kan volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Die werd 20 jaar geleden door Israël gebombardeerd. En op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na de rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
3: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Ze raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest en voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
1: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in de groep na winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Morgen spelen ze tegen Ierland. Het weer dan nog, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: kunnen leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Onstopbaar, ik moet en ik zal.

0: begint bij luisteren. 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. Dat is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertes vanuit Zuurbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft. Maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken.
0: De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten waar die munitie begraven ligt in de Hoge Venen en daarom is er geen gevaar voor de brandweer. In de Franse regio Var, in het zuiden van het land, is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben daar 5700 hectare vernield, 6000 mensen hebben hun woningen moeten verlaten en verschillende huizen en ook wijngaarden zijn er vernield. In de maand juli waren er bijna 250 meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het statuut al langer, maar sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair, zegt Steven Rosseel van SD Works.
2: De bewakingssector is toch wel frappant dat die erin zit. Vermoedelijk is het omdat zij met een tijdelijke verhoging zitten van vraag naar werk. We vermoeden dat het met de festivals te maken heeft. Die zitten vooral in het weekend ook, dat die georganiseerd worden. Maar we zien toch ook in een aantal industrie, de metaalverwerkende nijverheid, dat er daar toch meer en meer flexijobs worden gebruikt. Dat wil niet zeggen dat die mensen daardoor jobs gaan uitoefenen die tot gevaarlijke uitoefeningen leiden, maar meer in ondersteunende diensten via het flexijobstatuut.
0: Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Ze hadden de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen en blijven daardoor aan de leiding in de groep. Maar Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
3: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan weer bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
6: Bijzonder goedemorgen en welkom alweer.

0: Engelse muzikant, zanger en producer Jamie Liddell en Multiply ook weer trouwe post vanochtend. Heidi van Rompuy, Heidi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Je hebt de krant er al gelezen. Wat staat er op de voorpagina's?
1: Problemen voor premier Bart De Wever. De hoge rente bezorgt De Wever nog meer kopzorgen. Dat schrijven Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. En ook op de voorpagina van De Tijd. Piekende rente dreigt saneringsoefening De Wever nog moeilijker te maken. De regering start volgende week de zoektocht naar 10 miljard euro. En ook voor de gewone burger zal de hogere rente gevolgen hebben, want de woonlening dreigt opnieuw duurder te worden. Dat staat op de voorpagina van Het Laatste Nieuws.
0: Ai, ai.
1: Iets anders dan in De Standaard. Dreigende monsterboete voert druk op Meta op om algoritmes aan te passen. Meta moet zich voor de rechtbank verdedigen omdat het met zijn apps jongeren bewust zou schaden. En De Morgen tot slot schrijft dat Oekraïne straks Rusland kan treffen met eigen ballistische raketten.
0: En wij kunnen straks in de ochtend ook nog naar Oekraïne, naar boer Kees Huizinga daar, want de graanexport staat stevig onder druk en dat voelt de man daar.

0: 5,5 minuut duurt deze plaat en dat vind ik helemaal oké. Absolute Beginners van David Bowie.
1: Radio 1.
0: Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is dit toch een beetje jeugdnostalgie.

0: Fabeltjeskrant.
1: Ja, de intro van de Fabeltjeskrant, het iconische kinderprogramma uit de jaren 60, 70 en 80. Waarom draaien we dit nu wel? Omdat meneer de Uil, hij die blijkbaar terugkomt.
2: Ja, alle 1600 originele afleveringen die zijn vanaf vandaag online beschikbaar op YouTube. Ze zijn helemaal opgefrist en gerestaureerd. En dat is een huzarenwerk geweest waar meer dan 20 jaar aan gewerkt is. Het is producer Robin de Levita die de Fabeltjeskrant nieuw leven heeft ingeblazen. En het is ook zijn vader die destijds aan de wieg stond van het programma. En hij is dus heel blij dat hij het nu kan terugbrengen.
3: Iedereen kent ze nog, zijn in het collectief geheugen gebeiteld van de Nederlander. En ook bij mij. En ik ben ontzettend blij dat het eindelijk gelukt is.
4: Het sneed altijd belangrijke nieuwsdingen aan die op dat moment plaatsvonden. Maar diezelfde dingen zijn nog steeds heel relevant. Want de wereld verandert natuurlijk heel snel. Maar mensen veranderen niet. Mensen worden nog steeds verliefd. Zijn nog steeds jaloers, afgunstig, blij.
2: Ja, de kinderen van toen zullen ook sowieso wel blij zijn dat de Fabeltjeskrant terugkomt. Maar onze Nederlandse collega's van Nieuwsuur die zijn ook eens bij de kinderen van nu gaan horen wat zij vinden van die originele Fabeltjeskrant.
5: Ik vind ze op mijn oma en opa lijken.
6: Fabeltjeskrant.
5: Ik vind dit een echte krant, maar ze doen gewoon dit. En dan leest die gewoon een klein beetje nep voor.
7: Want het is echt kinderachtig.
8: Nou, ik vind het wel leuk.
9: Leuk. Zo heel vrolijk, heel gezellig. En ja, ik ook al zit er ruzie in, ik vind het nog steeds vrolijk.
1: Ook al zit er ruzie in, vind het nog steeds vrolijk. Inderdaad, heerlijke reacties. Er komt ook een nieuwe reeks van de Fabeltjeskrant.
2: Ja, dus niet met de vilte poppetjes, maar een 3D-animatiereeks met wel natuurlijk de vertrouwde karakters van het dierenbos. En producer Robin de Levita die legt uit hoe die reeks er precies zal uitzien.
3: De nieuwe serie wordt een animatieserie, maar we gaan de karakters zo authentiek mogelijk houden. In hun taalgebruik, hoe ze eruit zien. Het is een combinatie van computeranimatie en allerlei technieken waarmee we gewoon die wereld opnieuw kunnen bouwen.
10: Met de oude poppen?
3: Met de oude karakters.
2: Ja, die animatiereeks is nog volop in ontwikkeling, maar voor wie niet kan wachten, de originele aflevering die komen dus stelselmatig online en de eerste 10 afleveringen die vind je nu al op YouTube.
1: Allen daarheen.

0: Normaal Toen van Evie de Visser. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Thijsmanstunnel op dit ogenblik gedeeltelijk dicht door een defecte vrachtwagen. U verliest daar ongeveer 10 minuten en in Humbeek kan u niet over de hefbrug. Sinds 1 juli zijn flexijobs toegelaten in alle sectoren. En nu, we zijn bijna aan het einde van de zomer, heeft HR-bedrijf SD Works ook de eerste cijfers over welke sectoren die nieuwe flexijobs gebruiken. Welke sectoren het flexijobstatuut aan het ontdekken zijn, zeg maar. En wat blijkt? Beveiligings- en bewakingsbedrijven die hebben in juli al best veel flexijobbers ingezet. Philip Smeets is CEO van Arxia. U vertegenwoordigt de beveiligings- en bewakingsbedrijven. Meneer Smeets, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebt u cijfers voor ons? Hoeveel flexijobbers zijn er ingezet?
1: Over het algemeen hebben wij voorlopig nog geen cijfers officieel. Ook wij moeten het doen met de voorlopige cijfers van SD Works, die ik toch ook wil nuanceren en dat het hier nog maar 1 maand betreft, ook de eerste maand dat het mogelijk was om flexijobs in te stellen. Dus voor ons is eigenlijk ook slechts een thermometer en zeker geen evaluatierapport. Nu, dat gezegd zijnde, het feit dat de wisselbeker voor toepassing van meeste flexijobs onmiddellijk aan onze sector werd toegewezen, verbaast mij ook niet volledig. Dus ik ben niet helemaal verwonderd dat onze werkgevers of een deel van onze werkgevers de weg naar de flexijobs gevonden hebben.
0: Waarom is dat zo? Waarom is die sector, die beveiligingssector, zo'n goede match met flexijobs, zeg maar?
1: Ja, dat is de kern van de vraag natuurlijk. In die zin dat de veiligheidssector is 24/7 en heeft zeer specifieke noden. En daarom is voor ons heel erg interessant dat die flexijobs er zijn, omdat wij misschien meer dan andere sectoren een heel sterke behoefte hebben aan extra personeel. En vooral, en dan komen eigenlijk rond deze periode, rond seizoensgebonden activiteiten. En denk daarbij vooral aan de festivals in België, toch zeer sterk verankerd in ons dagelijks leven. Mm-hmm. En weet dat wij jaarlijks 4.000 tot ongeveer 4.000 voltijdse bewakingsagenten te werk stellen ter lande om alle festivals veilig te laten verlopen. Dus dat legt wel een bepaalde druk op de werkgevers en op de ploegen van bewakings.
0: Dus die flexijobbers zijn vooral ingezet bijvoorbeeld op festivals of evenementen tijdens de zomer dan voor bewakingsopdrachten?
1: Voor de informatie die wij momenteel beschikken is het duidelijk dat het inzet van de flexijobs absoluut gelinkt is aan het festivalseizoen.
0: Hoe werd dat vroeger dan gedaan? Want toen waren die mensen ook nodig natuurlijk voor de flexijobs.
1: Ja, dat klopt. Absoluut. Vroeger werden er mensen ingezet vanuit hun vaste dienstroosters bij hun werkgevers of bij andere bewakingsondernemingen of via interimcontracten of via dagcontracten. Ja, we zien vooral eigenlijk die aanpassing van die verschillende statuten wijzigen naar flexijobs.
0: Ja. Bewakingsagent, dat is een knelpuntberoep. Je moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om ingezet te worden. Lukt dat dan wel met flexijobbers?
1: Ik denk dat wij heel erg blij mogen zijn op dat vlak met flexijobs. Uw vaste medewerkers blijven natuurlijk de ruggengraat van uw sector. De flexijobbers zijn bij wijze van spreken de schokdemper om de piekmomenten op te vangen. U moet weten dat er toch heel wat mensen zijn waarvoor een voltijdse flexibele uurrooster misschien niet meer heel erg interessant is of zwaar kan doorwegen. Denk aan onze gepensioneerden of mensen die de sector verlaten hebben omwille van de flexibele dienstroosters, maar die op deze manier als flexijob, omdat ze reeds zijn opgeleid

0: drie elementen die streng worden gecontroleerd. Mm. En dat is de competentie. Dus zij moeten allemaal een opleiding volgen van minstens 139 uur vooraleer dat zij ingezet kunnen worden. Dat is betrouwbaarheid. Mm. Iedereen heeft een veiligheidsscreening ondergaan bij Binnenlandse Zaken. En dat is meer dan alleen maar een blanco strafblad. Mm. En dan natuurlijk ook attitude. Iedereen heeft een psychotechnisch onderzoek moeten ondergaan vooraleer dat zij kunnen gerecruiteerd worden. En dat maakt dat zij een vergunning krijgen van Binnenlandse Zaken en dus ingezet kunnen worden en aan dezelfde kwaliteitsvereisten voldoet als een vaste medewerker van de bewaking. En ook de flexijobs ondergaan, ontkomen niet aan de bijscholingsverplichtingen.
1: Nee, dus die voorwaarden blijven gelden voor iedereen. Absoluut. Vanuit welk statuut je ook werkt. Goed, u krijgt of uw sector krijgt dan die wisselbeker, zoals u het zo mooi zei daarnet. Maar er is ook wel wat kritiek op die flexijobs, op dat statuut. Hè. Er wordt dan gezegd, ja, dat gaat mogelijk ten koste van mensen met een vast contract. Gaat dat in uw sector ook spelen, denkt u?
0: Daar twijfel ik aan in die zin dat er momenteel ook geen harde bewijzen zijn dat er over het substitutie-effect waar u over spreekt, dat dat ten koste gaat van vaste tewerkstelling. Dat is niet zo volgens het meest recente rapport van de Nationale Arbeidsraad in de horeca, waar het toch al enkele jaren actief is. Dus laten we dat ook maar allemaal een beetje afwachten vooraleer dat we het kind met het badwater weggooien.
1: U vreest ook geen kritiek van de vakbonden, want die zeggen soms van ja, dat gaat ten koste ook van de sociale zekerheid bijvoorbeeld. Er zijn wat negatieve kanten aan. U vreest geen protest van de vakbonden dan?
0: Wel, nee. Te meer eigenlijk omdat ik denk dat dat ook te goede komt van een hoop werknemers op dit moment. Door het feit dat dankzij die flexijobs eigenlijk de vaste ploegen kunnen verder ontlast worden. En dat komt wel zin in de motivatie van deze mensen zeker te goede. Mm. En ik denk dat men de bewakingssector toch iets veel belang toehecht als wij enige impact hebben op de begroting van de sociale zekerheid.
1: Okay.
0: Dus voilà. En ik... Ja.
1: Nee, ik wil afronden. 1 juli toegelaten zijn in alle sectoren dus. En vooral de bewakingssector blijkt inderdaad die flexijobs ontdekt te hebben. We praten erover met Philippe Smeets, CEO van Arxia, die de beveiligings- en bewakingsbedrijven vertegenwoordigt. Meneer Smeets, dank u wel voor uw uitleg vanochtend.
0: U bedankt.

0: typische melancholische muziekstijl van Phoebe Bridgers. Dit is haar nieuwe single Lost Boys.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven, en mag ik het zeggen, er is voorzichtig positief nieuws uit de Hoge Venen.
3: Ja, wel, de natuurbrand is nog altijd niet geblust, maar de brand zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. De brandweer heeft met graafmachines en met de hand greppels gegraven die het vuur moeten tegenhouden. De voorbije dagen zijn er in het getroffen gebied trouwens ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie. De zones waar die munitie in de grond zit zijn wel gekend bij de hulpdiensten. Vorige maand waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair. En dan sport, want op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven zowel aan de leiding in de groep. Morgen spelen ze dan hun laatste wedstrijd van de eerste ronde tegen Ierland.
0: Wat moeten we weten over het weer?
3: Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met ook perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het ook harder regenen in het zuidoosten van het land, mogelijk zelfs met onweer. Het wordt ook niet warmer dan 22 graden. En tot en met het weekend blijft het nog wisselvallig.
0: Oké.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: is een van de bekendste, zo niet de bekendste hit van de Temptations uit 72. Papa was a Rolling Stone. Ja, gisteren kwam het nieuws dat de Belgische lange termijnrente naar het hoogste niveau sinds 2012 is gestegen. En de kranten die zien al meteen problemen voor premier Bart De Wever.
1: Ja, want dat dreigt de aankomende begrotingsgesprekken alleen maar ingewikkelder te maken. Alweer slecht nieuws voor de begroting, schrijft Nieuwsblad. En ook in de Standaard, stijgende rente zet Belgische begroting verder onder druk. De financiële markten geven ons land nauwelijks speelruimte, zo vat de Tijd het samen. Want volgende week begint de regering aan de zoektocht naar 10 miljard euro. De technische voorbereidingen die zijn al bezig en de premier hoopt dus tegen eind september een akkoord te hebben.
0: Er is en blijft ook veel aandacht in de kranten voor de Hoge Venen.
1: Ja, de regen kwam als geroepen, schrijft Nieuwsblad. Het was een frisse, verkoelende dag gisteren. En het laatste nieuwsfocus van morgen nog op de inzet van blusvliegtuigen. Want volgens de krant stond er afgelopen weekend een extra blusvliegtuig klaar in Luxemburg om naar de Hoge Venen te vertrekken. De federale regering had alles in gereedheid gebracht om dat te huren. Maar op het allerlaatste moment is dat dan nog afgeblazen, omdat het te druk was in het luchtruim boven de brand. Het ging om een vliegtuig van het bedrijf Aquarius Aerial Firefighting, dat ook vliegtuigen op Zwartberg in Genk heeft staan. Nu, gisteren raakte al bekend dat het bedrijf haar vliegtuigen daar waarschijnlijk wel zal weghalen om ze naar Wenen te verhuizen. Maar het Belang van Limburg schrijft vanmorgen dat dat niet wil zeggen dat ons land geen beroep meer zal kunnen doen op die vliegtuigen. We blijven openstaan voor samenwerkingen, zegt de CEO. En er is gisteren trouwens ook overleg geweest met het bedrijf, met minister Theo Franken en met de provincie Limburg om ook trainingen voor piloten te organiseren. Dat schrijft ook het laatste nieuws. Want nu mogen piloten in ons land nergens oefenen op het landen op meren of rivieren bijvoorbeeld om water op te scheppen met die vliegtuigen. Maar de provincie Limburg bekijkt of ze dat toch kan toelaten en dan zou dus Aquarius Aerial helpen bij die trainingen.
0: Verder nog in de Standaard, noodhulporganisatie SAMU Sociaal trekt aan de alarmbel.
1: Ja, ze moesten daar in juli 244 gezinnen weigeren door plaatsgebrek en daarbij zaten ook 238 kinderen. We zitten nu al op onze limiet, zeggen ze bij SAMU Sociaal, en dan moeten de herfst en de winter nog komen. En dat terwijl hun opvangnetwerk vaak ook de laatste reddingsboei is voor mensen, want anders zullen die gewoon op straat. En de situatie dreigt ook alleen maar prangender te worden, schrijft de Standaard, want de federale regering is ook van plan om 1000 opvangplaatsen in Brussel te schrappen. Gazet van Antwerpen dan vraagt zich af of de lijn wel voldoende een prioriteit maakt van de veiligheid van haar personeel, omdat er amper 3 medewerkers zich bezighouden met het verwerken van de meldingen rond fysieke en verbale agressie. Vroeger was dat nog 1 iemand per provincie, maar dat is nu niet meer. En nochtans hebben die heel wat werk, want ze moeten dus al die meldingen analyseren en ook communiceren met politie en justitie, bijvoorbeeld over het doorsturen van camerabeelden van incidenten of van andere informatie.
0: En dan is er ook nog nieuws van KNAK, geloof ik.
1: Ja, want daar lees ik dat de Europese Commissie ons land op de vingers tikt omdat onze grenscontroles niet voldoen. De regering De Wever beloofde het strengste migratiebeleid ooit, schrijft KNAK, maar door een acuut tekort aan voldoende opgeleid personeel bij de politie en bij de grensautoriteiten voldoen onze grenscontroles dus niet aan de Europese standaarden en daardoor wordt ons land onder verhoogd toezicht geplaatst.
0: Okay.
1: En dan als afsluiter lees ik nog in het nieuwsblad dat er een en ander te doen is over de kledingvoorschriften in klimzalen, want in een groeiend aantal Vlaamse klim- of boulderzalen is het verboden om nog in bloot bovenlijf te klimmen en ben je dus verplicht om een t-shirt aan te trekken, enerzijds voor de hygiëne door het vele zweet, maar anderzijds voelen andere klimmers zich soms ook oncomfortabel om tussen die blote blinkende lijven te klimmen. En dus nemen meer en meer zalen maatregelen, maar dat wel tot groot ongenoegen van een aantal die-hard klimmers, want die vinden dat klimmen in bloot bovenlijf deel is van de vrijheid van de sport.
0: Moeilijke discussie lijkt me. Heidi, dankjewel voor het overzicht. Gisteren aangekondigd dat het waterstofproject Plug Power in Antwerpen niet doorgaat. Wat zegt dat over de sector en de toekomst van waterstof ook? Dat is een interessante vraag. Zometeen hopelijk een antwoord daarop hier in de ochtend.

0: Stupid song, maar ze heeft het wel zelf gezegd, Olivia Rodrigo. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt dus de plannen voor een fabriek van groene waterstof in de Antwerpse haven. Dat stond gisteren op de voorpagina van de Tijd. Het ging om een investering van 400 miljoen euro, 4 jaar geleden met veel toeters en bellen aangekondigd toch. Maar kijk, het project blijkt dan toch niet rendabel te zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vreest dat de verwachtingen rond waterstof te hoog waren.
1: Vandaag is dat wat meer bijgestuurd. Het pragmatisme is wat groter geworden, want waterstof, zeker groene waterstof, is bijzonder duur in productie. En we zien ook dat de afnemers niet zo snel groeien als verwacht.
0: Ja, dat zei de Vlaamse minister-president. Ik heb Sam Schotten aan de lijn. Meneer Schotten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent ingenieur en onderzoeker aan de Vives Hogeschool in Kortrijk. U focust op innovatieve oplossingen met waterstof. Goed geplaatst, denk ik, om een paar van mijn vragen te beantwoorden. Om te beginnen, kent u dat project van Plug Power?
2: Ja, inderdaad. Dat was inderdaad al een tijd geleden aangekondigd geweest voor in Antwerpen daar groene waterstof te produceren eigenlijk.
0: Wat zou de bedoeling zijn? Wie zou de afnemer dan zijn van die groene waterstof?
2: Nu, als we kijken naar Antwerpen, dan is dat de industriële cluster. De chemische industrie heeft heel veel waterstof en gebruikt nu ook al heel veel waterstof. En daarvan zou er dus een stuk groene waterstof geleverd worden naar die industriële cluster.
0: Maar nu zegt het bedrijf, ja, dat is niet rendabel genoeg. Verbaast u dat?
2: Goh, eigenlijk niet, want we weten eigenlijk, die projecten zijn technisch haalbaar. Maar natuurlijk, de hoge energieprijs is een heel zwaar stuk van hun productie. En de onzekere afname, omdat er natuurlijk ook geen incentive is om hun waterstof te moeten gebruiken.
0: De hoge energieprijs, zegt u, dus er is te veel dure energie nodig om waterstof aan te maken, of hoe werkt dat dan?
2: Ja, inderdaad. Dus als we kijken naar groene waterstof, daarvoor heb je hernieuwbare energie nodig, anders word je niet gecatalogeerd als groene waterstof. Dus die stuk energie is heel belangrijk. Dus we hebben heel veel groene elektriciteit nodig, goedkope groene elektriciteit nodig.
0: En die is er niet, of die is te duur?
2: Die is nu te duur en die is er inderdaad nog niet voldoende.
0: Ja.
2: Zeker niet, ja.
0: En dus kom je ook niet tot die groene waterstof aan het einde van het proces? En is dat iets dat nu zo is, of wordt dat niet beter? Zit daar geen rek op of geen verbetering op?
2: Goh, ik denk dat er daar wel zeker verbeteringen is. Als we kijken naar andere projecten, het project in Zeebrugge van Firia, dus van de Colliery Troep, die is wel gebouwd en die is bijna bedrijfsklaar. Dus daar is het wel gelukt. Dus die hebben daar ook lange termijn contracten met energieleveranciers voor de elektriciteit. En die hebben ook een afname door hun eigen tankstations via dat 24 natuurlijk. Dus die zitten wel goed gepositioneerd. Hè.
0: Soms lukt het wel. Waarom lukt het dan nu niet met deze fabriek en met andere fabrieken ook? Want het is niet de eerste keer dat die groene waterstofprojecten op de fles gaan, hè?
2: Nee, inderdaad. Ik denk dat het wel ook nog altijd een onzekere situatie is. Hè. Want nu dat is dan redelijk wat beleidsmatig. Dat bepaalde richtlijnen van Europa die ons moeten hernieuwbare brandstof implementeren, nog niet eigenlijk doorgedrongen zijn in België en in onze buurlanden al. Dus daar zien we wel dat de groene waterstoffabrieken wel gebouwd worden. En dat er ook een verplichting is om daar een stuk van te moeten gebruiken in hun productie.
0: Ah ja. Steunt de overheid dan onvoldoende de sector of dat soort projecten?
2: Oh, ik denk dat er wel nog een werk aan de winkel is naar een coherent beleid voor die implementatie. Dat is de Renewable Energy Directive van Europa die geïmplementeerd moet worden in België. Dus daar moeten we zeker werk van maken. En dat is niet enkel voor de industrie, maar ook voor de transport. En transport is dan ook verder dan enkel het zwaar vervoer. Dan kijk ik ook naar scheepvaart en luchtvaart bijvoorbeeld. Hè. Dus als die directief geïmplementeerd wordt in België, dan is er een verplichting en dan is er ook een zekere afname. En dan is iedereen meer zeker van de productie en de afname van de groene waterstof.
0: Ja, waterstof, groene waterstof, vooral werd en wordt nog altijd in sommige middens aangekondigd als de alternatieve brandstof, de toekomst. Ik hoor minister Diependalen dan zeggen, ja, misschien hadden we de verwachtingen te hoog ingeschat. Vanuit uw expertise, hoe ziet u dat? Is dat inderdaad overroepen allemaal?
2: Goh, ik denk natuurlijk, ja, 4 jaar terug was het inderdaad aangekondigd als de brandstof en de oplossing. Maar ja, het is veel complexer en veel genuanceerder dan dat. Waterstof is een stuk van de hele grote puzzel van de energietransitie. zeker broodnodigers. Als we kijken naar wat er deze zomer allemaal passeerd is, moeten we zeker omschakelen naar een emissiearm energiesysteem. En waterstof speelt daar een rol in. Maar het gaat natuurlijk ook niet alles gaan oplossen. Maar we moeten het juist inzetten, ook zoals bij batterijen, batterie-elektrische zaken gericht moet inzetten.
0: Ja, het moet een deel zijn van de puzzel. Het moet niet het heiligmakende, alles oplossende deel
2: zijn. Nee, zeker niet. Nee. Het is een stuk van de puzzel, maar het is wel een broodnodig stuk, zeker voor de industrie en voor de scheepvaart.
0: Ik wilde net zeggen, in welke sectoren ziet u dan wel nog een toekomst? Wat u net zegt, die industrie en die scheepvaart bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zijn de eerste, omdat die de grote afnemers zijn. Als we kijken naar scheepvaart, dan is dat niet direct met de groene waterstof, maar met afgeleiden daarvan, zoals groene methanol of groene ammoniak. Dus daar zit er een heel grote kans in om dat daar te doen. En ook als we dan verder kijken, ja, dan zien we ook het lange afstandsvervoer bijvoorbeeld. Trucks, daar zijn ze ook nog altijd mee bezig. En in Nederland hebben ze hele specifieke steunmaatregelen om dat uit te werken. En dat lukt daar ook. Dus in ons beleid moeten we wel nog coherenter en ook op lange termijn de zaken uitstippelen.
0: Duidelijk geantwoord. Sam Schotte, ingenieur en onderzoeker aan de Vives Hogeschool in Kortrijk over waterstof. Dank u wel. Goedemorgen.
2: Dank u wel.

0: Commodores, liedje uit het midden van de jaren 80, Night Shift.
1: De ochtend.
0: Sportoverzicht beginnen we bij het WK hockey vanochtend, want net als de Red Lions hebben ook de Red Panthers hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen.
2: Nee, onze hockeyvrouwen speelden gisteren 1-1 gelijk tegen Spanje. En de Red Panthers waren nogthans sterk begonnen aan de wedstrijd. Ze leken na een goede eerste helft ook op weg naar een belangrijke zege. Maar ondanks die overmacht was het wel maar 0-1 voor België aan de rust, dankzij Stefanie van den Borre die een strafcorner kon benutten. En na de rust kantelde alles dan. De Spaanse vrouwen knokten zich meer en meer in de wedstrijd. En bij hun eerste en ook enige strafcorner was het meteen raak en stond de eindstand 1-1 op het scorebord. En dus pijnlijk puntenverlies voor de Panthers, die beseffen dat ze de winst in die eerste helft uit handen hebben laten glippen. Dat zegt Red Panther Alix Scherniers.
3: Ja, frustrerend, hè. Ik denk dat we het moeten afmaken eerste helft. Ik denk dat we de overhand dan, dat we ze overdomineerden. Je weet dat in zo van die wedstrijden dat je de kans moet afmaken. Nochtans staan we 1-0 voor. En ik denk dat ze 1 of 2 kansen creëren in heel de wedstrijd. En 1 gaat binnen, dus echt zuur.
2: Ja, een heel zuur gelijkspel. Ook al is dat natuurlijk niet zo erg als een nederlaag. Er komt nu toch wel wat meer druk te liggen op die derde en laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Dat zegt Louise de Waad.
4: Ik denk op zich dat we wel echt blij mogen zijn met het spel dat we spelen. En ook wat we vandaag getoond hebben, ik denk dat we echt wel blij mogen zijn. Ik denk dat er nu nog wel net iets meer druk ligt op die laatste wedstrijd. We moeten gewoon winnen, ja.
2: Ja, de Red Panthers staan wel nog altijd aan de leiding in hun groep. Spanje telt evenveel punten, Ierland eentje minder.
0: Wielrennen dan, zaterdag start de Vuelta, maar vanaf vandaag is er al koers in eigen land.
2: Ja, met de Renewy Tour en die begint met een rit met start en aankomst in Diest. En daarna volgen er nog 4 etappes in België. En de Renewy Tour die kan traditiegetrouw rekenen op een mooi kransje topsprinters aan de start. Zo zal titelverdediger Arnaud de Lie het onder andere opnemen tegen landgenoten Jasper Philipsen en Tim Merlier. En ook tegen de Nederlander Olaf Kooi en de Italiaanse kampioen Jonathan Milan. En Tim Merlier die hoopt vooral op duels met die laatste.
5: Mijn mooiste duels zijn geduelleerd met Jonathan, vind ik, persoonlijk zelf. Dus ik kijk er naar uit om terug het duel aan te gaan met hem. Ja. Ik denk dat we een beetje dezelfde sprintstijl hebben. En op dezelfde manier een beetje richting de sprint denken. En dat daarvoor wel zorgt dat er soms wel nip naartoe gaat. Dus het is heel dikwijls nip tussen ons. Ja.
2: Ja, voor vele renners is het natuurlijk ook hun eerste koers na die ronde van Frankrijk. En dat is ook het geval voor Jasper Philipsen. Hij won 1 rit in de Tour en dat is ook zijn doel in de Renewy Tour. Maar Philipsen leefde hier wel heel relaxed naartoe.
6: Een beetje meer genoten als anders. Iets minder strikt geleefd. De leven als van wielrenner is de laatste tijd heel... Of is gewoon de laatste jaren gewoon heel strikt. Heel veel op dieet letten, strakke trainingsschema's. Dus het is ook wel eens leuk om die boog iets minder te laten spannen. En ook wel proberen wat te genieten. En ik denk dat ik dat wel goed heb kunnen doen de afgelopen weken. En hier met gewoon een frisse hoofd en hopelijk frisse benen aan de start staan.
2: Ja, en straks is er dus die openingsrit in Diest op zo'n 10 kilometer van bij Philipsen thuis. Dus dat wordt wel bijzonder. En die mag dus waarschijnlijk heel wat supporters verwachten.
0: En alle ritten zijn, moet ik het nog zeggen, eigenlijk live te volgen natuurlijk bij Sportza.

0: Vampire Weekend, nog een holiday nacht. Na 7 uur gaan we naar de Hoge Venen en gaan we dieper in op de Chinese AI-video's die buitenlanders neerzetten als een bedreiging. Tot zometeen.
1: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand 250 meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers op een gelijkspel steken tegen Spanje. Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. En de natuurbrand is sinds middernacht ook wel volledig omsingeld. Amorie de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer daar. Wat is de laatste stand van zaken?
9: Ja, het blijft hier toch nog een instabiele situatie, hoor. Ik heb hier net met de crisiswoordvoerder van de Waalse overheid kunnen spreken, Stéphanie Ernoux, en zij heeft het over verschillende heropflakkeringen vannacht.
10: Cette nuit, on a assisté à quelques points chauds, quelques points de reprise en différents endroits. Maintenant, on a pu faire un tour complet, y compris à pied, des différentes zones.
9: Ja, die zones inderdaad in het oosten, dat is al dagen de moeilijkste zone. Daar kan de brandweer nu wel volledig veilig rond de brand. Ze hebben daar greppels gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Maar dat terrein blijft heel moeilijk begaanbaar. Veel kuilen, heel hobbelig daar. En verzwikte enkels zijn geen uitzondering. Er is daar nu wel een verdedigingslinie, maar ze blijven waakzaam dat het vuur zich daar ook niet verder uitbreidt. Dus toch nog vrij fragiel. Vannacht zijn er in het noorden ook nog verschillende heropflakkeringen geweest. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen. Want het weer ziet er voorlopig ook vandaag niet gunstig uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
8: Dankjewel, Amorie. In de maand juli waren er bijna een vierde meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal. In die sectoren bestaat het statuut ook al langer. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En heel wat mensen zijn geïnteresseerd in een van die nieuwe sectoren, zegt Steven Rosseel van SD Works.
11: We merken toch dat er de vraag ook is. Niet iedereen wil in een horecazaak staan, niet iedereen wil in een winkel staan. Je hebt ook mensen die achter de schermen willen werken, die echt in de logistiek geïnteresseerd zijn. En nu de logistiek kan ook gebruik maken van die verschillende mogelijkheden met de flexijobs in verschillende sectoren dan. En dus we zien dat daar ook de vraag naar komt. Dus het voordeel voor de werknemers is dat de keuze van verschillende types jobs toch wel uitbreidt.
8: De Gentse hotelsector biedt buitenlandse journalisten, reisprofessionals en influencers tot 800 gratis overnachtingen per jaar aan om het toerisme in Gent te promoten. Gent werd recent ook vermeld in de Amerikaanse krant The New York Times. Rudy de Wit van de hotelsector legt uit hoe het werkt.
12: Toerisme Vlaanderen die nodigt uit, die betalen soms de vervoerkosten. Visit Gent die zorgt voor het onthaal en de gidsen in Gent. En wij als hotelsector ondersteunen dat door de journalisten en de mensen die onthaald worden uit te nodigen. Dat is over het algemeen 2 overnachtingen met ontbijt inbegrepen.
8: De stad geeft de hotelsector 45.000 euro als ondersteuning voor het project. De Verenigde Staten stellen op de valreep nieuwe importtarieven tegen Canada uit. Normaal gesproken zouden vannacht heffingen van 50% ingegaan zijn om goederen vanuit Canada in de VS in te voeren. Onder meer cement, zuivel en ijshockeysticks stonden op de lijst. Maar volgens de Amerikaanse president Trump is er een akkoord met Canada en daarom stelt hij de nieuwe heffingen met 3 dagen uit. Volgens de Canadese premier Carney is er wel vooruitgang, maar ook nog veel werk. En Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in, van 11 naar 5 dagen. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met de militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump ook misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van economische investeringen in de Amerikaanse economie. Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Jonathan met de penningen.
13: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
8: Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. In de play-offronde van de Champions League mocht Lukaku 10 minuten invallen tegen Lyon. Het stond toen al 1-1, dat was ook de eindstand. Voor Lyon kwam het doelpunt van Loïs Openda. En Axel Witsel speelt volgend seizoen in Frankrijk bij Nice. Witsel is 37, hij komt over van Girona in Spanje. Promis David vertrekt na 2 seizoenen bij Union. Hij verhuist naar Brighton in Engeland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard speelde al 57 jaar bij ZZ Top en was, ondanks zijn naam, de enige van het trio zonder baard. Dit is een van hun grootste hits, Gimme All Your Lovin'.

0: Begin juli speelde Zizi Top nog in Vors Nationaal. Frank Beard is 77 geworden. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. Het weer, meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden en tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht is het vuur volledig omsingeld door de brandweer. Het is nog niet geblust, want er waren nog verschillende opflakkeringen afgelopen nacht. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De Ochtend.
2: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
3: Hoe denken de inwoners van de regio over de grote natuurbrand in de Hoge Venen? En waarom duiken in China zoveel valse AI-video's op die buitenlanders neerzetten en zien als een bedreiging? Dat is wat er aankomt tussen nu en 19:30. Woensdag 19 augustus is het. Heel goedemorgen en welkom bij De Ochtend op Radio 1.

0: Vaya con Dios en Heading for a Fall. In het nieuws zo net te horen. Het is dus gelukt om dat vuur in de Hoge Venen te omsingelen. Dat liet de gouverneur van Luik gisteravond laat weten. De brandweer heeft met graafmachines en spades greppels gegraven om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidt. Hopelijk lukt dat allemaal. De brand is na 5 dagen tijd wel nog altijd niet volledig geblust. Er zijn nog steeds opflakkeringen. Ik kan daarover bellen met de Frederik de Laplace, mag ik zeggen, van de Duitstalige publieke omroep in ons land. Alain Knieps, CEO van BRF, de Belgischer Rundfunk. Meneer Knieps, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit moet, denk ik, een heel stressvolle periode zijn, hè, voor de inwoners van Oost-België.
1: Inderdaad, iedereen is hier echt onder de indruk. Dat treft de hele regio. De Hoge Venen, die liggen de mensen hier bijzonder na aan het hart. Ze vormen eigenlijk een verbindend element in Oost-België tussen het land van Eupen in het noorden en de Eifel in het zuiden. Bijna iedereen heeft er een persoonlijke band mee. Denk maar aan wandelen, fietsen, natuur, jeugdherinneringen. En iedereen kent ook minstens 1 brandweerman die ter plaatse actief is. Daarom raakt deze brand de hele regio. En wat vooral wat je hier voelt, is een zekere machteloosheid. Mensen zien al dagen rook, vuur, enorme kolonnes hulpdiensten, maar niemand weet precies hoe lang dit nog zal duren en hoe groot de schade uiteindelijk zal zijn.
0: Ja, zijn veel mensen ook echt bezorgd over hun eigen veiligheid of hun woning bijvoorbeeld?
1: Ja, want de 2 Duitsstalige dorpen die zijn nog altijd geëvacueerd. Maar de mensen zijn niet alleen vanwege het vuur zelf bezorgd. Mm. Vooral vanwege de rook- en luchtkwaliteit. De rook was soms kilometers ver zichtbaar. En ook duidelijk te ruiken in verschillende dorpen. Daar komen nu ook vragen over. Bijvoorbeeld, waarom heeft de provincie pas zondagavond expliciet gewaarschuwd voor de slechte luchtkwaliteit? Terwijl veel mensen daarover al uren of zelfs dagen, dus sinds zaterdagochtend, die rook hadden gezien en ingeademd. Dat zijn vragen die na de acute crisis zeker nog gesteld zullen worden.
0: Ja, er is geen Duits gewest, dus de hulp moet vooral komen van het Waals gewest en de federale overheid. Zijn er ook vragen over het beleid en hoe de gewesten dat aanpakken?
1: Ja en nee, dus we hebben een Duitsstalige gemeenschap, een eigen hulpverleningszone. Hè. Die is ook sinds vrijdagmiddag volop in actie. Maar institutioneel is de Duitsstalige gemeenschap zelf voor heel wat aspecten niet bevoegd in deze crisis. En ja, dat is een bijzondere situatie, zoals ik al zei. Hè. De Hoge Venen liggen ons letterlijk en figuurlijk heel na aan het hart. Ja, en er komen natuurlijk vragen, maar ik denk dat het Waals gewest, de federale instellingen waren ook heel snel. De blushelikopters of de helikopters van de federale politie, die stonden daar al vrijdag in de late namiddag. Dus ja, dit is een massale brand en vragen zullen meer reizen in die zin van, kan België, en dan spreek ik zowel over het Waals gewest en ook het federale niveau, kan België zo'n crisis überhaupt aan?
0: Ja, en dat zijn vragen die je overal hoort inderdaad. Nu, koning Philip is wel langs geweest. Hè. Eergisteren was het, denk ik, dat is belangrijk ook voor de Duitsstalige gemeenschap, die steun?
1: Dat is heel belangrijk, want de Duitsstaligen hebben een speciale band met de koninklijke familie. En dat de koning zijn vakantie heeft onderbroken en zelf naar het gebied is gekomen, dat wordt heel sterk gewaardeerd.
0: Ja, er is heel veel natuur inderdaad. Natuurlijk, dat gebied is bij uitbreiding het grootste, de Hoge Venen. Maar die regio is misschien ook net kwetsbaar. Als er dan toch meer branden zouden zijn in de toekomst door de klimaatverandering, ja, dan is Oost-België, Duitsstalig België, misschien net nog meer vatbaar voor dat soort dingen, niet?
1: Ja, en dat is ook niet de eerste brand. Het is natuurlijk de grootste brand in de geschiedenis van ons land nu, een natuurbrand. Maar denk terug, de laatste brand in de Hoge Venen was pas in 2023, dat is pas 3 jaar geleden. Ja. De laatste grootste daarvoor in 2011. Dus je ziet toch dat het regelmatig gebeurt. Ja. En iedereen weet dat het warmer zal worden, dus ja.
0: Dat doet dan toch inderdaad vragen reizen over de toekomst en ook de toekomst van de natuur daar. De brand is een ramp voor die natuur. Is het ook een economische ramp voor de regio?
1: Zeker en vast, dat weten we nu al. Je weet niet wat de lange termijn schade zal zijn. Dat kan niemand evalueren nu, maar de regio heeft veel natuur en ook veel toerisme. En voor deze sector zullen de gevolgen wel heel sterk zijn. Dat is een toeristisch trekpleister. Er zijn hier veel hotels, vakantiehuizen, horeca en andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks van de bezoekers afhankelijk zijn. En de vraag die nu rijst is, ja, welk beeld blijft dan hangen? Welk imago zal Duitstalig België of zullen de Oostkantons dan hebben? Hebben de mensen nu schrik om naar hier naartoe te komen? En veel gebieden zijn helemaal niet getroffen, nee. Maar heel veel hotels zijn nu al geconfronteerd met annulaties en zulke dingen. Wat gaat dat in de toekomst geven? Zeker naar Vlaanderen toe, want de meeste toeristen die naar de Oostkantons komen, 70% komen uit Vlaanderen en Nederland.
2: Ja, en dat heeft dat natuurlijk ook een impact, hè, die grote brand. U bent het hoofd van de Belgische Rundfunk. Ik neem aan dat u ook journalisten ter plaatse hebt die hun handen vol hebben. Hoeveel mensen hebt u op het terrein daar?
1: Inderdaad, absoluut. Sinds vrijdagmiddag zijn onze journalisten dag en nacht in de weer. We hebben altijd 2 mensen in de Hoge Venen. En dan zijn er nog die reporters die in de dorpen staan, die met de brandweermensen spreken, die met de inwoners spreken, de hulpverleners. Solidariteit is hier heel groot. Eupen is een heel belangrijke plaats voor de waterbevoorrading. Dus je ziet altijd heen en weer tractoren rijden met tankwagens en zulke dingen. Je ziet mensen aan de straat staan, die hun dan voedsel geven en zulke dingen. We hebben 1 extra nieuwsuitzending na de andere. Nee. Iedereen hands on deck en dat is ook voor ons heel veel werk, maar ik denk dat dat ook de meerwaarde van de openbare omroep is. Zeker in zulke crisissen ook met vertrouwensvolle informatie te komen.
2: Zo is dat, ik hoor het u graag zeggen. Alain Knieps, CEO van de BRF, de Belgische Rundfunk. Dank u wel om even aan de lijn te komen.
1: Graag gedaan.
2: File rijden richting Antwerpen op dit ogenblik op de E313 vanaf Massenhoven. 1 uur en een kwartier extra op de Antwerpse ring richting Gent. Bent u 1 uur kwijt tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval. 3 rijstroken zijn daar versperd, maak er ook een reddingstrook. Richting Beveren is de Thijsmanstunnel vrijgemaakt. U verliest er wel nog 20 minuten vanaf Leugenberg op de A12. Naar Brussel op de A12 in Aartselaar. Een effectvoertuig zorgt daarvoor hinder op de linkerrijstrook. Op de E19 ook vanaf Vilvoorde. In Humbeek kan u nog altijd niet over de hefbrug en ook rond Brugge. Op de ring is de Boudewijnbrug defect, daar kan u niet over. En de politie vraagt bestuurders en omwonenden van het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling in

0: Het is een eerbetoon blijkbaar aan het zuiden van Frankrijk. Deze plaat van Erwtenbrekers Zuiden.
1: Radio 1.
0: In China verschijnen op sociale media opvallend veel racistische nepfilmpjes deze dagen die gemaakt zijn met AI. Buitenlanders worden er bijvoorbeeld neergezet als criminelen die zich onfatsoenlijk gedragen. Kunnen we checken bij Gabi Verberg, NOS-correspondent voor China. Goedemorgen voor mij, goedemiddag voor jou in Peking, Gabi.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die filmpjes, heb jij die al zien passeren op jouw eigen sociale media feed?
2: Ontzettend veel. Ontzettend veel. En ook al lang, een aantal weken. Nou, je hebt natuurlijk het algoritme, dus misschien hoe meer je kijkt, hoe meer je er ook krijgt. Maar het zijn er ontzettend veel. En ze verlopen allemaal de patronen. Er is een buitenlander en het zijn voornamelijk witte mannen, zwarte mannen en Indiërs. En die misdragen zich vreselijk. Ja, ze duwen oude mensen op straat, ze dringen voor of ze weigeren te betalen in restaurants. En er is een Chinees in die video's die dat ziet. En die grijpt hardhandig in. En die slaat ze in elkaar of gooit ze op de grond. En die sluit dan af met de zin als: in China dien je aan onze regels te houden. En dat is eigenlijk hoe ze allemaal zijn.
0: Ja, dus eigenlijk tekenen die buitenlanders af als onfatsoenlijk, als gewelddadig, onhygiënisch blijkbaar ook soms. Allemaal negatieve eigenschappen.
2: Ja, dat klopt. En dan wordt er inderdaad een beetje onderscheid gemaakt aan wie toegetekend wordt, toegekend wordt. Dus de witte buitenlanders, die zijn voornamelijk arrogant. Hè? Die zeggen bijvoorbeeld, die dringen voor en die zeggen: ik hoef niet in de rij te staan, want ik ben een buitenlander, je kan me niks maken. Dat is echt een beetje arrogant. En dat is ook wel een beetje het stereotype dat hier soms onder Chinezen leeft over witte buitenlanders. En de Indiërs worden inderdaad neergezet als onhygiënisch, als bedriegelijk, ook vaak als wel opmerkelijk dat de Indiërs ook zo negatief geportretteerd worden.
0: Wie zit achter die video's? Wie maakt die?
2: Ja, het is onwaarschijnlijk dat de overheid hierachter zit, wil ik het ten eerste zeggen.

0: van die filmpjes. Goed, buitenlanders negatief afschilderen, dat is duidelijk. Maar wat zit er breder achter, denk je?
1: Ik denk dat dat per groep verschilt. Dus als we naar de Indiërs kijken, dat is vooral een heel opvallende casus. Hè? Want China en India hebben historisch gezien een beetje een ingewikkelde relatie met elkaar. Twee grootmachten in Azië hebben verschillende oorlogen met elkaar gevoerd. Dus is niet zo positief. Nou, de afgelopen jaren is de relatie heel slecht geweest, maar hij gaat nu weer een beetje beter. En de Chinese overheid is daar heel blij mee. Die is er ook open over dat ze graag vooruit willen kijken. Maar het lijkt erop alsof de Chinese nationalisten nog niet zo ver zijn. Die vinden dat de Chinese overheid te slap optreedt. En dat zie je nu in die video's. De overheid wil vooruit en die nationalisten die dragen iets anders uit. Die zijn nog steeds boos. Bijvoorbeeld heel erg weg als illegale immigranten die heel veel problemen schoppen in China.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar die... Ja.
0: Als je dan kijkt naar de overheid bijvoorbeeld ook. Je zegt, ja, zij willen vooruit, zij willen openstaan voor buitenlanders. Grijpen zij dan in? Kunnen ze ingrijpen tegen dat soort filmpjes?
1: Nee, ze kunnen natuurlijk ingrijpen, want het Chinese internet is zwaar gecensureerd, dus dat zou kunnen. En in dat opzicht is het ook dus wel opvallend dat ze dat niet doen, omdat het dus ingaat tegen het beleid van de Chinese overheid. Ten tweede, omdat het dus redelijk gewelddadige video's zijn. En ze zijn dan wel nep, maar het is toch geweld. En normaliter mag dat niet. Dus in dat opzicht vind ik het opvallend dat de Chinese overheid niet ingrijpt. Anderzijds is het ook moeilijk om op te treden tegen deze groep online gebruikers, deze digitale nationalisten. Want het is dus een grote groep die ook heel vaak aan de zijde van de overheid staat online als het gaat om het uitdragen van boodschappen. En dus die groep wil je niet tegen je in het harnas jagen. Dus ik denk dat om die reden wordt het een beetje ongemoeid gelaten. En kijk, op het moment dat zij op gaan roepen tot actie in het echte leven, mensen gaan mobiliseren, of tot een hele grote controverse komt, dan zal de overheid ingrijpen. Maar tot die tijd denk ik dat ze het een beetje zullen laten gaan.
0: Oké, dat is blijkbaar het geval in deze tijden in Chinese AI-video's die buitenlanders neerzetten als bedreiging. We gaan het hierbij laten, Gabi, want de lijn is niet echt super stabiel. Dankjewel in elk geval, Gabi Verberg, NOS-correspondente voor China.
1: Geen dank.

0: Ik word altijd vrolijk als ik Dionne Warwick nog eens op de platenlijst tref. Walk on by. Gisteren hadden we hier in de ochtend een art uit Schaarbeek die het vliegtuiglawaai boven Brussel aankaartte. Waarom vliegen die toestellen de laatste weken zo massaal over de hoofdstad? Dat is een goede vraag. Luchtvaartexpert. Hopelijk heeft hij de antwoorden na 19:30.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Het is 19:30 intussen. Hij die in de Hoge Venen breidt de grote natuurbrand niet meer uit.
3: Sinds middernacht is de brandweer erin geslaagd om het vuur te omsingelen, ook al zijn er vannacht wel nog opflakkeringen geweest. Er is vandaag ook opnieuw regen voorspeld, wat de brandweermannen dan kan helpen. Maar daardoor zal de inzet van de blushelikopters en de vliegtuigen wel beperkt zijn.
0: En straks kunnen we hier nog praten met onze collega Amaury die in de Hoge Venen is. Wat zit er nog in het nieuws?
3: Vorige maand waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in juli vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van SD Works. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En vooral de bewakingssector blijkt sinds de uitbreiding populair te zijn. En daarnet hadden wij hier Philip Smeets al te gast van de beroepsvereniging van de veiligheidssector. En hij schrikt er niet van dat er zoveel flexijobbers worden ingezet.
4: De veiligheidssector is 24/7 en daarom is voor ons heel erg interessant dat die flexijobs er zijn, omdat wij misschien meer dan andere sectoren een heel sterke behoefte hebben aan extra personeel. En vooral, en dan komen eigenlijk rond deze periode, rond seizoensgebonden activiteiten. En denk daarbij vooral aan de festivals in België.
3: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Puntenverlies dus voor de Red Panthers, maar ze blijven voorlopig wel aan de leiding in hun groep. Morgen spelen ze tegen Ierland hun laatste wedstrijd van de eerste groepsfase.
0: Dankjewel Sabine, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: We maakten de afgelopen weken denk ik een tropische zomer mee. Nu zitten we meer in het Belgische zomerpatroon.
5: Ja, toch wel hoor. De gematigde Belgische wisselvalligheid. En voor vandaag is het een dagje met veel wolken, grijs weer, af en toe regen en buien. En in de latere namiddag en avond gaat het ook nog harder en aanhoudend regenen over het zuidoosten van het land, met daar kans op een donderslag. En vanaf de kust zijn er dan wel al bredere opklaringen. En ondertussen temperaturen 17 tot 22 graden, dus zeker niet te warm. Een matige zuidwestenwind hoort daarbij en aan de kust wordt die soms vrij krachtig en draait naar het west-zuidwesten. En ook vanavond valt er nog regen in het zuiden van het land. En vooral in de provincie Luxemburg is dat veel regen. Voor vannacht dan wat opklaringen en soms brede opklaringen en kans op nog een lokale bui. En misschien aan zee met een donderslag. Temperaturen dan tussen 13 en 18 graden. En dat wisselvallige blijft nog wel een poos duren. Ook morgen, vrijdag en zaterdag. Af en toe valt er al eens een bui. En dat kan na de middag soms een fellere bui zijn met kans op onweer. En die temperaturen die blijven gematigd rond de 20 of 21 graden. Zondag en maandag blijft het wel grotendeels droog.
0: Dankjewel Sabine.
2: Radio 1. De ochtend.
6: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: werd in de jaren 80 wereldberoemd dankzij haar krachtige stem en dit nummer vooral, Love is a Battlefield van Pat Benatar. Veel Brusselaars beleven niet echt een rustige zomer, denk ik. De geluidsoverlast van vliegtuigen van op de luchthaven van Zaventem die houdt veel mensen wakker in de hoofdstad.
1: Ja, gisteren hadden we hier in de ochtend nog huisarts Elke Plateau uit Schaarbeek aan de lijn. Zij heeft een brief geschreven naar federale ministers Krukke en Van den Broeke omdat ze vindt dat de maat vol is. De situatie in Brussel is echt onhoudbaar geworden, zegt ze.
2: Op dit moment is vooral de herhaling van de overlast en ook de geluidsintensiteit is gewoon onhoudbaar voor heel veel Brusselaars. Ik denk dat heel veel mensen echt perspectief nodig hebben, omdat het vertrouwen weg is. Want er wordt enorm veel veerkracht op dit moment van de Brusselaars gevraagd. Dus ik vraag echt aan de federale overheid om dit beleid heel serieus te nemen en de impact op de mensen niet te onderschatten.
1: Nee, de eerste 4 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 900 klachten binnen bij Leefmilieu Brussel over vliegtuiglawaai. En we hebben geprobeerd te achterhalen hoeveel klachten er ondertussen nog zijn bijgekomen. Maar die cijfers konden ze ons voorlopig nog niet bezorgen. Nu, die klachten die komen alleszins niet alleen uit Brussel. Ook in de rand rond Brussel, in Tilbeek, Lennik en Roosdaal bijvoorbeeld, groeit de onvrede. Verschillende gemeenten en ook actiecomitees die dreigen daar zelfs met juridische stappen. En ondertussen kijkt iedereen naar federaal minister voor mobiliteit Jean-Luc Kruk, want hij beloofde eigenlijk eerder al tegen 21 juli een politiek akkoord met een oplossing, maar die poging is mislukt en de nieuwe deadline daarvoor is nu 1 oktober.
0: Luchtvaarteconoom van de Universiteit Antwerpen, Wouter De Wulf aan de lijn. Meneer De Wulf, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lode.
0: Zijn die klachten van in en rond Brussel terecht volgens u?
3: Ja, die zijn zeker terecht. Als je kijkt dat die gemeentes van Brussel hadden vroeger veel minder last en hebben nu veel meer last. Het is ook zo dat op die nieuwe vliegroute, waar we straks over wat gaan praten, wonen er gemiddeld ook veel meer mensen dan er op de vroegere vliegroute wonen. En door die omstandigheden, waar we misschien ook straks even op terugkomen, dat de oostenwind veel actiever is dan vroeger, betekent dat die vliegroute ook veel meer gebruikt wordt. Dus de Brusselaars hebben inderdaad in augustus heel sterk afgezien al.
0: Ja, goed. U vernoemt daar een aantal dingen. Laten we dat eens bekijken in detail. Hè. Om te beginnen, die nieuwe of andere vliegroute, kan u daar wat over zeggen?
3: Ja, normaal gezien stijgt een vliegtuig altijd op tegen de wind. En in België, in de meeste delen van West-Europa, komt de wind meestal uit het westen. Dus dat betekent dat de vliegtuigen meestal met hun neus in de wind opstijgen. En Brussel heeft 2 grote parallele opstijgen landingsbanen. En die gebruiken meestal dezelfde banen. Dus normaal gezien vliegen ze niet over Brussel, maar vliegen ze via de 25 rechts. Dat is een van de banen. Stijgt men op en dan via Machelen en Vilvoorde draait men naar rechts naar boven. Dat betekent dat er normaal bij het opstijgen niet zoveel mensen last van hebben. En bij het landen, dat gaat dan via Leuven en zo wordt via de IKEA naar beneden, 25 links, hebben ook niet zo verschrikkelijk veel mensen last van. En dat is eigenlijk jarenlang goed gegaan. Ja. Als er westenwind is, dat gaat altijd goed. Ja. En dat is natuurlijk een geval, als er oostenwind is, ja, dan moet je aan de andere kant landen. En dan vlieg je natuurlijk dwars over Brussel. Ja. Nu, het is ook zo, en ik ga het kort maken, dat er vroeger was de vliegroute bepaald met bakens. En men nam een bocht via Vilvoorde Machelen en dan draaide men eigenlijk op de landingsbaan 7L. En dan had vooral de noordkant van Brussel en een aantal gemeentes in Vlaanderen hadden daar wat last van. Maar daar wonen er ook veel minder mensen. Er is nu een nieuwe route, en daar komt het uiteindelijk op, uitgestippeld onder Europese wetgeving, dat we moeten werken met satellietnavigatie. En die satellietnavigatie bepaalt een nieuwe route die eigenlijk recht op de landingsbaan komt, knalrecht over Brussel als de wind uit het oosten komt. En die route is heel precies. Men werkt met GPS. Dat betekent op 50 meter links-rechts vliegt men altijd over dezelfde route. Terwijl vroeger met die bakens konden we zijn als 500 meter links of 500 meter rechts.
0: Dan werd het wat gespreid. Dus het is een combinatie van die wind uit het oosten en die hele strikte, nauwkeurige route die ervoor zorgt dat een bepaalde lijn zeg maar, op een landkaart heel veel hinder tegelijkertijd krijgt dan.
3: Absoluut. En daar wonen net heel veel mensen en die zijn net de laatste weken disproportioneel getroffen door het feit dat er meer oostenwind is.
0: Ja, je hebt in Brussel natuurlijk ook nog de Noord-Zuidbaan. Hè? Die kan je dan absoluut niet gebruiken. Men moet echt die, 25 rechts gebruiken. Dat is de enige optie dan, als ik u goed begrijp.
3: Het hangt er een beetje vanaf hoe de wind zit. Er is al een hele lange discussie gevoerd en ik wens minister Kruk heel veel succes, want het gaat al meer dan 25 jaar is men bezig. In België heeft men gekozen voor een spreidingsplan. De meeste landen. Rondom ons hebben de vaste route. En kiest men over geconcentreerde hinder. En onder die hinderlijn wonen dan ofwel geen mensen of worden huizen geïsoleerd. We hebben in de jaren, ja, begin jaren 2000, dat was de minister Bertens Show, hebben gekozen voor een spreidingsplan. Dat betekent dat ja, iedereen heeft een beetje last. Afhankelijk van de wind. En dat wordt dan federaal beslist via SKIES. In samenwerking met de federale overheid. Maar natuurlijk, als de wind hardnekkig uit één richting komt, ja, dan kun je niet spreiden. Dan ben je verplicht om een bepaalde route te gaan volgen. Ja. En daar zit natuurlijk nu ook het tweede probleem, los van die satellietnavigatie.
4: Ja, en er zijn ook geen andere opties dan, als ik u goed begrijp. Je kan niet een beetje bochtenwerk net voor de landing nog wat doen om het te spreiden. Nee, je moet echt strikt volgens die ene route gaan dan.
3: Ja, dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar. Men heeft natuurlijk logisch gekozen voor de meest veilige route, die dus recht doorgaat. Er zijn nu Brussel ook geen verschrikkelijk drukke luchthaven. Ik weet dat is natuurlijk niet leuk als ze dat zeggen, maar Brussel is denk ik maar de 26e luchthaven in Europa. We spreken over 200.000 bewegingen. Andere luchthavens hebben driedubbel zoveel bewegingen. Uiteindelijk wordt dat het geluid gespreid. En het is ontzettend vervelend. En ik leef ook wel mee met die mensen natuurlijk. Maar er zijn oplossingen, ja. Maar dan moeten alle partijen samen zitten. En moet iedereen water in de wijn doen. Maar het is natuurlijk zo dat...
4: Ja, er zijn oplossingen, zegt u. Welke oplossing dan? Want dat gaan ze graag horen bij het kabinet, denk ik.
3: Ja, er zijn verschillende oplossingen. Een van de zaken is dat je teruggaat naar die vorige route, die niet recht op de landingsbaan uitkomt, maar dat je een bocht maakt. Dat is niet veel minder veilig, maar het is natuurlijk veiliger om rechtdoor te vliegen. Er zijn luchthavens die dat doen, die zo'n bocht maken. Vroeger deden we dat ook altijd. Er zijn ook nooit ongevallen gebeurd. Dat kan. Dat kan veilig gebeuren. We kunnen ook steiler dalen. In plaats van 3 graden dalen, wat nu doen, kunnen we naar 3,2, 3,5 dalen. Dat betekent dat je wat steiler daalt. Maar dan moeten natuurlijk nieuwe kaarten voor gemaakt worden, nieuwe procedures opgezet worden, moeten met iedereen overlegd worden. En dat is wel een werk waar dat SKIES, onze federale Civil Aviation Authority, gaan moeten een akkoord over vinden. En nog eens, als je die routes verandert, hebben opnieuw weer andere mensen last. Ja. Want de mensen die vroeger last hadden van jetten, die mensen hoor je natuurlijk nu niet, want die hebben natuurlijk veel minder last nu. Ja.
4: Je zou het aantal vluchten ook kunnen beperken of wat minder maken natuurlijk, of is dat iets waar men niet aan wil en kan raken?
3: Ja, dat kan, maar dan heb je natuurlijk ook een economische component waar je rekening mee moet houden. Het is ook zo dat we nu sowieso al 100.000 minder vluchten hebben dan in de tijd van Sabena. Van begin jaren 2000 vergeleken we nu meer dan 100.000 vluchten minder. De vliegtuigen maken ook veel minder lawaai, gemiddeld tussen 30% en 50% minder dan 20, 25 jaar geleden. Dus in zee is eigenlijk het geluidsniveau een heel stuk gedaald. Er was gisteren een rapport van de Nederlandse overheid dat tussen 2019 en 2026 het geluid 15% gedaald is op Schiphol, ondanks het feit dat het aantal vluchten hetzelfde is gebleven. Waarom? Omdat de toestellen een heel stuk stiller zijn.
4: Ja, ik heb het gisteren ook tegen mevrouw Plateau gezegd, die arts die het aankaartte. Ja, ik heb dit gesprek ook al ettelijke keren gevoerd, ook met u al een aantal keer, denk ik, meneer De Wulf. Men raakt daar niet uit. Wat is de oplossing dan uiteindelijk? Hè? Wat is een realistisch compromis?
3: Well, het is een beetje Mission Impossible geworden. We hebben gekozen voor een spreidingsplan. Dat betekent dat eigenlijk overal waar je vliegt, ga je geluid hebben. Als we kiezen voor een concentratie, en dat zou dan bij wijze van spreken 5 minuten politieke moed vergen, dat de routes heel sterk vastgelegd worden over plaatsen waar er minder mensen wonen. Maar natuurlijk, op die plaatsen gaan die mensen dan veel meer last hebben. Dus daar gaan dan compensaties voor moeten zijn. We moeten geluidswerend glas steken, isolatie enzovoort. Dat zal wel wat kosten. Maar het dossier is al dusdanig verziekt, om zo te zeggen. En we zijn al dusdanig ver dat een eenvoudige oplossing ligt als het niet meer voorhanden.
4: Oké. Slapeloze nachten voor de mensen in Brussel die onder die route liggen. En slapeloze nachten voor medewerkers van het kabinet die een oplossing moeten bedenken, denk ik. Wouter De Wulf, luchtvaarteconoom van de Universiteit Antwerpen. Dank u wel.
3: Graag gedaan.
4: 118 kilometer file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 1,5 uur extra daar intussen. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst, 15 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u meer dan 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval. Er zijn er 3 rijstroken versperd. Maak een reddingsstrook.
1: Dan de files naar Brussel op de A12 in Aartselaar door een defect voertuig op de linker rijstrook. Er is ook hinder op de E40 richting Luik in Heverlee door een defect voertuig op de rechter rijstrook. rijstrook. In Humbeek kan je niet over de hefbrug en ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je daar niet over. De politie vraagt ook bestuurders en omwonenden van het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om daar de ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen.

0: How Does It Feel van London Grammar. We gaan naar Oekraïne, want graan wordt daar opnieuw steeds belangrijker door de oorlog. Oekraïne viseert namelijk regelmatig Russische olieinstallaties en dus deinst Rusland er niet voor terug om opnieuw de Oekraïnse havens te bombarderen. En dat heeft dan gevolgen, grote gevolgen, voor de graanexport van dat land. Kees Huizinga, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Huizinga, u bent boer in Oman, in het midden van het land, moet ik zeggen, tussen Kiev en Odessa. En graan is ook erg belangrijk voor u, denk ik. Dat akkoord dat er was om graanschepen met rust te laten, dat akkoord is definitief verleden tijd, blijkbaar. Hè?
1: Nou ja, graanschepen met rust laten. Rusland had in 2022 de havens van Odessa geblokkeerd met oorlogsschepen. En toen is er wel inderdaad een akkoord geweest en dat heeft Rusland toen weer opgezegd. En uiteindelijk heeft Oekraïne de Russische oorlogsschepen verjaagd en konden de graanschepen weer door. Dus Oekraïne heeft dat eigenlijk zelf geregeld. Hmm. En u zegt, Oekraïne visiteert Russische havens. En daarom schiet Rusland weer op Oekraïnse havens. Maar uiteindelijk is Rusland natuurlijk de schuldige, want die zijn begonnen.
0: Ja, tot nu toe was het zo dat graan weg kon over zee, zeg maar. En dat het land Oekraïne nog kon rekenen op graanexport. Dat is nu blijkbaar stilgevallen. Sinds wanneer is dat het geval?
1: Ja, dat is sinds half juli ongeveer, tweede helft juli, dat er geen schepen meer in en uit gaan. En puur omdat er gebombardeerd wordt inderdaad. Ja. Met Shahid-drones worden de graaninstallaties in de havens, de infrastructuur wordt kapotgeschoten. Er zijn zelfs schepen beschoten. Er is zelfs een schip met graan gezonken op de Zwarte Zee voor de kust van Odessa. Door Russisch bombardement met drones en ook met raketten, met ballistische raketten wordt ook op... Ja. Op de haveninfrastructuur geschoten.
0: En dus is het onveilig en onmogelijk om dat graan nog via die weg weg te krijgen. Welke gevolgen heeft dat voor u heel concreet ook?
1: Nou ja, dat we niks kunnen verkopen. Alles ligt stil. Niet alleen voor ons, voor onze boerderij, maar voor iedereen. En het is een beetje het begin van de campagne, zeg maar. In juli is al het graan, dus de tarwe en de gerst en de koolzaad in Oekraïne geoogst.
0: En u zit daar met een gigantisch overschot aan op den duur, kan ik me inbeelden.
1: Ja, niet alleen wij, heel Oekraïne. Dus weet je, 80% van wat Oekraïne produceert moet geëxporteerd worden naar de wereldmarkt. En dat ligt nu allemaal vast. Dus er gaat geen korreltje graan gaat eruit. Misschien een beetje met een vrachtauto of een trein hier en daar. Maar dat kan lang niet de capaciteit die de Zwarte Zee heeft compenseren.
0: Ja, en daar zit u dan met al dat graan. Wat zijn de opties voor u heel persoonlijk, heel concreet?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, daar hebt u niet meteen de antwoord op natuurlijk. Maar...
1: Nee, ja, we afwachten. We hebben nog wel wat reserves. En wij hebben gelukkig in de eerste helft van juli ook al veel verkocht. Dat hadden we al gecontracteerd. Dat is voor ons bedrijf dan zo gegaan. Ik kan me ook voorstellen dat er veel boeren zijn die hebben hun graan in de schuur gelegd. En gedacht van, nou, na de oogst verkoop ik het wel. Ja, dat is dus niet gelukt. Dus ja, de ene boer heeft wat meer reserves dan de andere. En hoe meer reserves je hebt, hoe langer je het kan uitzingen natuurlijk. Maar op den duur, ja, om weer wat geld binnen te krijgen, moet je natuurlijk iets verkopen. Je kan het niet eeuwig laten liggen in de schuur. Nee. En dat gebeurt, ja, dat ligt er nu. En er is nog geen hele grote paniek, niet in Oekraïne, ook niet in de wereld. Ik zie ook nog niet de wereldmarktprijs enorm door het dak gaan. Maar er liggen toch wel weer enorme hoeveelheden graan in Oekraïne. En die worden straks nog groter met de oogst van zonnebloem en van maïs bijvoorbeeld. Ja. En dat komt gewoon niet op de wereldmarkt. Ja. En Oekraïne is de grootste zonnebloemolie-exporteur ter wereld. Ja. Ja, als dat stil ligt, dat heeft dat echt wel invloed.
0: Ik weet niks over graan, meneer Huizinga, dus vergeef me misschien de domme vraag. Maar hoe lang kan je dat laten liggen? Hoe lang kan dat goed blijven?
1: Oh, als je dat goed geconditioneerd hebt, dus op de goede temperatuur en de vochtigheid, dan kan je dat best wel lang laten liggen. Dan kan je gerust een jaar en ook wel anderhalf jaar laten liggen. Ja.
0: Maar goed, dat brengt geen geld binnen natuurlijk, zoals u zegt. Hè? Er moet op den duur iets verkocht worden. Ja. Is het transport over de weg dan een alternatief voor die schepen, of niet?
1: Nee, wat ik net zei, er is niks wat export via de Zwarte Zeehavens vanuit Oekraïne kan compenseren. In Oekraïne, wat Oekraïne in een dag via de Zwarte Zee exporteert of kan exporteren, daar heb je denk ik met vrachtauto's, als je puur alleen vrachtauto's bekijkt, heb je misschien wel een maand voor nodig om dat met vrachtauto's te doen via de grens, via Polen of Roemenië bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je natuurlijk nog wat met de trein doen. De havens en de Donau, daar zou je ook nog wel wat via kunnen doen. Maar ja, zoals overal in Europa staat het water in de Donau ook hartstikke laag. Dus die capaciteit is ook ontzettend laag. Plus die havens daar aan de Donau zijn ook door de Russen gebombardeerd. Mm. Dat ligt echt pal op de grens met de EU, met Roemenië. Ja. Dus ja, dat ligt gewoon echt vast en er is vooralsnog geen oplossing.
0: Nee, ik hoor de frustratie en het feit dat u en uw collega's met de rug tegen de muur staan in uw stem. Ik wil nog één iets anders vragen, nu ik u toch aan de lijn heb. De ontslagen defensieminister Fedorov heeft blijkbaar opgeroepen tot verkiezingen in Oekraïne, ondanks de oorlog. Is dat iets wat ja, in de omgeving ook bij u daar leeft of niet?
1: Weet ik niet, dat is ook vers van de pers natuurlijk. Iedereen had eigenlijk wel goed vertrouwen in die Fedorov. En ja, ik denk dat Zelensky zich daar een beetje vergist heeft. Ja. En dat er geprotesteerd wordt is hartstikke goed. En dat die discussies er zijn is hartstikke goed. Dat geeft eigenlijk aan dat Oekraïne gewoon een democratie is, weliswaar in ontwikkeling. Ja. Maar een democratie waar het open en transparant bediscussieerd wordt. Ja, ja. En dat is alleen al goed. En wat eruit komt, dat zullen we wel zien.
0: Oké, duidelijk antwoord. Kees Huizinga vanuit Oekraïne, die zelf last heeft inderdaad van het feit dat de graanexport via de zee niet meer mogelijk is. Dank u wel, meneer Huizinga. Succes daar.
1: Graag gedaan. Dank u.

0: Met de paraplu in de hand, Travis en Why Does It Always Rain On Me. Na 8 uur gaan we hier op Radio 1 voor de laatste stand van zaken over de natuurbrand naar de Hoge Venen, naar onze reporter daar.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand 250 meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers steken op een gelijkspel tegen Spanje. In de Hoge Venen breidt de grote natuurbrand niet meer uit. Sinds middernacht is de brandweer erin geslaagd om het vuur te omsingelen. Maar er zijn ook nog opflakkeringen geweest. Amaury de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer. De toestand blijft dus nog altijd instabiel.
6: Ja, klopt. Er zijn aan alle kanten van het vuur nu wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft heel erg waakzaam dat vuur daar toch niet voorbij raakt en dat de vlammen ook niet op andere plaatsen heropflakkeren liever, want dat is vannacht opnieuw gebeurd. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat begint toch een tol te eisen, vertelde de crisiswoordvoerder ons hier zo net.
7: Les corps sont éprouvés physiquement, moralement également. Donc les journées s'accumulent et c'est dur effectivement physiquement. Ouais.
6: Ja, en voorlopig is er nog geen sprake dat er minder mensen nodig zouden zijn. Dat wordt in de loop van de dag nog bekeken. En of ze vandaag dan wel hulp zullen krijgen van blushelikopters en vliegtuigen, is ook nog niet duidelijk.
7: S'il y a moins de pluie et surtout si le plafond nuageux se dégage, effectivement, ce sera positif pour le décollage des avions et des hélicoptères.
6: Er is vandaag wel minder regen voorspeld, enkele buitjes maar, dus dat kan goed nieuws zijn. Maar die bewolking lijkt wel te blijven hangen, dus dat is weer niet goed voor de zichtbaarheid. Afwachten wat dat geeft voor de vluchtplannen straks. Ze hopen in elk geval vandaag echt vooruitgang te kunnen gaan boeken in die zware strijd tegen het vuur.
5: Dankjewel, Amaury. En in Meene, in West-Vlaanderen, woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, zegt burgemeester Eddy Lust.
8: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed, dat wil zeggen dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
5: Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. In juli waren er bijna 250 meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. In de zorgsector ook. Daar werken voorlopig weinig mensen met een flexijob, ook al zijn er veel nieuwe mensen nodig, zegt Steven Rosseel van SD Works.
9: Ik had verwacht dat de zorg sterker ging gestegen zijn. Dat gaat over ondersteunende diensten, dat is niet dat verpleegkundigen zijn. Maar ik had gedacht dat dat meer doorgang daar ging vinden. We vermoeden dat dat wel nog zal komen. Maar we merken ook dat in de zorg moeilijk is om personeel te vinden. Dus dat zal bij de flexijobbers niet anders zo zijn.
5: Volgens de vakbonden moet er bij de lijn extra personeel komen om beelden van agressie op bussen en trams te verwerken, meldt Nieuwsblad. Tot 6 jaar geleden waren er 6 medewerkers verantwoordelijk, nu nog 3. En volgens de bonden is dat te weinig, omdat controleurs bij de lijn binnenkort ook beelden kunnen maken met een bodycam. Carlo Maassen van de Christelijke Bond.
10: Camerabeelden uit dat voertuig halen, die analyseren, daar een verslag van maken, dat doorsturen naar politie en justitie, ja, dat heeft wel zijn tijd nodig. En wanneer dat er dan verschillende incidenten op een dag gebeuren, ja, dan kan u zich wel best voorstellen welke werkdruk dat die personen hebben. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie. Zo simpel is het.
5: Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België de voorsprong uit handen. Voor Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
11: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij twee keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
5: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in hun groep. Morgen spelen ze tegen Ierland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was, ondanks zijn naam, de enige van het trio zonder baard. Hij was 57 jaar lang de ritmische ruggengraat van ZZ Top, zoals in dit nummer LaGrange. Ja, vorige maand speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal, maar toen was Frank Beard er door gezondheidsproblemen al niet meer bij. Beard is 77 geworden. Het weer is als waar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer ook. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld met greppels en grachten. Het vuur is nog niet geblust. Vannacht waren er nog altijd opflakkeringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
0: De Belgische lange termijnrente is naar het hoogste niveau sinds 2012 gestegen. En dat heeft wel wat gevolgen, ook voor u en mij. En de brand op de Hoge Venen blijft prominent in het nieuws. We gaan naar onze reporter straks. Heel goedemorgen allemaal. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: I'm Yours van Jason Mraz. Het is 8:10. Waarover gingen we het hebben? Over de Belgische lange termijnrente. Dus inderdaad, die is gestegen tot boven de 3,8%. En dat is het hoogste niveau sinds 2012. Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Meneer Joly, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe komt het dat dat nu zo hoog is?
1: Wel, het is een samenloop van omstandigheden. En uiteraard, in eerste instantie zien we dat wereldwijd de energieprijzen in de lift zitten, omdat dat conflict in de straat van Hormuz maar niet opgelost geraakt. Dat betekent dat veel waarnemers ervan uitgaan dat de diverse centrale banken hun rente zullen gaan verhogen om die inflatie te bestrijden. En ja, dat sijpelt ook door in het langere stuk van de rentecurve, dus ook op de 10-jarige rentes. Maar die inflatie die kan ook misschien wel eens harder en breder uit de hoek komen dan algemeen verwacht, omdat we toch wel steeds meer leven in een gesegmenteerde wereld, waardoor dat de aanvoerketens verstoord kunnen worden, waardoor bepaalde goederen misschien minder makkelijk tot bij ons kunnen geraken, wat hogere prijzen tot gevolg kan hebben. Dus je hebt het inflatieluikje en daarnaast heb je ook natuurlijk de begrotingstoestanden bij heel wat landen.
0: Ja, precies, want dit is niet alleen een probleem bij ons, hè? Dat zie je ook in andere Europese landen of de wereld bij uitbreiding.
1: Ja, klopt. Het is echt een wereldwijd fenomeen. Onze naaste buurlanden, daar zie je exact hetzelfde fenomeen. In Frankrijk ligt de 10-jarige rente ondertussen boven de 4%, dus nog hoger dan de onze. Duitsland op ongeziene niveaus sinds het jaar 2011. En ja, ga zo maar door. Japan, de Verenigde Staten. Het is echt een wereldwijde beweging die we momenteel meemaken.
0: Ja, en als ik mij goed herinner uit de lessen economie, dan betekent dat een stijging van de lange termijn rente, dat het duurder wordt om voor langere periodes geld te lenen. Dat heeft dan gevolgen. Hè? Laten we dat eens bekijken. Om te beginnen voor particulieren. Wat zijn daar de gevolgen?
1: Wel, als je natuurlijk op dit ogenblik een bank zal gaan solliciteren om een woonkrediet gaan af te sluiten, ja, dat is mogelijk niet het beste ogenblik. Hè? Want die lange termijn renteontwikkeling die vertaalt zich ook in hogere rentevoeten die aangerekend worden op hypothecaire leningen. Dus dat is voor mensen die in die situatie zich bevinden momenteel geen goed perspectief.
0: Spaarrentes zouden wel omhoog kunnen gaan dan, geloof ik, hè?
1: Wel, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen het korte stuk en het lange stuk van de rentecurve. Op dit ogenblik is het voornamelijk het lange stuk wat iets interessanter is voor nieuwe gelden in ieder geval. Hè. Dus vandaag kan je, stel dat je vandaag een obligatie zou kopen van de Belgische staat, dan haal je 3,81%. Dus dat is meer dan indien je diezelfde obligatie pakweg een maand terug had gekocht. Maar voor bestaande obligatiehouders is dat dan weer minder goed nieuws, omdat zij wat extra inkomsten derven. Hè. Zij hebben diezelfde lening een aantal maanden terug gekocht. Ja, die hebben nu natuurlijk iets minder rente dan wanneer ze vandaag zouden zijn ingestapt. Ja,
0: maar goed, voor wie een huis of appartement wil kopen, is dat in elk geval geen goed nieuws. Het is ook geen goed nieuws blijkbaar voor onze staatskas, hè, voor de overheid.
1: Ja, dat op zeer korte termijn zal dat wellicht niet te zwaar doorwegen. Maar binnen een paar jaar liggen de kaart natuurlijk gans anders. Het monitoringcomité heeft trouwens voorspeld dat de jaarlijkse rentelasten van de overheid federaal dan in de komende 3 jaar met 6 miljard zullen stijgen. En ja, we zitten op dit ogenblik al met een serieus begrotingstekort. Dus dat is jammer genoeg geen goede zaak. En we weten allemaal, kijk, een deel van de staatsschuld die in de loop van de komende jaren op eindverlaten komt, die is gefinancierd geweest tegen extreem lage rentes, hè, minder dan 1%. Nu, ik denk dat we allemaal weten dat het vandaag niet meer haalbaar is en dat het veel duurder zal worden.
0: Dus concreet moet de overheid dan meer gaan betalen om die overheidsschuld af te betalen. En net nu is men op zoek naar extra geld. Hè. De begrotingsgesprekken die starten volgende week. Welke impact heeft dat dan voor die zoektocht naar, wat was het, 10 miljard euro, geloof ik?
1: Ja, dat klopt. Ja. Men zal alles uit de kast moeten halen. Nogmaals, het zal niet zozeer op de korte termijn spelen, maar ik denk dat men er goed aan doet om de blik iets verder te richten in de horizon en daar dan proberen een oplossing voor te vinden, uiteraard. Ja, we moeten in ieder geval vermijden dat we in het vizier komen van de internationale kapitaalmarkten.
0: Ja, ik weet dat dat een glazen bolvraag is en dat de economen daar niet graag over spreken, maar ik ga toch vragen, zal de rente blijven stijgen? Kunnen we daar iets zinnigs over vertellen?
1: Ik zeg altijd, voorspellen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat, maar ik ga toch een poging wagen. Ik denk dat een aantal fenomenen zijn. De inflatie, die is op dit ogenblik terug. Dat is een fenomeen, je krijgt dat niet zomaar weggecijferd. En bovendien heb je, maar dat is echt op mondiaal niveau, een aantal trends die waarneembaar zijn en die vooral nefast zijn voor de diverse overheden. Je ziet dat vandaag de dag steeds meer bedrijven een beroep doen op dat publieke spaarwezen op mondiale schaal. Uiteraard, hè, de hyperscalers in de Verenigde Staten die miljarden dollars ophalen. Ja, de beschikbare te investeren middelen zijn beperkt. Dat is nog een fenomeen wat geen goed nieuws is voor de verschillende overheden. En misschien een laatste puntje. Mondiaal zie je dat pensioenfondsen door de jaren heen ook minder zijn geneigd geweest om in overheidsleningen te gaan beleggen, maar ook zich gediversifieerd hebben richting aandelen.
0: Niet echt goed nieuws allemaal, maar het is wat het is. Hoofdeconoom bij ABN AMRO, Erik Scholly. Dank u wel voor de uitleg.
1: Dank je wel.
2: En ondertussen staat er 130 kilometer file. Het is file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 1,5 uur extra. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst, 25 minuten file. Op de A12 verlies je ook 20 minuten vanaf Ekeren. En er staat 1,5 uur file op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent dan verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En richting Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
0: In Humbeek kan u nog altijd niet over de hefbrug en ook rond Brugge. Op de ring is de Boudewijnbrug defect, daar kan u ook niet over. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 is dat, om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen. Dat komt door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen.
3: Radio 1.

0: Het iconische Franse pop-rock duo Lerita Mitsuko en Marcia Baila. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur dus kunnen omsingelen. Dat horen we al de hele ochtend en dat is goed nieuws. Maar toch zijn er ook nog altijd opflakkeringen. Laten we het dan maar een gemengd beeld noemen. Hoe het precies zit, kunnen we even checken bij Amaury de Mulder, onze verslaggever ter plaatse. Amaury, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dat vuur nu onder controle of niet? Hoe zit dat?
1: Nee, jammer genoeg kunnen we dat dus nog altijd niet zeggen. Ze spreken hier over continu. Dat betekent eigenlijk alleen dat de brand niet verder uitbreidt. Dat die dus, zoals je al zei, omsingeld is. Min of meer ingedampt betekent dat. Maar dat betekent dus ook dat er wel nog altijd die opflakkeringen kunnen zijn. Zoals er vannacht ook geweest zijn. En dat de brandweer heel waakzaam moet blijven. Dat het vuur ook niet voorbij die verdedigingslinies die ze dus gegraven en gemaakt hebben. Dat het vuur daar niet voorbij geraakt. Dus het blijft een zeer instabiele en fragile situatie onder controle is die brand zeker nog niet.
0: Nee, ik hoor ook dat de bluswerken intensief doorgaan. Wordt daar grote vooruitgang verwacht vandaag?
1: Ja, die hoop is er in elk geval wel echt. Nu het vuur is omcirkeld, kunnen ze overal wel gemakkelijker geraken. Die toegangswegen zijn volledig vrijgemaakt. En ook in die moeilijke zone in het oosten kunnen ze nu dus rond het vuur volledig. Dat is een enorm voordeel. Maar het terrein daar, als je van die omsingeling echt op het terrein gaat, blijft nog altijd heel moeilijk begaanbaar voor de brandweer. Veel hobbels, veel kuilen. En dat is enorm zwaar om door te wandelen. Laat staan om daar zware brandslangen door te gaan sleuren. En nog zo'n 100 mensen zijn daar dus nog altijd met man en macht vat aan het proberen krijgen op dat vuur. Maar de fysieke en ook mentale uitputting, ja, die begint toch echt te wegen, horen we hier.
0: Kan ik me heel goed inbeelden. Er wordt ook veel verwacht van die blushelikopters en blusvliegtuigen ook. Gaan die vandaag wel kunnen uitvliegen?
1: Ja, daar wordt inderdaad veel van verwacht. De crisiswoordvoerder wilde dat niet met zoveel woorden bevestigen, maar ze lijken toch echt te hopen dat het vandaag wel zal lukken, want zoals je weet stonden ze gisteren heel de dag aan de grond. Maar alles hangt ook vandaag af van dat weer. Je zou denken dat ze blij zijn met de regen, maar dat bemoeilijkt eigenlijk de situatie. Het helpt niet echt om het vuur te blussen. Daar is veel meer water voor nodig. En de buien bemoeilijken het zicht. Vooral die lage bewolking is echt een doorn in het oog. Regen is er vandaag waarschijnlijk iets minder voorspellingen, minder voorspeld vandaag, enkele buitjes maar. Maar die bewolking die lijkt voorlopig wel nog te blijven hangen. En ze gaan dus nog bekijken welke impact dat zal hebben op de vluchtplannen van vandaag. Er staan er wel heel veel klaar. 2 Duitse blushelikopters, 2 helikopters vanuit Noorwegen ook. En 2 Zweedse blusvliegtuigen. Die Nederlandse Chinook-helikopters die zijn naar huis vandaag, horen we. Een reden konden ze daar niet voor geven. Waarschijnlijk heeft dat te maken met technische checks die moeten gebeuren, want die zijn hier al wel een hele tijd. Maar goed, gisteren bleven die helikopters dus allemaal aan de grond en het is dus nog de vraag of die vandaag wel mee kunnen helpen.
0: Amaury de Mulder, verslaggever daar van op de Hoge Venen. Dankjewel voor de laatste stand van zaken. En Amaury vermeldde het al, die 2 Nederlandse Chinook-helikopters die zijn wel al een grote hulp geweest bij het blussen van de brand, omdat ze heel veel water blijkbaar in één keer kunnen meevoeren in zogenaamde Bambi-buckets. Enorme bluszakken zijn het die daaronder hangen, waar duizenden

0: van de brandbestrijding.
1: Ja, ik heb intussen indrukwekkende beelden gezien vanuit die helikopters. Hoe was het om met eigen ogen de ravage te zien van dat natuurgebied?
0: Ja, ik vond het best indrukwekkend. Ik heb dus niet met de Chinook gevlogen, maar ik ben wel met de helikopter van de federale politie mee geweest en met de Duitse collega's om een beeld te krijgen van die brand, inderdaad, om onze crews dan weer goed te kunnen instrueren. En ik was best onder de indruk. Het is echt een heel groot gebied. We zijn vorig jaar ook in Spanje geweest. Dat was ook een enorme brand natuurlijk, maar zo'n grote aaneengesloten brand heb ik nog niet eerder gezien.
1: Nee. Bij zo'n branden zoals dit worden die Chinook helikopters vaak ingezet. Hè? Die zijn echt wel goed, heel erg goed in het blussen, helpen blussen van zo'n grote brand. Wat maakt die helikopter zo bijzonder?
0: Ja, eigenlijk heel simpel. Het is gewoon liftvermogen. Die bucket die wij eronder hangen, die Bambi bucket zoals u net al zei, daar kan 7600 liter water in. En dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen.
1: Ja, en dat schep je dan letterlijk op uit een meer? Of hoe gaat dat dan concreet?
0: Ja, dat inderdaad uit een meer. Dat kunnen best wel kleine plasjes zijn ook. Dus soms vliegen we ook ergens rond en zien we een watertje waarvan we denken, nou, als dat ongeveer 2 meter diep is, dan is dat genoeg. En dan hoeft dat echt niet zo groot te zijn. We moeten wel altijd even goed omdenken dat er verder niks omheen staat. Want zo'n Chinook, als die zwaar is, produceert een enorme hoeveelheid wind, een enorme hoeveelheid downwash. Dus het moet daar omheen wel vrij zijn van mensen en gebouwen. Maar als dat zo is in een natuurgebied bijvoorbeeld, dan zijn we heel flexibel.
1: Ja, lijkt me ook wel een skill om er dan mee te vliegen. Want plots is dat gewicht ook veel malen groter dan als je leeg vliegt natuurlijk, hè?
0: Ja, inderdaad. En het hangt ook, die bucket hangt ver onder de helikopter. Dus je krijgt, ja, ik noem het een beetje een soort pendule effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket, die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet, word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
1: Ja. Ik neem aan dat er een speciale opleiding voor nodig is voor je met dat soort helikopters kan vliegen.
0: Dat klopt. In principe is iedereen bij ons opgeleid om met die bucket te vliegen. En ja, in de basis vliegen wij natuurlijk veel met ladingen onder de helikopter. De bucket is net een wat ander soort lading, maar in het algemeen hebben we die vaardigheid natuurlijk wel. Dit doen wij veel.
1: Ja, je gaat dat water dan halen, je lost het dan boven de brand en dan keer je terug. Hoeveel van die rondjes kan je doen op een gemiddelde namiddag bijvoorbeeld?
0: Nou, dat ligt heel erg aan hoe dichtbij dus de waterbron is. We hebben hier gezien, als ik het goed heb, zondag bijvoorbeeld hadden een waterbron heel dicht bij het gebied waar ze wilden dat wij droppen. Dan kun je elke 4 à 5 minuten kun je water lossen boven de brand. Dus dan ga je toch echt wel naar 12 keer per uur.
1: Ja, en u wordt ook vaak ingezet in andere landen. U vermeldde al Spanje. Ik neem aan dat dat soort helikopter een graag geziene gast is bij het bestrijden van branden, hè?
0: Ja, nou ja, vaak wil ik nog niet per se zeggen, maar steeds vaker. Het is natuurlijk een steeds groter probleem. Mm. Kijk, wij zijn natuurlijk de luchtmacht, dus wij zijn primair voor militaire taken. En daar valt dit niet per se onder. Maar tegelijkertijd, ja, als er toch bondgenoten echt in de knel zitten, dan gaan we wel kijken wat we kunnen betekenen.
1: Oké, okay. Hebt u er zicht op wanneer u opnieuw zal kunnen uitvliegen of wanneer die Nederlandse helikopter terug zal worden ingezet?
0: Ja, een kleine correctie op wat uw verslaggever zei. Onze helikopter keert elke avond inderdaad terug naar Geelserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen met een helikopter. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt. Op basis van de voorspelling die wij hebben.
1: Dat wordt inderdaad afwachten hoe de voorspellingen zijn. Kapitein Michiel over de Chinook helikopter. Dankjewel in elk geval om even wat uitleg te doen over dat toestel. Goedemorgen nog.
0: Graag gedaan.

0: Orchard. The Orchard, inderdaad, van Heather Nova. Het is 8:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En wij konden zo net nog praten met onze collega Amaury, die in de Hoge Venen is. Het blijft daar toch een precaire situatie, hè?
3: Ja, het vuur breidt niet meer uit. De brand is sinds middernacht ook volledig omsingeld met brandgangen en greppels. Maar er zijn vannacht wel nog wat heropflakkeringen geweest, dus blijft de brandweer waakzaam. Eerder hier in de ochtend konden wij ook al bellen met Alain Knieps. Hij is de CEO van de BRF, de Duitsstalige publieke omroep. En hij vertelde hier dat er bij de mensen in de buurt de voorbije dagen vooral veel bezorgdheid was over de hevige rookontwikkeling.
4: De mensen zijn niet alleen vanwege het vuur zelf bezorgd. Mm. Vooral vanwege de rook- en luchtkwaliteit. De rook was soms kilometers ver zichtbaar en ook duidelijk te ruiken in verschillende dorpen. Mm. Daar komen nu ook vragen over. Bijvoorbeeld, waarom heeft de provincie pas zondagavond expliciet gewaarschuwd voor de slechte luchtkwaliteit? Terwijl veel mensen daarover al uren of zelfs dagen die rook hadden gezien en ingeademd.
3: En dan nog het andere nieuws. Volgens de vakbonden moet er bij de lijn extra personeel komen om beelden van agressie op bussen en trams te verwerken. Tot 6 jaar geleden waren er 6 medewerkers verantwoordelijk, nu nog 3. En dat is volgens de vakbonden te weinig, zeker omdat controleurs bij de lijn binnenkort ook beelden zullen kunnen maken met een bodycam. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. De Red Panthers speelden 1-1 gelijk tegen Spanje. In de eerste helft kwamen de Panthers 1-0 voor via een strafcorner. Maar na de rust kwam Spanje nog op gelijke hoogte ook met een strafcorner.
0: Sabine, ik zie weer veel wolken aan de lucht vanochtend. Wat wordt het vandaag?
5: Wel, een golvende storing die blijft slepen. Dus vandaag wordt het een grijze dag en af en toe valt er regen en volgen er ook nog een aantal buien. In de latere namiddag en avond mogen ze in het zuidoosten nog meer regen verwachten. Het gaat er harder regenen en ook aanhoudend met kans op een donderslag. En dan krijgen we vanaf de kust wat meer en bredere opklaringen. Temperaturen van 17 tot 22 graden, een matige zuidwestenwind, aan zee soms een vrij krachtige en daar draait die wind naar het west-zuidwesten. Vanavond blijft het nog regenen in het zuiden van het land en vooral in de provincie Luxemburg is dat veel regen. Vannacht wordt het dan stilaan wisselend bewolkt, dus er komen opklaringen, soms brede opklaringen. Maar de kans op een lokale bui blijft er ook nog wel in zitten, met misschien een donderslag aan zee. Temperaturen 13 tot 18 graden. En de dagen daarna blijven we in het wisselvallige steken met af en toe al eens een bui. Daar kan ook lokaal een donderslag bij horen. Zondag en maandag zou het grotendeels droog blijven. En ondertussen temperaturen die niet al te hoog klimmen voor Vlaanderen tussen 20 en 22 graden.
0: Dankjewel, Sabine.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
0: Ook reddingbus vanochtend trouwens. De dood van Frank Beard was de drummer van de legendarische rockband ZZ Top. Onder meer bekend vanwege hun iconisch lange baarden. Maar ondanks zijn naam was Beard het enige bandlid zonder lange baard eigenlijk. Bekende hits van ZZ Top zijn onder meer Gimme All Your Loving, Viva Las Vegas en Sharp Dressed Man. Beard werd 77 jaar en is overleden in zijn ranch in Texas. Wij draaien Sharp Dressed Man nog eens.

0: ZZ Top voortaan dus zonder drummer Frank Beard. Die is overleden op 77-jarige leeftijd. En dan ga ik nu even moeten schakelen, denk ik. Want van de Texaanse rock ga ik naar de Beiaard.
1: De ochtend.
0: Ja, want de Antwerpse ondernemer Fernand Huts heeft namelijk aangekondigd dat hij de grootste Beiaard ter wereld wil bouwen. Die moet binnen 2 jaar te vinden zijn in de Waaslandhaven in Antwerpen, vlak naast het hoofdkwartier van bouwbedrijf Katoen Nasi. De ideale plek dus, zegt Huts.
2: Wij bouwen het op een plaats waar we nooit iemand zullen storen. Wie wil, kan luisteren, die kan zich gewoon op de dijk zetten. Het is vrij gemakkelijk. De Beiaard wordt gebouwd aan de aanlegplaats van de veerdienst. Je klapt je klapstoeltje open en je hebt het Beiaardconcert.
0: Alsjeblieft, er komen 81 klokken van elk, 11,5 ton. En in totaal zal er zo'n 60 ton brons in verwerkt worden. Gigantische aantallen als je dat zo hoort. Ik bel erover met Eddy Mariën. Meneer Mariën, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent stadsbeiaardier van Mechelen en Leuven, beiaardier in Meissen en Halle ook, en docent beiaard, zowaar aan de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen. Wat denkt u als beiaardier als u dat nieuws hoort?
3: Ja, we mogen natuurlijk altijd blij zijn als er een nieuwe beiaard komt, als beiaardgemeenschap. Je kan natuurlijk altijd vragen stellen, moet het echt zo een grote beiaard worden? Een standaard beiaard heeft 49 klokken. Wat zeggen 99% van de beiaardliteratuur en de arrangementen voor de beiaard zijn geschreven voor een...
0: Oei, en daar gaat de lijn. Meneer Mariën, bent u er nog? Soms komt die lijn meteen... Nee, die lijn is weg. Bent u er nog, meneer Mariën? Nee. Dan gaan we even wat muziek draaien en dan doen we het zo meteen even opnieuw.

0: Jacques Dutronc die krijgt zometeen een herkansing met zijn Les Playboys. Maar ik was eerst een lesje bijaard aan het krijgen van Eddy Mariën. Dus daar wil ik even naar teruggaan. U was aan het uitleggen, meneer Mariën, het verschil tussen een standaard bijaard en deze nieuwe bijaard, aangekondigde bijaard van 81 klokken. Want dat verschil is heel erg groot, hè?
1: Het is inderdaad vrij groot. Een standaard bijaard heeft ongeveer 49 klokken. Het grote deel van de literatuur is daar ook voor bedoeld. Dat is 99%. Dus doet voor een bijaard van 49 klokken. We zijn natuurlijk altijd blij als er een nieuwe bijaard komt. Maar ik kan zich vragen stellen, hoe moet dat inderdaad zo'n grote bijaard zijn? Ja. Maar ik denk wel dat dat nieuwe mogelijkheden schept voor bijvoorbeeld het handig bijaardspel en dergelijke meer. Ja. We moeten weten dat de toetsen van een bijaard verder uit elkaar liggen dan de toetsen van een piano. Mm-hmm. Een piano heeft 88 toetsen en zelfs meer dan de 81 die in Calo gaan komen. Ja. Maar dat instrument wordt dan zodanig groot dat men het met één persoon niet helemaal meer kan bespelen. Nee. Die hoogste klokken, die waarschijnlijk 20 of 15 hoogste klokken, die kan men eigenlijk amper bespelen. Maar wel met twee bijaardjes, dat zou dan wel kunnen.
0: Ja.
1: Nu is het wel eens, ja,
0: te bespelen. En de muziekstukken, u zegt daar dat die geschreven zijn op maat van standaard bijaard. Ja, kan je dit dan bespelen met de klassieke partituren die er beschikbaar zijn, of niet?
1: Men kan dat altijd uiteraard bespelen met de klassieke partituren die beschikbaar zijn, want die zijn geschreven voor mindere klokken. En maar dan kan het natuurlijk ook altijd componeren voor een nieuwe bijaard van 81 klokken. Maar dan zal men waarschijnlijk over het algemeen meer spelers nodig hebben. Dus twee spelers op één bijaard, dat kan natuurlijk ook. Dat is Quatre-Mains en zelfs Quatre-Pieds dan.
0: Ja, ja. Klinkt het beter, zo'n grote bijaard, of is dat niet noodzakelijk zo?
1: Dat is niet noodzakelijk zo. Alles hangt af van de kwaliteit van het brons, van de kwaliteit van het gietwerk, uiteraard. Het is ook zo dat hij zal waarschijnlijk wel in het Guinness Book of Records komen met het aantal klokken. Maar het is ook zo, als men dan kijkt naar de Sint-Thomas-toren in Mechelen, daar hangen zelfs twee bijaarden in één toren. En dan komen wij aan 98 bijaardklokken. Die kan dus ook een plaatsje verwerven in het Guinness Book of Records. 98 bijaardklokken in één toren. En dat, als men het dan heeft over het totaalgewicht van bijaardklokken in één toren, dan wint nog altijd Moskou het met 119 ton aan bijaard. En de Stingelberg heeft maar 60 ton aan bijaard. Ja. Dus voor mij verdienen al die plaatsen een plaatsje in het Guinness Book of Records.
0: Uw bijaardkennis is indrukwekkend, meneer Mariën, moet ik zeggen. Maar mag meneer Huts u bellen om er eens een stukje op te komen spelen? Of gaat u daar dan feestelijk voor bedanken?
1: Nee, hij mag absoluut bellen. Ik ga dat met veel enthousiasme doen.
0: Oké, dat absoluut. Is alvast aangekondigd. Eddy Mariën, stadsbijaardier in Mechelen. En wie weet ooit op die grote, indrukwekkende nieuwe bijaard die er aankomt. Dankzij Fernand Huts. Dank u wel, meneer Mariën. Goedemorgen nog.
1: Dank je wel.

0: hebben.
1: Na de valse start van net nu wel helemaal te horen Le Playboy van Jacques Dutronc. 144 kilometer file op dit ogenblik. File rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 3 kwartier extra daar nog altijd. Op de E34 vanaf Oelegem 40 minuten. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst 30 minuten ook. En op de E19 vanaf Kleine Bareel zo'n 30 minuten.
2: En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En richting Nederland 1 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. In Humbeek dan kan je niet over de hefbrug en ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en daar kan je er ook niet over. De politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Dat komt door een brand met hevige rookontwikkeling in Menen.
3: De ochtend.
1: 13 minuten voor 9 is het. We willen nog even terugkomen op de brand in de Hoge Venen. Want vanochtend heeft de Waalse minister voor Klimaat, Cécile Neven, of Neven, hoe spreek je het uit, van MR gereageerd ook op die rampen?
2: Ja, Neven was te gast bij Matin Première, bij onze collega's van de RTBF. En ze kreeg daar de kritiek voorgelegd dat we tot nu toe nog geen enkele van de 7 ministers van Klimaat in ons land hadden gehoord. Maar ook de kritiek dat ons land te weinig voorbereid was om een ramp als de brand in de Hoge Venen te voorkomen. Maar Neven zei van kijk, het is niet mijn job om de krantenkoppen te halen of om grote uitspraken te doen, maar vooral om duurzame maatregelen te nemen.
4: Personnellement, je considère que mon job c'est pas de faire des effets d'annonce, c'est de travailler sur des mesures de fond. Ce sont des mesures d'atténuation qui vont conduire à la diminution des émissions de CO2 et ce sont des mesures d'adaptation parce qu'il convient de rendre notre territoire résilient aux conséquences du changement climatique. Et dans ces deux volets, dans ces deux grands tiroirs de l'action, ce sont des mesures structurelles et durables dont nous avons besoin et pas des effets d'annonce.
2: Ja, en ze is ook bezig met die duurzame maatregelen, zegt ze. Want tegen het einde van dit jaar zou er een lijst moeten komen met 20-tal concrete maatregelen. Allemaal rond ruimtelijke ordening, bodembeheer en waterbescherming.
4: Avant la fin de l'année, nous aurons un catalogue restreint d'une vingtaine de mesures concrètes. En quoi vont-elles consister? Elles vont toucher l'aménagement du territoire, la protection des sols, la protection de l'eau, la manière dont on construit, dont on bâtit. Et donc elles vont impliquer chacune dans leur domaine, des modifications de textes législatifs.
2: Ja, dat is ook de rol van de overheid, zei ze nog, om bij dit soort crisissen vooral naar maatregelen te kijken en om je weerbaarder te maken richting de toekomst. Nu ook nog even meegeven, wij hebben de voorbije dagen ook verschillende keren geprobeerd om federaal minister voor Klimaat Jean-Luc Kruk aan de lijn te krijgen, maar hij was niet beschikbaar voor een interview.
1: Zo is dat hopelijk. Horen we binnenkort toch nog, ook hier in de ochtend bijvoorbeeld. Heidi, dankjewel. Er is nieuws vanochtend ook over prins Laurent en zijn zoon Clément van de Kerkhoven. Wat dat precies is, dat vertel ik u zo meteen.

0: Een nummer uit 2008, geproduced en geschreven door Alex Callier van Hooverphonic, maar gebracht door Isabel A. Caravaan was dat. Ik had u nieuws beloofd over prins Laurent en zijn zoon Clément van de Kerkhoven. Wel, die is nu ook. Clément is nu officieel erkend als zoon van prins Laurent. Dat schrijven het laatste nieuws en Le Soir en is ook bevestigd aan onze redactie. Pascal Mertes, onze royalty-kenner op VRT Nieuws aan de lijn. Goedemorgen, Pascal.
1: Goedemorgen.
0: U had prins Laurent toch al gezegd dat Clément zijn zoon is natuurlijk. Wat is er nu dan veranderd?
1: Wel, nu is het officieel. Dus ze zijn nu samen naar de burgerlijke stand gegaan om daar echt te gaan aangeven dat Clément zijn biologische zoon is. Dus voorheen had hij het gezegd van ik herken hem als mijn biologische zoon, maar dat waren woorden. Er was eigenlijk niks officieels gebeurd en nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel.
0: Nu is het officieel en administratief. Welke gevolgen heeft dat dan concreet?
1: Het gevolg zou zijn, dus de officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Prins Clément zou het dan worden. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen. Maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Dus Clément zou prins kunnen laten noemen, de titel van prins kunnen dragen. En het is ook wel zo dat hij van naam kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk. Clément zelf wil er vandaag niks over zeggen, omdat de media-aandacht hem nogal veel wordt de laatste tijd. Ja, maar hij heeft onlangs wel een interview gegeven aan het Nieuwsblad in Italië. En toen heeft hij eigenlijk gezegd van dus toen was het ook al officieel. Dus die officiële erkenning is gebeurd ergens een aantal maanden geleden, in februari. Maar toen in dat interview had hij gezegd van de naam van de Kerkhoven, van zijn moeder, ik voel me daar wel goed bij. Dus ik weet eigenlijk niet goed of ik die wil veranderen.
0: Wat zou het alternatief dan kunnen zijn? Dan mag je zichzelf Clément van België noemen dan officieel. Of hoe zit dat dan?
1: Nee, van Saxen-Coburg. De officiële naam van de familienaam van prins Laurent is van Saxen-Coburg. Dus dan zou hij Clément van Saxen-Coburg zijn. Net zoals dat prinses Delphine ook Delphine van Saxen-Coburg is.
0: Juist, ja. Maar officieel heeft onze koninklijke familie er nu dus een telg bij. Dan een prins bij. Ons land heeft er nu een nieuwe prins bij. Zo mogen we toch zeggen, hè?
1: Officieel heeft ons land er een nieuwe prins bij, zeker dan op het moment dat koning Filip dat koninklijke besluit zou ondertekenen, zouden we zeker een prins erbij hebben.
0: Nu vraag ik mij ook af of dat financiële gevolgen heeft voor Clément dan heel concreet. Is dat zo?
1: Wel, het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent is hij een gelijkwaardige erfgenaam. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen of whatever van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger. Ja. Daar verandert er absoluut niks, maar dus een erfgenaam is wel een volwaardige erfgenaam van Laurent.
0: En
1: dus daar verandert het financieel.
0: Ja, en betekent dat ook dat we Clément bijvoorbeeld zullen zien passeren op het nationale défilé op 21 juli volgend jaar? Of gaat dat niet zover, denk je?
1: Nee, dat zal waarschijnlijk niet zo zijn, omdat ook de kinderen van prins Laurent er niet zijn en de kinderen van prinses Astrid ook niet. Dus daar zijn eigenlijk alleen maar prins Laurent zelf, prinses Astrid zelf met partner en dan prinses Delphine. Maar de kinderen van de broer en de zus van de koning hebben we daar nog nooit gezien. Dus dat zal... Ja, dat zou heel vreemd zijn, moest dat nu veranderen. Dus dat verwacht ik absoluut niet. Nee. Maar misschien wel, op waar prinses Delphine nu ook wel bij is, is zo de herdenkingsmis eigenlijk voor de overleden leden van de koninklijke familie, wat zo een familiegelegenheid is. Daar is prinses Delphine wel bij. Misschien dat daar ooit prins Clément wel naartoe wil komen.
0: Ja, na prinses Delphine gaan ze een nieuwe stoel moeten aanschuiven bij familiefeesten, bijvoorbeeld die van prins Clément. Dankjewel voor de duiding. Pascal Mertes, onze royalty-kenner.
1: Met plezier.

0: Bruno Mars nog en On My Soul. Ilse Liebens neemt zometeen over na 9 uur met Voilà L'été. Goedemorgen nog.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of maar jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent erkent Clément nu ook officieel als zijn zoon. Dat heeft Le Soir vanmorgen gemeld. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. En dat heeft een aantal gevolgen. Thijs Nerink.
7: Door Clément ook juridisch te erkennen als zijn zoon maakt prins Laurent het mogelijk dat Clément de titel van prins van België toegekend krijgt. Dat wordt dan opgenomen in een koninklijk besluit dat dus ook door koning Filip moet worden ondertekend. Zo'n titel is wel eerder symbolisch, want Clément heeft, net als de andere kinderen van prins Laurent, geen recht op een dotatie van de overheid. Of de familienaam van Clément dan van de Kerkhoven blijft of wijzigt in Van Saxen-Coburg, dat is aan Clément om daarover te beslissen. Daarover is voorlopig nog niets bekend. Clément wil zelf niet reageren in de media.
6: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel heropflakkeringen geweest. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld, maar 100 brandweerlieden blijven wel waakzaam. Amaury de Mulder bij het commandocentrum, daar weet je al of die brandweerlui vandaag hulp gaan krijgen van de helikopters en de vliegtuigen.
8: Nee, dat weten we dus nog altijd niet. Dat hangt nog af van het weer. Er is alvast weinig regen voorspeld. Er was hier daarnet een kort buitje, maar dat is alweer voorbij. Dus dat kan goed nieuws zijn, maar de bewolking lijkt wel te blijven hangen. Dus het is nog afwachten welke impact die wolken en de regen zullen hebben op de zichtbaarheid en de vluchtplannen. Ze kunnen vandaag in elk geval wel weer rekenen op 2 Duitse blushelikopters, 2 helikopters vanuit Noorwegen ook en 2 Zweedse blusvliegtuigen. En ook de Chinook-helikopters staan paraat om vanuit Nederland aan te vliegen. Maar goed, het is dus nog de vraag of ze vandaag effectief zullen kunnen uitvliegen.
6: Inderdaad, dankjewel Amaury. In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Burgemeester Eddy Lust.
9: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed. Dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. Er zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
6: In Congo zijn nu al meer dan 5000 ebola-besmettingen bevestigd. Bijna de helft van die patiënten is overleden. Daarmee is deze ebola-uitbraak de ergste voor Congo, zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde gisteravond nog dat ebola zich snel verspreidt en dat de uitbraak in Congo nog lang niet onder controle is. Meestal zwaar bewolkt, periode van regen en buien, mogelijk ook met onweer vanavond, dan gaat het harder regenen in het zuidoosten. Vanaf de kust komen er bredere opklaringen. Niet warmer dan 22 graden en het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
5: Voilà l'été.
10: Met Ilse Liebens.
3: We hebben geen zon nodig om de zomer te vieren. De hits uit de zomer die werken ook bij grijs en regenachtig weer. Zoals dit nummer uit 2001. Een heel erg goeiemorgen.

James DiSalvio van Brand Van 3000 die had Curtis Mayfield benaderd enkele maanden voor hij overleed met het idee om samen te werken. Maar Mayfield was toen al te ziek om nog te kunnen zingen, maar hij gaf wel de toestemming om zijn archief te doorzoeken. En daar vonden ze een ongebruikte zangopname die ze uiteindelijk hebben gebruikt in dat nummer in Astounded. Brand Van 3000 en Curtis Mayfield, zoals ze klonken, 25 zomers geleden, jawel. Na 1973 nu, met Steelers.

Het nummer werd geschreven door Jeff Berry en Ellie Greenidge, die op dat moment zelf pas getrouwd waren. Dus het thema, daar moesten ze niet lang over nadenken. Oorspronkelijk geschreven voor Darlene Love. Zij zou het opnemen, maar producer Phil Spector, de man die wel vaker levens en carrières van vrouwen saboteerde, die was niet tevreden met die versie. En het nummer werd in eerste instantie niet uitgebracht. De Dixie Cups brachten het wel uit. In de zomer van 1964 scoorden ze er een hit mee, Chapel of Love. Cleese die speelt overmorgen op Pukkelpop en ze viert die dag ook op het podium haar 47e verjaardag. En zo klonk ze in de zomer van 2004.

Ze hebben ongetwijfeld de taart al besteld daar in Hasselt. Voor het feestje overmorgen op Pukkelpop. Het feestje voor Calicio, The Trick Me. En zo is het ruim 8:15 geworden. Opgelet als je onderweg bent of nog de weg op moet. Er staat 118 kilometer file. Richting Antwerpen aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. 40 minuten erbij. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst. Een klein half uur. En op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel aanschuiven op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. 10 minuten. In Humbeek kan je niet over de hefbrug en ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect. Daar kan je ook niet over.

Dit was de debuutsingle van E.G. Daily in de jaren 80. Maar dat had je al geraden, denk ik. We zitten in de zomer van 1986 met dit nummer met Say It, Say It. En daarna heeft ze nog een hele tijd muziek gemaakt. Maar ze is ook een heel succesvolle stemactrice geworden, deze E.G. Daily. Je kon haar horen in de Rugrats. Ook in de tekenfilmversie van de Flintstones. En ook als je die film Babe, Pig in the City hebt gezien. Dat was wel een dingetje, ik denk ergens in de jaren 90. De stem van Babe, want dat varken, dat was ook deze vrouw, E.G. Daily. Nieuwe muziek nu uit de zomer van 2026. Jawel, een nummer dat uit is gekomen in de zomer, maar January Sky heet. Josh Rouse, die kan dat. Een voorsmaakje van zijn nieuwe plaat die uitkomt op 23 oktober. Museums and Women.

Binnenkort op 4 september, dan zijn ze nog een keertje in de buurt. Dan spelen ze in Namen op Les Solidarités. OMD zoals ze klonken in de zomer van 1984 met Talking Loud and Clear. Stel dat Eric Cabadou zich ooit op de Bossa Nova zou gegooid hebben, dan zou het denk ik een beetje geklonken hebben zoals dit nummer van Green Tea Peng uit de zomer van 2020. Dit is Human.

En zo hebben we onze portie lekkere blazers weer gehad voor vandaag. Blood, Sweat and Tears was de klonken in de zomer van 69. Spinning Wheel. En dit komt uit 2016. 10 zomers geleden. Een tijd die we zo hard missen dat we er dit jaar een virale trend van hebben gemaakt. Dit is Oscar and the Wolf.

0: De James, waar Billy Joel hier over zingt, heet eigenlijk Jim. En Jim en Billy die speelden als tieners samen in een band, maar hun wegen die gingen uit elkaar in 1967. Billy Joel die ging door met de muziek, terwijl Jim koos voor een opleiding. Hij werd uiteindelijk oogarts. Daar gaat dit nummer over. Over de ene die kiest voor een onzeker leven in de kunst onderweg en de andere die voor een meer klassiek burgerlijk verhaal gaat. James van Billy Joel uit de zomer van 1967. En zo is het ruim 20 voor 10 geworden. Er staat 99 kilometer file richting Antwerpen op de E313 vanaf Massahoven tot Antwerpen-Oost. Door een defect voertuig op de linker rijstroker komen 40 minuten bij. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werken in Rumst een kwartier aanschuiven en op de E19 vanaf Sint-Joop 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel aanschuiven op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord 10 minuten. In Humbeek kan je niet over de hefbrug en ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect. Ook daar kan je niet over.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

voor altijd een van de beste R'en uit de muziekgeschiedenis. Milor van Edith Piaf, zoals ze klonk in de zomer van 1960. Na het nieuws van 10 uur zitten we terug in het hier en nu, in de zomer van 2026, in de zomer van stand-up comedian Mohsin Abbas. Hij gaat samen met Evert Venema en met jou op zoek naar nummers die een zekere positiviteit uitstralen. Het glas half vol zien. Dat moet je in je achterhoofd houden. Positief in de wereld staan. Dat is een beetje het thema van Mohsin straks in de zomer van na 10 uur. Als je al een idee hebt, een suggestie voor een bepaald nummer, laat maar komen die positiviteit in de app van Radio 1. Dit is ondertussen gloednieuwe muziek van Alabama Shakes. Dit nummer heet Garden.

Dixon Garden. Dit nummer werd heel vaak opgenomen. Maar in de zomer van 1953 gingen de Four Lads ermee aan de slag. Een beetje geschiedenis. Op de radio, de Four Lads in Istanbul, not Constantinople.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
3: shine. Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
7: Kamber, more space for your place.
8: We besparen op drank vanmorgen, want comedian Mohsin Abbas houdt van glazen die half vol zijn. Optimist tot in de kist. Nummers die op een regenachtige dag toch nog blij worden van het minste straaltje zon.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon, dat meldt Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had hij zelf ook vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon, vertelt Pascal Mertens.
12: Voorheen had hij het gezegd van ja, ik herken hem als mijn biologische zoon, maar dat waren woorden, er was eigenlijk niks officieels gebeurd. En nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel. De officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen, maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Het is ook wel zo dat hij van naam kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk.
11: In de Hoge Venen is het nog afwachten of de blushelikopters en blusvliegtuigen vandaag wel kunnen helpen in de strijd tegen de zware natuurbrand. Het vuur is sinds middernacht volledig ingedampt en breidt niet meer uit, maar er zijn nog altijd wel opflakkeringen. En er zijn ook Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein en ook de Nederlandse Chinook-helikopters staan paraat in Nederland, zegt helikopterpiloot Michiel.
13: Onze helikopter keert elke avond terug naar Gilserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt, op basis van de voorspelling die wij hebben.
11: Duitsland wil de controles aan zijn buitengrenzen opnieuw verlengen. De regering heeft daarvoor een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend. De grenzen binnen de Europese Unie zijn volgens het Schengen-verdrag open. De Europese Commissie laat controles enkel per uitzondering toe. Sinds september 2024 controleert Duitsland het grensverkeer om illegale migratie tegen te gaan. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is een verlenging noodzakelijk om dat migratiebeleid voor te zetten. Op Pukkelpop is vanmorgen de Blokbar geopend, 1 dag voor de start van het eigenlijke festival. Studenten krijgen er de kans om op de wei te studeren en toch iets mee te pikken van het festival.
14: Het is wel leuk om het zo eens leeg te zien, maar ergens ook wel pijnlijk dat ik er niet kan staan om te feesten dit jaar. Inderdaad, feest is leuk, dus door in het jaar doe ik dat soms ook iets te veel.
15: Ik denk wel dat het leuk is om een keer te kijken wat er allemaal is in Pukkelpop, want het is de eerste keer dat ik hier ben, dus zo. Stages zien en wat er allemaal is. Het is ook wel een goede motivatie om iedereen te zien studeren. Ik krijg ook wel wat meer motivatie voor mijn herexamens. Dus ja, content.
11: Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harde regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
16: De zomer van 2026.
9: Met Evert Veenma.
8: Goedemorgen, wij doen er bij de zomer van 2026 alles aan opdat onze gast zich van in het begin op zijn gemak voelt. Comedian Mohsin Abbas heeft Pakistaanse ouders. Laten we hem verwelkomen met een hemelslied in de taal van zijn jeugd.

0: Arush Aftab verliet Pakistan toen ze 20 was om muziek te studeren in Boston. Ze schrijft en zingt nog altijd in het Urdu, een taal die 100 miljoen mensen op aarde spreken. Ze won daarmee als eerste Pakistaanse ooit een Grammy Award.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Mohsin Awas, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Versta jij Urdu?
2: Ja, ik versta Urdu en Punjabi.
0: Dit lied van Arush Aftab heette Raat Ki Rani.
2: Ja. Dat is eigenlijk, Rani is koningin, ja? Koningin van de nacht. Raat is nacht.
0: En dat schijnt een soort bloem te zijn.
2: Jasmijnsoort.
0: Dat wist ik niet. In Pakistan.
2: Ik leer bij, maar ik wist ook niet dat er iemand met Pakistanse roots al een Grammy had gewonnen.
0: Kijk, ja,
2: top.
0: De eerste.
2: Voilà.
0: Zeg, Urdu, is dat een poëtische taal? Want het klinkt wel zo.
2: Super poëtisch eigenlijk, want alles wat ik weet over Pakistan is dat taal echt wel gebruikt wordt ook voor poëzie. En zelfs Pakistan is ontstaan door een gedicht van iemand. Lama Iqbal heet die man. En dat is eigenlijk de nationale dichter van Pakistan. En die wordt eigenlijk ook naast de stichter van Pakistan gezet. Dus om maar te zeggen hoe belangrijk taal in Pakistan is.
0: Een land ontstaan uit taal. Jullie hebben blijkbaar bijvoorbeeld heel veel verschillende woorden voor maan.
2: Dat zou kunnen, maar ik weet ook bijvoorbeeld dat... ken je Allama Iqbal eigenlijk? Of Pedeazem?
0: Nee.
2: En zelfs Pakistan, het woord, is ook weer zo'n acroniem. Dus taal is, ja...
0: ja.
2: Misschien daarom dat ik zoveel van taal hou en ook alle soorten talen zo belangrijk vind, ja.
0: Je bent hier geboren, je hebt rond je 17 een klein jaar in Pakistan gewoond, hè?
2: Klopt, klopt. Mijn ouders die op een bepaald moment zeggen van... Ja, dat is eigenlijk een beetje zo altijd het droom van mensen van andere origine hier komen, werken en dan ineens op een bepaald moment teruggaan. Dat is een soort, denk ik, bij vele mensen zo. Maar dan gaandeweg beseffen dat je eigenlijk je kinderen hier hebt opgevoed en dat hun leven eigenlijk hier is en niet daar. En ik denk dat dat een soort, ja... moeilijk moment is voor veel ouders en ook kinderen.
0: Om dat te beseffen, ja.
2: Ja, dat te beseffen. En mijn ouders hebben dat daar beseft. Ik was 17 jaar. Dan kan je moeilijk zeggen, ik blijf hier. Mijn oudste broer had dat wel gezegd. De rebel is dan in Gent gaan wonen alleen. Maar ik was 17 jaar, dus ik moest mee. En ja, toch wel een pittig moeilijk jaar in mijn leven daar, ja.
0: Bij ons is het beeld van Pakistan, denk ik, een arm en hectisch land.
2: Bij mij niet. Bij mij is dat een kleurrijk, vrolijk, Bollywood-achtig land. Ja. Dat is hoe dat je het percipieert, is hoe dat je het, wat dat je denkt.
0: Dat zijn de beelden die wij hier dikwijls binnenkrijgen.
2: Ja, en dat is helaas ook altijd negatieve beelden die je krijgt. Ik ben daar in mijn jeugd bijna ieder jaar om de twee jaar geweest. En dat was voor mij net als kinderen naar Spanje gaan. Voor mij was Pakistan Spanje. En ik wou daar iedere keer blijven. Ik zei iedere keer tegen mijn ouders, waarom moeten we terug naar België? Ja, dat is een heel ander beeld uiteraard. Ja.
0: Ja. Kennen ze België en Pakistan?
2: Ik denk nu meer door het voetbal. Hè, doordat we toch wel een gouden generatie gehad hebben. Die eigenlijk, maar vroeger was dat heel moeilijk uit te leggen.
0: Kon je toen daarin beelden dat je ooit hier met een show over jouw leven zaal na zaal zou uitverkopen?
2: Toen ik 17 was?
0: Ja.
2: Ik denk dat ik toen in een periode zat waar ik echt niet wist waar mijn toekomst zou liggen. En ik zou nu tegen die persoon zeggen, het komt allemaal goed.
0: Sta je soms nog op het podium en denk je dan, hoe gek is dit?
2: Iedere avond.
0: Iedere avond zelfs?
2: Ja, iedere avond ben ik verwonderd hoeveel mensen zo'n energie naar je toe kunnen duwen. En positieve energie. En iedere avond sta ik er ook van versteld dat er een reis staat aan te schuiven naar een zaal om mijn eigen show te komen bekijken. En ja, kijk, als ik erover babbel, word ik al zelf zo van, wow, is dit mijn leven nu?
0: Je zoekt vanmorgen, Mohsin Awas, nummers over het glas dat half vol is, omdat jij het leven altijd zo bekijkt?
2: Klopt, en eigenlijk heb je me op een grappig moment. Ik zie altijd het glas half vol, maar eigenlijk de voorbije twee dagen heb ik het ook nu half leeg gezien. Hè? Waarmee dat ik ook wil zeggen van, ik ben misschien de immer positivo, maar ik heb ook wel bad days. En vroeger had ik het daar veel moeilijker mee. Vroeger kon ik daar zo niet mee om van, oei, ik heb een slechte dag, dat kan niet, dat mag niet gebeuren. Maar hoe volwassener dat je wordt, hoe ouder dat je wordt, dat je nu zo echt iets hebt van, oké, het is vandaag een slechte dag, kan zijn dat er verschillende dingen daardoor ook slecht gaan. Want ik geloof ook echt wel dat dat een soort kettingreactie is. Als je mood ergens slecht is en je komt iemand tegen, kan die interactie ook negatiever zijn, omdat dat gewoon aan elkaar verbonden is. En misschien is het net daarom dat ik vandaag hier bij jou zit, glas half vol, dat ik weer die positieve energie naar mezelf toewerk door dit programma. Ja.
0: Want dat is vaak een keuze, het glas half vol zien.
2: Ik vind het wel een soort mindset, want het glas is hetzelfde glas. En ofwel zie je het half vol of half leeg. En ik denk dat je het allebei mag zien. Maar toch heb ik het liever dat ik het vooral half vol zie. Ja.
0: We gaan je uit die bad days trekken, Mohsin.
2: Top.
0: Nummers die het beste maken van een situatie, ook al zou je daar even goed over kunnen klagen. Het wordt hopelijk een aanstekelijke ochtend. In welk lied ziet een muzikant vooral dat het glas half vol is? Zet het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Mohsin Abbas, Point of View van DB Boulevard zegt voor jou perfect wat je met je thema bedoelt.
2: Ja, absoluut. Er kunnen veel verschillende dingen slecht aan het gaan zijn, maar als je het van een ander standpunt bekijkt, kan je er eigenlijk wel altijd wel een positieve twist aan geven. Dus dat liedje past daar perfect bij.
0: We gieten een beetje DB Boulevard in jouw glas.

0: een one-hit wonder. DB Boulevard met die ene hit Point of View. Zij zullen het uitblijven van volgende hits niet erg gevonden hebben, want ze scoren echt tenminste één. Dat kan niet iedereen zeggen. Het hangt allemaal van je Point of View. Mohsin Abbas is mijn gast. Probeer het glas half vol te zien. Dat is goed voor je gemoedsgesteldheid. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar helpt het je ook in je leven? Ben je succesvoller door er zo in te staan? Ben je daarvan overtuigd?
1: Absoluut. Ik denk dat ik zoals iedereen ook in mijn carrière momenten heb meegemaakt wanneer dat de deur gesloten blijft. En als ik een andere mindset had van oké, ik ga hier gewoon in mijn zetel zitten wenen en het lukt niet voor me, dan ging er ook niks gebeuren. Ik heb zelf het heft in handen genomen omdat ik gezegd heb van geloof in je talent en haar gewoon voor. En misschien ga je op je bek, maar dan ga je later nooit spijt hebben van of de vraag stellen wat als ik het wel had gedaan. En uiteindelijk is het wel allemaal aan het lukken en zit ik hier nu met een smile en is het glas half vol. Ja. Dus die mindset in mijn hoofd, die is er altijd geweest. Ja.
0: Had je je thema ook gewoon optimistische nummers kunnen noemen of is dat niet helemaal hetzelfde?
1: Goh, het glas half vol gaat ook over een situatie van, het is niet misschien een positieve situatie, maar het is wat je ervan maakt.
0: Hoe je ermee omgaat.
1: Hoe je ermee omgaat. En ik denk dat dat meer bij mij past, omdat dat meer een mindset is. Het gaat niet altijd goed en het is niet altijd zonneschijn, maar soms is de regen ook leuk. Het is gewoon wat je ervan maakt. En dat is iets wat ik al van jongs af aan altijd wel probeer te doen, te relativeren. Er is genoeg miserie in de wereld. Maar er is ook genoeg moois in de wereld. En het is naar wat dat je dan uitvergroot. En ik probeer altijd het positieve uit te vergroten. Ja.
0: Voel je minder stress voor uitdagingen met die mindset? Omdat je zo'n uitdaging als een opportuniteit ziet en niet als een onderneming waarbij van alles mis kan lopen?
1: Ja, eigenlijk wel. Je kan altijd denken, wat kan er allemaal mislopen? Maar je kan ook denken, wat als ik slaag? En in mijn hoofd heb ik altijd wel al zo van jongs af aan zoiets gehad van, ik denk niet te veel na over wat als ik faal. Wat dat ook kan gebeuren, en ik accepteer dat ook. Maar dat is zo een voorbeeld waar ik als jonge gast zelfs over dacht, is van, waarom zitten er niet onder iedere stoel in een vliegtuig parachuten? Ja, omdat het minder, veel minder, omdat het altijd meestal goed gaat, maar die paar keren dat slecht gaat, moet je dan overal parachuten leggen. Dat is een beetje die soort mindset van, denk er niet aan.
0: Ik wist niet dat er niet onder elke stoel de parachute
1: Nee. Zat. Vroeger dacht ik zo van, allee, waarom niet? Ja. Maar dan denk je zo van, ja, maar bijna altijd gaat het goed.
0: Ja.
1: Moet je dan voor die paar keer dat slecht gaat, heel je overal parachute leggen. Dus dat is ook soort het denken dat ik hanteer.
0: Ook goed, tegen vliegangst van welk nummer. Dat het leven viert als een glas dat eeuwig half vol blijft, neem jij een gulzige slok. Als je het even niet ziet zitten, stuur het naar comedian Mohsin Abbas in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. File rijden richting Antwerpen nog op de E313, bijna 1 uur extra van voor Massenhoven. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de werking Rumst, 10 minuten extra daar. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
1: Voorbeelden.
0: Jonas Bollard stuurde in de app bij ons, Mohsin, ik heb erg genoten van je show in het Capitool.
1: Zalig.
0: Maar hoe heet het drum and bass nummer dat je gebruikt in de show? Daar ben ik me al een hele tijd aan het afvragen. Heel veel groeten en goed bezig.
1: Top.
0: Hoe heet dat nummer?
1: Metric. Metric van Rhea Lee. En dat is de via... Cadence heet de titel. Het is Metric en Rhea Lee. Ja, dat is mijn intro-song, is een knaller.
0: En anders nog eens een kaartje kopen, Jonas, en Shazam opzetten. Dan weet je het ook. We gaan naar Dimi Dumortier. Dag, Dimi.
4: Dag, Evert. Dag, Mohsin.
1: Hey.
0: Goedemorgen. Zit jij bij de optimist of de pessimist in het leven, Dimi?
4: Ik ben zo gelukkig dat ik bij de optimisten hoor. Ja. Dat is een... Dat is echt een zegen. Dat is iets waar je misschien mee geboren wordt. Waarschijnlijk ook te maken heeft met de eerste 1000 dagen van je bestaan. Want dat probeert de overheid, mijn werkgever, heel erg op in te zetten. Ik ben hulpverlener en muzikant, maar met hulpverlener verdien ik mijn brood. En wanneer je het geluk hebt om geboren te worden in een omgeving die, die heel erg het goede in jou stimuleert en die jou positief bekrachtigt, ja, dan heb je toch veel meer kans om het glas half vol te zien eerder dan half leeg.
0: En die eerste 1000 dagen maar zijn heel belangrijk.
4: Moet natuurlijk, ja, de eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk. Ja, ja, omdat daar de basis van jouw persoonlijkheid gelegd wordt.
1: Wow.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe waren jouw eerste dagen? Vraag ik aan Mosin.
1: Ik denk echt wel, ja. Allee, ik heb heel zalige ouders. Ik heb een goede start gemaakt, denk ik als ik terugkijk op mijn leven in het begin. En ik denk dat dat inderdaad wel een goede analyse zal zijn van ja... Ik ben in een liefdevol nest geboren en ben daar ook heel dankbaar voor, ja.
0: Dimi, welk nummer wil jij ons laten horen, ons voorstellen waarin het glas half vol is?
4: Wel, ik had heel graag het nummer Trek je niet aan van Raymond van het Groenewoud gehoord.
0: Ken je het nog?
4: De grote Vlaamse band.
1: Raymond van Groenewoud ken ik uiteraard, maar dat liedje zeg maar... Ik zal het, als ik het ga horen, gaat het waarschijnlijk wel bekend.
0: Je gaat meteen meezingen zelfs.
1: Yes.
0: Dimi, zeg eens eventjes, waarom trek het je niet aan?
4: Oh, ik hou het meest van die liedjes van Raymond die hij in zijn reggae-periode gemaakt heeft. Nummers zoals Haile Selassie en Warme Dagen. En, omdat ik natuurlijk zelf zo van reggae hou. Maar ook omdat, ja, trek het je niet aan. Dat is zo, ja, de Vlaming zegt heel gemakkelijk tegen, tegen zijn vrienden of tegen zijn familieleden, tegen zijn partner, beter wat, trek het u niet aan. En, maar trek het u niet aan, dat werkt niet. Dat is zoiets van, je kunt dan niet op bevel doen, het u niet aantrekken. Dat is een mindset en je moet daar in geraken. En Raymond doet daar het juiste melodietje bij en de juiste tekst. Hm. En als dat op de radio staat, dan kan ik alles loslaten en het inderdaad mij niet aantrekken.
0: Want het zou ook kunnen leiden tot onverschilligheid natuurlijk, trek het je niet aan, hè?
4: Ja, maar het is de juiste balans. Hè? Je moet het altijd naar het glas kijken en het lege niet vergeten. Maar je moet het volle willen zien.
1: Absoluut, ja.
4: Als het glas volledig leeg is, dan is er natuurlijk geen reden om het u niet aan te trekken. Dan wens ik u vooral toe dat je het u wel aantrekt en dat je er iets aan doet.
0: Ja.
4: Maar... Als het half vol is, ja, dan helpt het wel om iemand op deze manier u te horen zeggen van... Trek het je niet aan. En dan die blazers.
0: Je ziet het bijna en even dan, goed als Raymond.
4: Dankjewel.
0: We gaan luisteren, Dimi.
4: Je mag altijd naar mijn eigen reggae, op YouTube luisteren.
0: Ah ja, oké. Okay. Gaan we doen. Dag, hè.
1: Yes.

0: niet aan. Trek het je niet aan van Raymond van het Groenewoud. Ik weet toevallig dat hij ook grote fan is van de bekende filosoof Johan Cruijff. En die zei het ooit met andere woorden: elk nadeel heeft zijn voordeel. Waarmee hij bedoelde: focus niet op het negatieve, want aan alles zit een positieve kant. En die kan je verder helpen. Welk nummer zegt wat Johan Cruijff en Mohsin Abbas ons duidelijk willen maken? Jouw voorstel naar de Radio 1-app of naar het Radio 1-kanaal op VRT Max. Mohsin, je mag goedemorgen zeggen tegen Jan Nijrink.
1: Goedemorgen, Jan Nijrink.
0: Dag.
2: Jan. Goedemorgen, Mohsin. Goedemorgen, Evert.
0: Ben jij een van die velen die de show van Mohsin al gezien heeft, Jan?
2: Nee, hij moet eens shows leren geven die niet uitverkocht zijn.
1: Ah, wel, ik kreeg die opmerking vaak, maar kijk, mijn tweede show gaat super slecht zijn, zodat er nog plaatsen zijn dat mensen kunnen komen kijken.
0: Okay. Jan, snel daarheen. Hè. Jij wil ons in Cubaanse sferen brengen, met welk nummer?
2: Ja, met La Vida es un Carnaval, Het Leven is één Carnaval, van Celia Cruz. Celia Cruz is een beetje de moeder van de salsa, zal ik maar zeggen, die in 1959, toen Castro het regime erover nam in Cuba, op tournee was in Mexico en zij heeft de benen genomen. Zij is niet meer teruggekeerd naar Cuba en is een beetje een fervente tegenstander geworden van Castro. En onder andere in dat nummer, die tekst is een en al optimisme. Het refrein alleen al, je moet niet huilen, het leven is carnaval. Het is een en al optimisme, maar toch zit er een klein beetje, denk ik dan, in mijn interpretatie, kritiek op het regime ook. Op een bepaald moment zingt ze wel, als je denkt dat niets zal veranderen, het is niet zo, en dan weer, het leven is carnaval.
0: Ja.
2: Dus het gaat zomaar door. En dan op het einde van het lied is het zo nog een beetje een shout-out, een au naar alle zuurpruimen, naar pessimisten, naar militairen, naar van alles en nog wat. Ja. Dus het is een beetje in dat kader.
0: We gaan zeker helemaal tot het einde luisteren. Is het lied dan ook verboden in Cuba?
2: Nee, dat is het, een beetje het merkwaardige. Toen wij er waren in 2001, werd het daar volop op de radio gespeeld, maar niet de versie van Celia Cruz, maar van Isaac Delgado, een Cubaanse zanger die in Cuba gebleven is, als ik het goed voor heb. Een beetje recuperatie, denk ik dan, door het regime. Zij interpreteren het dan. Het gaat wel veranderen, het gaat verbeteren voor onze mensen. Laat ik het,
1: overal omgedraaid. Ja. Hey, bedankt de militairen en al.
2: Ja, voilà.
0: Ik ben daar ooit ook geweest in Cuba. En ik had wel de indruk dat veel mensen daar de filosofie het glas is half vol aanhangen. Ja. Hè? Er is heel weinig, mensen hebben heel weinig. En toch voel je wel een zekere vrolijkheid en het leven vieren en zo.
2: Klopt wel, langs de andere kant. Ik ben er 4 maal geweest. En we hadden de mogelijkheid ook om dan te overnachten bij mensen thuis. En het was wel zo, overdag speelden ze het spel mee. Iedereen pro-regime. Maar als je dan s'avonds met de mensen een gesprek kon hebben, hoorde je soms, niet altijd, maar soms toch totaal andere klanken. Het was wel een beetje een schizofrene situatie.
0: En overal zwarte markt.
2: En overal zwarte markt, absoluut. Als je hoorde, dan wist je, hier zijn zaken te doen.

0: Celia Cruz, het glas is half vol. La vida es un carnaval. Het glas is half vol en bovendien het lekkerste deel is het deel dat nog in je glas zit. Je maakt alleen jezelf ongelukkig als je er niet zo over denkt. Welke muzikant vindt ook dat je moet leren genieten van die onderste helft van je glas? Leer het ons ook in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Massine Abbas, jij bent al 2 jaar aan het toeren met je allereerste zaalshow. Mor heet die.
3: Yes.
0: Aan hoeveel optredens zit je ondertussen?
3: Gisteren heb ik de 173ste gespeeld.
0: En het einddoel is?
3: Het einddoel was boven de 200. En we zitten nu op 204 geboekt. Dus nu is alles, ja. ja, kijk.
0: We hoorden net al van een luisteraar. Bij bijna al die shows op jouw speelkalender staat uitverkocht. Misschien moeilijk om van jezelf te zeggen, maar wat is je geheim, denk je?
3: Wat is mijn geheim? Ik denk dat ik voor iedereen wel ergens toegankelijk ben misschien. En je krijgt enerzijds het onbekende, mijn roots. En aan de andere kant krijg je toch het oer-Vlaamse of West-Vlaamse. En ik denk dat die mix mij uniek maakt.
0: Want je bent opgegroeid in Oostende.
3: Voilà. En ik denk dat ik mezelf evenveel Vlaming voel als Pakistan en omgekeerd. En ik denk ook niet, ik ben ook iemand die uitdraagt dat je niet wordt gedefinieerd door één van je identiteiten. En in mijn show zie je dat ook. Ik ben ze allemaal. En dat probeer ik uit te dragen.
0: Je relativeert jezelf, maar je vraagt ook het publiek om zichzelf even hard te relativeren.
3: Ik denk als je niet kan relativeren, dat je ik weet niet hoeveel stress ervaart en ook een beetje het glas half leeg ziet, denk ik dan. Je moet kunnen relativeren. Ik heb dat van jonge leeftijd al kunnen doen. Als we naar Pakistan gingen, bijvoorbeeld als kind, je ziet daar ook inderdaad wel armoede, hè. Dat is de kant die daar zit, maar je ziet die mensen dan ook met een smile, net zoals dat jij daarnet zei over een ander land. En
0: Cuba.
3: Ja. Voilà. En ik denk dat relativeren vanuit mijn Pakistanse roots wel er van jongs af aan al in zit.
0: Ja, dus dat jaar in Pakistan is daarvoor ook belangrijk geweest?
3: Nog belangrijker. Ik ben dan volwassener geworden daarin, denk ik. Ja. Daarvoor was ik een beetje jong, maar dat heeft echt wel mijn mindset ook nog meer veranderd. Ja.
0: Mensen die een ticket voor je show bemachtigen moeten weten dat je het publiek wel bij je optreden betrekt?
3: Ja, interactie is iets wat ik heel belangrijk vind in mijn show, omdat ik altijd connectie wil met het publiek. En ik wil dat iedere avond doen. Ik wil iedere avond het publiek leren kennen. Ik vind mensen altijd interessant. En je kan er altijd iets humoristisch mee doen. Ik noem het sympathiek stoot. Ik ben geen afbreker. Ik ga niet iemand kapot maken. Dat is niet mijn stijl.
0: Het is nog nooit ongemakkelijk geweest?
3: Nooit. We hebben zoveel shows gespeeld. Het kan wel een keer ongemakkelijk worden. Maar daaruit kan je ook humor halen. Maar het is nooit geweest dat op een punt staat dat iemand kwaad wordt of er niet mee om kan, dan niet, want die grens zoek ik ook nooit op. Gewoon een beetje zo lichtjes tegen de scheen schoppen en zo, maar nooit iemand willen kapot maken.
0: Je hebt nu al het record gebroken van meest succesvolle comedy-debuut. Geeft dat faalangst voor de opvolger of is dat typisch zo'n glas is half leeg vraag?
3: Wel, dat is inderdaad zo'n vraag. Het motiveert. De ene kant staat faalangst, de andere kant staat motivatie. En het motiveert om nog een zottere show te maken dan de eerste.
0: Ben je aan het schrijven?
3: Ja, absoluut. Ik schrijf iedere dag inspiratie dat binnenkomt, schrijf ik op in een mapje. En woensdag zit ik samen met zelfs mijn regisseur van de vorige show om echt wel al een soort kort setje uit te schrijven. Om in 2028 dan in première te gaan met de tweede tour.
0: En het record van deze nog te overtreffen?
3: Dat hoeft op zich niet meer. Het kan, hé. Ik ken mezelf. Eén keer dat ik ga erin vliegen, ga ik dat waarschijnlijk misschien wel willen doen. Maar het is geen doel op zich. Het doel is nog altijd een top tweede show maken en opnieuw mensen doen lachen.
0: Heb je nog iets om over te schrijven eigenlijk? Want we weten eigenlijk al alles van jou uit de eerste show.
3: Oh nee, eigenlijk heb ik het heel bewust heel oppervlakkig gehouden.
0: Ah.
3: Deel 1, eerste show, heb ik zo lichtjes iets vertaald, maar de tweede show wordt iets persoonlijker. De mensen kennen me nu. Het is geen kennismaking meer. Noem het de tweede date. Ik ga iets meer vertellen en misschien een beetje over het trauma ook, wie weet.
0: Ja. Als je even moeite hebt om het glas als half vol te zien, Massin, dan adviseer jij, denk aan je lief. En dat heb je geleerd van jouw volgende plaat, nummer van Daido.
3: Ja, Daido met Thank You, want mijn partner heeft een heel belangrijke rol in mijn leven. In de zin van, ik was een charlatan tijdens mijn studies, niet de juiste prioriteiten zetten. En dan door geluk de juiste persoon tegen te komen, die dan eigenlijk volledig, allez, stuk voor stuk, niet meteen. Hè. Ik was, het was nog veel werk aan de winkel. Ik zeg altijd, ze heeft de krot gekocht en ze heeft dat gerenoveerd. En nu kan ze me mijn winst doorverkopen. Maar ik wil niet verkocht worden bij deze. Maar ja, ze heeft me op het juiste spoor gezet. En heel veel van de belangrijke beslissingen die ik in mijn leven genomen heb, zijn door haar meebeslist. En ja, dat zorgt ervoor dat ik hier zit nu met jou in dit gesprek en dat ik shows uitverkoop. Dat is ook dankzij haar, ja.
0: Ja, ze luistert als je een lied aan haar opdraagt, neem ik aan. Hoe heet ze?
3: Ze heet Romy. Romy. En we zijn deze zomer 15 jaar samen, 8 jaar getrouwd. 2 kindjes, dus ja, top.
0: Goed, voor Romy.
3: Yes.

0: You Too and Beautiful Day, volgens Bono een nummer over iemand die alles verloren heeft, maar toch kan genieten van het weinige dat overblijft zolang je leeft en elke dag wakker wordt, is er perspectief, zei Bono. En dus voldeed hij met Beautiful Day aan het thema van Mohsin Abbas, nummers waarin het glas halfvol is, met jouwe in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
0: Carla Kerkaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Evert en dag Mohsin.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent leerkracht?
2: Ja, ik ben leerkracht in een lagere school, vlakbij Gent in Heusden.
0: Hoe jong zijn jouw leerlingen?
2: Ja, wel, ik heb ze gespreid over de verschillende leerjaren, want ik ben zorgleerkracht en zorgcoördinator. Dus ik begeleid een beetje in verschillende klassen de kinderen en mijn collega's.
0: En die school heeft een prachtige naam, Carla.
2: Ja, de school is De Parel.
3: Wauw, nee.
2: Ja, een parel is eigenlijk staat synoniem voor kunnen uitgroeien van iets heel kleins, van een korreltje zand, tot iets heel moois. Hè. En dat is wat wij trachten met onze kinderen op school te doen.
0: Vinden de kinderen, als ze naar school moeten, dat ook een parel?
2: Daar ga ik mij niet over uitspreken. Dat zouden we een keer moeten aan de kinderen vragen. Maar meestal mogen wij toch zien dat ze toch blij naar school komen.
0: Ja. Zeg, jullie hebben geen bel op school?
2: Ja, we hebben een ochtendmuziekbel en ook een middagmuziekbel. En mooi. Dat systeem zit zo in elkaar dat wij dus de kinderen naar de klasse laten gaan vanaf het moment dat er een ochtendmuziek of een middagmuziekstuk begint te spelen. Dat is voor hen het teken van, ja, gedaan met spelen en naar de klas. Ja.
0: Goed idee, hè, Mohsin?
3: Ja, absoluut. Maar wel benieuwd naar het liedje.
2: Ja. Ik heb eigenlijk Alane van Wes ingestuurd, want afgelopen schooljaar was dit nummer onze ochtendmuzieklied. En dat is zo'n vreugdevol, blij nummer dat ook naar inhoud het heeft over het bezingt de liefde voor het leven en de samenhorigheid en de vriendschap zit allemaal verpakt in dat nummer. En dat heeft ook zo'n opzwepend ritme, waardoor dat onze kinderen altijd blij naar de klas vertrokken. Hè. Je kunt niet anders als je dat nummer hoort. Het is ook al van heel lang voor mezelf persoonlijk een van mijn topnummers. Als het daar eens draaien, vlieg ik naar de dansvloer. Maar heel schooljaar heeft dat nummer dus ook in de ochtend gespeeld. En we zijn het niet beu geraakt. Want doorgaans is het zo dat we halverwege het schooljaar, zo na kerst, zo wel iets hebben van nu keuze voor een nieuw nummer, want we hebben het wel al even goed gehoord. Maar eigenlijk heeft Alani heel het schooljaar door de boksen geklonken. Ja.
0: Heb jij dat gekozen, dat lied?
2: Nee. Wel, we kiezen altijd samen. Hè. Het hele team die mag suggesties indienen. Ooit zijn er wel al van mij ook gepasseerd. Maar het was nu wel alle lof aan zeer goede collega Bernard. Meester Bernard van het vijfde leerjaar. Die kwam met dat lumineuze idee. Want we bekijken dat altijd samen met heel het team. We hebben volgende week maandag onze grote personeelsvergadering. 2 dagen, maandag, dinsdag. En dan zal het ook weer besproken worden van wat is het nummer dat past voor het schooljaar. Vooral ook mee te starten. En dat we het ook een tijdje gaan uithouden om het elke ochtend te horen. En dat de kinderen er ook iets aan hebben.
3: Heb je al suggesties?
2: Wat zeg je?
3: Heb je al suggesties voor volgend jaar?
2: Nee, ik heb zelf nog geen suggestie. Oh, nee, deze keer niet. Ik heb er al een paar gehad van de afgelopen jaren, maar weet je, er is een jongere generatie die zich ook nu mag volledig een keer erop beginnen smijten. Ik heb al een paar wat jaren op de teller en ik laat het jeugdig jong geweld, toffe collega's, die komen met frisse ideeën.
0: Ik ken onze luisteraars, die zijn nu al dingen aan het doorsturen voor jou. We sturen ze allemaal door.
2: Is het waar?
0: Carla.
2: Wel, maar mag ik ook een aanvraagje doen? Ik ben ook zeker dat er ongetwijfeld wel nu kindjes van De Parel via mama's en papa's die de juiste zender, Radio 1, aan het beluisteren zijn, aan het horen zijn dat juffrouw Carla op de radio is. En juffrouw Carla doet dus een warme oproep. Wie een goed idee heeft voor een ochtendmuziekje, mail het maar door naar Mevrouw Nancy, dat is onze directrice. Daar hebben ze allemaal het e-mailadres van.
3: Ik dacht zo heel naar jou, maar is dat Antwerp?
2: Ja, mevrouw Nancy mag overspoeld worden met nieuwe suggesties en ochtendmuziekjes. Ik ben nu heel benieuwd hoeveel anderen gaan binnenkomen.
0: Ja. Wij zijn ook heel benieuwd. Laat ons weten. Wij zijn zeer populair met Radio 1 bij de leerlingen van de parel, volgens mij in Heusden.
2: Ja.
0: We gaan dansen met Wes en Alane.
2: Bedankt. Ja, oh, zo tof. Ik ben heel blij. Nog veel succes met jullie programma. Het is top.
0: Dank je.

0: Er staan misschien al wat kinderen in Heusden voor de schoolpoorten van de Parel. Als ze dit nummer horen, rennen ze naar daar. Want dat is eigenlijk de bel. Wes met Alane. Naar Antwerpen op de E313 een half uur extra van voor Massenhoven. En op de E19 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Elders alleen wat lichte vertragingen.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Heb jij de WK-supporterszetel na het WK mee naar huis mogen nemen?
2: Nee. Dat is geen plaats thuis.
0: Je ging met Dorian Ausums Kriskast door Vlaanderen mee supporteren. Ja. Ook bij mensen die voor andere ploegen dan de Rode Duivels juichten. Waar waren ze het meest fanatiek?
2: Overal wel, maar als ik zo... Het was overal zo'n ander soort sfeer. Bij Brazilië was het echt samba-muziek en dans en feest. En pak nu bij Argentinië was het zo eerder zo een beetje meer stress, dan zo een beetje meer bijgeloof. Dus ja, overal een ander soort sfeer mogen meemaken, maar... Altijd zalig om te zien hoe dat verschillende supporters op een andere manier omgaan.
0: We gaan het eerste uur van dat glas is half vol afsluiten met Eminem, Lose Yourself.
2: Klopt.
0: Waarom die?
2: Goh, dat is echt zo'n liedje van op een moment dat het slecht gaat of zo. Hè, als deuren gesloten blijven, zoals bij mijn carrière. Of dat je toch moet doorzetten.
0: Ja, vooral dat. Goed, we gaan luisteren. En we gaan ons laten opzwepen door Eminem, Lose Yourself. If you had... One shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Je kan ook een beetje kwaad het glas half vol zien. Eminem en Lose Yourself. Daarmee is de zomer van comedian Mohsin Abbas al half voorbij. Maar het glas is half vol indachtig. Daarmee hebben we ook nog een heel uur Mohsin Abbas te goed. En veel nummers die bewust kiezen voor de zonnige kant in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Kan je die nog kwijt na het nieuws van 11 uur. Meer Mohsin Abbas.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
5: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: 11 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van zangeres Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
6: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de 3 andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
0: Of Clément ook zijn familienaam zal veranderen in Van Saxen-Coburg is nog niet geweten. Het is nog afwachten of er vandaag vanuit de lucht geblust kan worden in de Hoge Venen. Dat hangt af van de zichtbaarheid en de regen en de lage bewolking. Er zijn Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein. En ook de Chinook-helikopters staan paraat vanuit Nederland. Die hebben de grootste bluscapaciteit. Maar dat maakt het ook extra gevaarlijk om te vliegen in slechte omstandigheden, zegt helikopterpiloot Michiel.
7: Die bucket die wij eronder hangen, daar kan 7600 liter water in. En dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen. Die bucket hangt ver onder de helikopter, dus je krijgt een soort pendule effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
0: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit. Het is ingedampt, maar nog niet onder controle in het noorden en het oosten. Bij het afvalverwerkingsbedrijf Renewy in Vilvoorde is een bijzondere ondernemingsraad aan de gang. Volgens de vakbonden zijn er meer dan 90 jobs bedreigd bij de 800 bedienden. Bij de 1300 arbeiders zouden er geen ontslagen vallen. Bij Renewy heeft 18 vestigingen in ons land. De bijzondere ondernemingsraad valt net samen met de start van de Renewy Tour vandaag. In Diest is dat. Het bedrijf is de hoofdsponsor van die 3-daagse wielerwedstrijd. De 2 lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk 2 Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek bevestigd. De 2 Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 1992 tijdens een bergtocht. Eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. De Amerikaanse regering legt sancties op aan de voorzitter en een aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. Hun eventuele bezittingen in de VS worden bevroren en ze worden ook afgesneden van het Amerikaanse betalingssysteem. Het internationaal strafhof onderzoekt zware misdrijven van personen zoals oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de mensheid. De Verenigde Staten zijn geen lid van het strafhof en ze vinden dat hof een bedreiging voor Amerikanen en Amerikaanse bondgenoten, zoals de Israëlische premier Netanyahu. In een eerste reactie zegt het strafhof dat de Amerikaanse maatregelen het internationale recht ondermijnen. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien, later vanaf de kust bredere opklaringen, niet warmer dan 22 graden. Het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
8: De zomer van 2026. Evert Veenma.

0: Hugo Matthijssen. Door dit nummer in 1990 even niet meer welkom in Blankenbergen. Ondertussen kunnen de Blankenbergenaars en hun burgemeester en schepenen allang weer lachen om zichzelf.
1: De zomer van 2026.
0: Mijn gast, stand-up comedian Mohsin Abbas, is duidelijk heel erg welkom in Blankenbergen. Hij speelde er gisteren en hij sluit er vanavond het tweede seizoen van zijn debuutshow Mo af. Een thuismatch, Mohsin, want jij bent natuurlijk van de kust van Oostende.
2: Ja, het is een keer niet ver. Dat is na de show is dat echt zo'n zalig gevoel van ik moet een keer niet ver rijden.
0: Want je moet altijd ver rijden, vanuit Oostende bijna toch?
2: Meestal wel, maar ja, als je bijvoorbeeld naar Limburg moet of zo, ja, dat is een echt super lang eind. Zeker als je dan nog een keer file bij hebt. Dus Blankenbergen, dat voelt als, oh ja, het is hier een keer naast de deur.
0: Is jouw show anders als je hem speelt in West-Vlaanderen dan als je bijvoorbeeld in Antwerpen staat of in Limburg?
2: Je gaat in allebei de shows het West-Vlaams accent horen. Want dat is net exotisch, dat is deel van wie ik ben. Maar natuurlijk, als ik in het binnenland speel, iets properder. Zoals ik nu een beetje aan het proberen
0: dit
2: ben.
0: Dit is proper.
2: Voilà, dit is proper, maar ik denk dat de mensen thuis ook wel nog altijd mijn West-Vlaams horen. Dus dit is het dan zo ongeveer.
0: Een heel klein beetje.
2: Ja, en dat mag ook. Het is eigen aan wie ik ben. En ik schaam me daar ook niet voor. En soms gaan ze misschien wel een keer beter moeten luisteren. Wat zegt hij nu? Is het nu de he of de ha? Maar ja, kijk, dat pak je erbij. Hè.
0: Het is sappig.
2: Ja, voilà.
0: Is humor de beste manier om de gedachten van mensen te veranderen? Bijvoorbeeld over landgenoten met een migratieachtergrond?
2: Ik denk dat humor verbindt. Of dat je andere roots hebt of andere provincies. Ik merk dat nu ook. Ik denk dat humor verbindt. En dat is ook iets wat ik altijd wil doen. En humor is een makkelijke tool om dat te bereiken. Met een mopje kan je soms een serieuze topic toch aankaarten. En ook wel je boodschap overdragen, maar op een toegankelijke manier.
0: Want dat is ook wel mee de bedoeling van je show, om dat te bereiken.
2: Het is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is nog altijd mensen doen lachen en amuseren en even alle miserie vergeten en in de zaal even gewoon leut te maken. Maar uiteraard zitten er boodschappen in. Uiteraard vergroot ik clichés en uiteraard breek ik ook clichés. En die wisselwerking, ja, dat is ook belangrijk voor mij. Ik krijg nu het platform, ik krijg een podium. En dan denk ik dat het mooi meegenomen is dat ik een aantal boodschappen kan meegeven. Maar het is nooit met de belerende vinger, of het is nooit van het is zo en dat is hoe dat ik het zie. Dat gaan de mensen ook nooit merken. Maar tussen de lijntjes geef ik wel wat dingen mee, hoe dat ik in het leven sta tegenover bepaalde dingen. En ik krijg dan ook soms reactie van ja, ik snap wel wat je daarmee bedoeld hebt en dat is mooi meegenomen. Maar het einddoel en het hoofddoel is altijd laat ze lachen. Wat dat moeilijk genoeg is, hè?
0: Ja, voor luisteraars die denken, doe me, het is uitverkocht. En ik ben nieuwsgierig naar die Mohsin Abbas. In september begin je al aan seizoen 3 van Mo.
2: Klopt. We hebben er nu nog een half seizoen bij gedaan. Momenteel staan er nog 28 shows, waarvan dat de meeste ook alweer uitverkocht zijn. Maar het zou kunnen dat we er misschien nog een paar toevoegen. Maar de Lotto Arena is er nog genoeg plaats. Dus kijk,
0: op 7 mei 2027 sta je in de Lotto Arena.
2: Klopt, daar eindig ik de tour feestelijk met wat special guests en zo. En muziek, dans, ja. Het wordt het feest van de tour.
0: Het wordt een andere show dan de reguliere.
2: Na de pauze speel ik wel de show, maar grootser. Meer licht, meer muziek, alles erop en eraan. Maar in deel 1, wat dat in de gewone theatershow niet is, zijn er een paar special guests. En we gaan ook dansen en wat muziek erbij steken. Dus het wordt speciaal.
0: Dat wordt de eerste keer dat je niet voor honderden, maar voor duizenden mensen optreedt?
2: Duizenden heb ik al gedaan, maar nog nooit voor 5000.
0: Nee.
2: Ik denk dat het meeste dat ik al gespeeld heb 3500 of zoiets is. Dus 5000 voor deze keer. En het is een soort kers op de taart van een mooie tour waar ik met echt alle grote fans, of mensen die het nog niet gezien hebben, het feestelijk wil afsluiten samen met de mensen die dat willen en zin in hebben. Ja, kijk.
0: Wel veel lastiger om direct contact te maken met de toeschouwers, wat jij veel doet.
2: Dat zeiden ze ook toen ik de Capitool en het Concertgebouw en Stadsschouwburg boekte. Zeiden ze ook van ja, daar ga je nu interactie moeilijker hebben. Maar of dat ze nu op derde balkon zitten, ik ga roepen, wie ben je, wat is je naam? En dat is deel van mijn show en dat gaat in de Lotto niet anders zijn. Hè.
0: Mag je met alles lachen, Mossin? Je zal ja antwoorden, vond ik, want Monty Python staat klaar voor jou en die laat een Jezus het glas half vol zien terwijl hij aan het kruis hangt.
2: Ik vind dat je mag lachen met alles, maar het moet niet.
0: Ja, lachen om religie kan gevoelig liggen. Niet alleen in het christendom, maar ook daar moet je alles mogen relativeren. Vind je dat ook?
2: Ik heb een hele goede professor gehad, die eigenlijk heel mijn denkbeeld veranderd heeft. Was het vak media en ethiek. Een vak dat ik zoals bijvak deed, maar mijn denken is daar zodanig ingehamerd geweest op het EVRM 10, vrijheid van meningsuiting. En ook al ben ik het niet eens met iemand, ga ik dat altijd heel hard verdedigen. Dus in humor is het niet anders. En we moeten dezelfde regels volgen als de wetgeving. Je mag lachen met alles, je mag alles uitspreken, zolang dat je niet aanzet tot haat en dergelijke dingen. En ik vind dat ook op het podium zo is. Moet ik daarom met alles lachen? Nee. Lach ik met religie? Nee. Mogen andere mensen dat doen? Ja, als ze daar nood aan hebben, kunnen ze dat doen. Maar ik ben niet het shocking type of comedian of whatever. Maar zoals dat je zelf zegt, Monty Python was controversieel in die tijd. Alles is soms is een idee controversieel, soms is een mop controversieel. Maar als de tijd verstrijkt, wordt dat misschien wel ergens niet meer controversieel.
0: Want je kiest het ook vanwege de film Life of Brian?
2: Ja, heerlijke film. Britse humor. Ja, dat is dat vind ik zalig. En dat schopte tegen schenen in die tijd. En nu is dat een soort cultklassieker, dus ja, absoluut.
0: Je maakt heel veel mensen blij, want dit is duidelijk het meest aangevraagde nummer vandaag.
2: Zalig.
0: In het Radio 1 kanaal op VRT Max.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Het Vaticaan was er in de jaren 70 niet blij mee, maar ondertussen denk ik wel dat ze het aanvaard hebben. Always Look on the Bright Side uit de film Life of Brian met Monty Python. Op de binnenring rond Brussel, 5 minuten erbij tussen Wezenbeek en Tervuren door een defecte voertuig op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 is in Aartselaar de rechte rijstrook dicht door een defecte voertuig. En op de Antwerpse ring 10 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Goedemorgen, Karin Morre.
3: Goedemorgen, Evert.
0: En goedemorgen, Mossin.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wij kennen elkaar, Karen.
3: Ja, wij kennen elkaar. Ja.
0: Ja. De details die zijn eigenlijk niet zo belangrijk, maar ik heb ooit op jouw bedrijf, het bedrijf waar jij werkte toen, iets gemodereerd wat ik nooit daarvoor heb gedaan, wat ik eigenlijk ook nooit doe. Maar jij had mij overtuigd, omdat het een van de laatste dingen was die jij organiseerde daar.
3: Ja, dat klopt. Ik was daar HR manager en wij hadden samen met Christine, ook iemand die je heel goed kent, een visie ontwikkeld over leiderschap, wat wij verwachten van mensen, hoe wij met elkaar omgaan. En dat was een prachtig project en we vonden dat dat wel de nodige luister met zich mocht meebrengen. Met een event gemodereerd door met de prachtigste stemmen. Evert, en voilà. Dus ja, zo kennen we elkaar.
0: Ondertussen heb jij die carrière switch gemaakt van HR-manager, wat je heel lang geweest was, naar iets heel anders.
3: Ja, ik heb de switch gemaakt van HR-manager van een bedrijf van ongeveer 200, 250 mensen naar een eenmansbedrijfje. Ik heb mijn passie gevolgd. Ik voelde geen klik meer met het bedrijf. Ik voelde dat het bedrijf een heel andere richting uitging dan waarvoor ik stond. Dat ging in conflict met mijn normen en waarden na meer dan 20 jaar. Heel graag gewerkt te hebben. En ik dacht bij mezelf, ik voelde bij mezelf van dit gaat te ver van wie ik ben. En ik kan mezelf niet meer zijn. En ik ga springen. Ja. Ik spring. Ja,
0: en ik heb
3: spring,
0: al een paar keer afgevraagd hoe het meevalt, die sprong die jij gemaakt hebt.
3: Heel goed. Het was heel spannend en dat leidt me ook naar het liedje van Something Happens, Take a Parachute. Je bent in een heel veilige omgeving, je kent iedereen en toch voel je van het gaat echt een richting uit die ik niet wil, die te ver staat van mezelf. Ik voel de nood om te springen, ik voel de zin om te springen. Maar alleen gaat het niet lukken. Ben ik toch net iets te bang? Of is het toch wel echt te spannend? En daarom is het een beetje een pleidooi hierbij van je staat er echt nooit alleen voor. Je vindt altijd mensen die genegen zijn, mensen die je kan vertrouwen, mensen die, ja, die op dezelfde manier in het leven staan dan jij. En die sprong, fantastisch.
0: Ja, en het past in het thema van Mossin, het glas is altijd halfvol, omdat jij je had kunnen laten wegzakken in de negativiteit van die job die je al zo lang deed, maar jij besloot een nieuw project te omarmen.
3: Ja, ik ben, dat klopt helemaal wat je zegt, Evert, je verwoordt dat echt goed, van je kan ervoor kiezen om je te laten wegzakken in negativiteit, maar jij bent de enige persoon die in je eigen hoofd woont. Snap je wat ik bedoel?
4: Ja. Ik snap het ook volledig.
3: Ja, hè? Jij woont in je eigen hoofd en jij voelt van als je je laat meeslepen door de negativiteit en als je je laat meeslepen door iets wat je eigenlijk niet bent, ja, dan verlies je een stuk van jezelf. Ja. Dan maak je jezelf echt kleiner.
4: Ik vind ook dat je even, als je die klop krijgt of die deur sluit of whatever, dan mag je even daar ook slecht over voelen, waar ik vroeger heel moeilijk mee had. Maar het is aan jezelf om de knop om te draaien en ervoor te gaan. En meestal als ik zo'n verhaal hoor, zoals die van jou, dat is ook een beetje parallel aan mij, dat zijn dezelfde elementen van er lukt iets niet, of er is iets wat je niet wilt, maar er is iets anders dat je wilt, maar je durft niet om de sprong te maken. Meestal als je toch springt, de motivatie, de intrinsieke motivatie is zodanig hoog, omdat het om jezelf gaat. Hè. Het is iets om jezelf te verrijken. Het is iets waarmee dat je zelf beter wordt. Dan ga je er alles aan doen om dat te doen lukken. En 9 op de 10 lukt dat ook gewoon. En dan heb je zo'n gesprek. En achteraf is het dan altijd van... Amai, ik ben blij dat ik gesprongen heb. Ik heb toch stress. Maar uiteindelijk, als je er zelf voor gaat, lukt dat meestal wel.
3: Ja, en dat is helemaal waar wat dat je zegt. En vaak vragen mensen, stellen mensen dan vragen zoals Evert van... En hoe was dat, die sprong? En mijn eerste antwoord aan mensen die dat vragen... Want dat doet mij dan plezier. Hè, dat mensen vragen, en hoe is dat nu voor jou? Het eerste antwoord dat in mij opkomt is van... Ik heb het veel te laat gedaan. Ik wou dat ik het al gisteren gedaan had. En dat is dus echt fantastisch, hè.
0: Ik denk dat je nog niet gezegd hebt wat je doet. We zullen Mossien even laten raden. Misschien moet je een tipje geven, Karin.
4: Dat is gevaarlijk.
3: Ik hou heel erg veel van gezellig samenzitten rond een grote tafel met veel vrienden of familie. Vind ik heel leuk. Terwijl dat er fijne gesprekken zijn en dat er veel geproefd wordt.
0: Doe eens een gok.
4: Heb je een restaurant of zo? Dan kok?
3: Nee, ik heb geen restaurant. Maar ik ben, zoals je hoort, ik ben een positief persoon. Enfin, ik leef supergraag. En ik geef mensen ook graag een goed gevoel. En ik ben mijn passie gevolgd voor lekker eten. Maar ook voor stijl en verfijning. Dus ik maak vezel, ik maak kaasschotels. Daar valt zoveel over te vertellen. Daar is zoveel variatie in kaas. Maar je kan daar ook heel mooie dingen mee doen. Je kan dat combineren met eetbare bloemen, met eetbare planten, met kruiden, met zelfgemaakte confituur of gelei. En het brengt mensen samen aan een tafel. Weet je, mensen blijven zitten aan tafel. Want, wat is die kaas? Hoe proeft die? Maar waar kan je dat combineren? Dus het geeft, het is, dus ik ben mijn passie gevolgd.
4: Ik heb nu spontaan zin in een kaasplank.
3: Ja! Ah, wel, ik mocht er eentje bestellen.
0: Karin,
3: we moeten afronden waarschijnlijk.
0: Ja, maar zeg maar, wat wil je nog zeggen?
3: Nee, wel, ik wou zeggen, ik heb ook een passie voor te vertellen daarover. En daar zijn altijd... kaas is ook altijd een verhaal. Dus aan elke kaas is een verhaal. En dat vind ik ook heel leuk om dat mee te geven aan de mensen. Dus
0: We gaan luisteren naar jouw lied, Karin. Blij je nog eens te horen.
3: Fijn gesprek.
0: Parachute.
3: Dag.
0: Dag.
3: Dag.

0: Something Happens en Parachute. De Radio 1-app zit al meer dan half vol met nummers waarin het glas half vol is en niet half leeg. Vul onze app en het Radio 1-kanaal op VRT Max tot helemaal bovenaan met al jullie ideeën. Farid Youssouf stuurt ons: ik luister naar het radioprogramma met Mohsin Abbas. Ik kom ook uit Pakistan en ben erg blij te horen dat Mohsin ook uit Pakistan komt. Ik ben juwelier in Antwerpen. Het geeft me altijd een gevoel van trots als ik hoor dat iemand uit Pakistan erkenning krijgt. Ik wens hem veel succes in zijn carrière.
1: Wauw. Farid, zalig.
0: Je kunt gaan kijken als je van Antwerpen bent in de Lotto Arena. Op 7 mei is dat, hè?
1: Ja, 2027. Klopt.
0: Dan gaan we naar Lars van Nieuwenhuizen. Dag Lars.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Lars, jij bent een loper?
2: Soms, ja.
0: Oké. Okay. Welke afstanden?
2: Een aantal keer per week. Dat zal tussen de 5 en de 10 kilometer zijn dat ik doe.
0: Oké, okay. En je doet het altijd met muziek op je hoofd, hè?
2: Ja, het is eigenlijk door de muziek dat ik een beetje de loopmicroben te pakken heb gekregen. Daarvoor vond ik dat redelijk eentonig. Maar door een systeempje uit te vinden, doe ik het nu wel meermaals per week.
0: Wat is je systeempje, Lars?
2: Wel, het is eigenlijk, voordat ik ga lopen, download ik altijd een volledig album van een band die ik nog niet goed genoeg kende, of een album die ik nog nooit had gehoord. En daar ga ik dan op gaan lopen, om het dieper te leren kennen.
0: Dus jij ontdekt muziek tijdens het lopen?
2: Ik ontdek muziek tijdens het lopen. Het is een beetje de best of both worlds. Hè. Muziek
1: en als
2: ontdekken.
1: Als de slechte band is 5 kilometer en als de goede band is 12 kilometer.
2: Ja, maar dat probeer ik inderdaad op voorhand al een beetje voorop te spelen. Inderdaad. Ja.
0: Zeg, jij wil een nummer horen over het glas dat half vol is van een artiest die je zo ontdekt hebt. Wie?
2: Dat klopt. Vorige week ben ik gaan lopen op een album van Tom Pintons. En het nummer dat ik doorgaf was met stip het beste nummer van dat album. En paste ook perfect in de opdracht die jullie vandaag meegaven, denk ik.
0: Ja, er is Das Pop van Tom Pintons. Dus je kende Tom Pintons' muziek eigenlijk niet echt, maar wel die van Das Pop?
2: Laten we het zo zeggen. Ik kende Tom Pintons als muzikant, hè, bij verschillende groepen. Ik kende Inshallah, maar voor de rest kende ik eigenlijk niks van zijn repertoire. En door het lopen dan uiteindelijk wel. Das Pop ken ik uiteraard, ja. Peter.
0: Wat zegt Tom Pintons over Das Pop in Er is Das Pop?
2: Wel, het nummer gaat eigenlijk over een zekere Loesje die ze leeft in tegenlicht. Hè, die eigenlijk met een soort van depressie daartegen aanleunt. En de verteller, Tom Pintons dan misschien, die zegt van ja, Loesje, er is toch ook nog heel veel moois in de wereld. Hij geeft een aantal voorbeelden zoals Shaffi van Hoog, Peer Gynt, Super Random. En dan plots zegt hij ook, er is Das Pop. Daar heeft hij dan ook de titel van gemaakt. En daar klopt het wel, hè. Als je Das Pop oplegt, kan je volgens mij soms ook niet anders dan toch eventjes vrolijk worden.
0: Goed gevonden, hè, eigenlijk.
2: Ja, ik vind het een inspirerend nummer, inderdaad wel.
0: We gaan het zo meteen ontdekken, want jij kent het niet, Mohsin.
1: Nee, ik ken het niet, maar ik ben wel goed opgewarmd, gemotiveerd om er naar te luisteren. Ik ga je straks beginnen lopen, denk ik.
2: Wel, schitterend.
0: Ga jij nog lopen, Lars?
2: De kans zit erin dat ik deze namiddag, als het een beetje meevalt van het weer, nog een klein toertje ga doen, ja.
0: Je bent een mooi weerloper.
2: Ja.

0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Heb je al een album geselecteerd dat je dan gaat beluisteren?
0: Wel, ik was van plan om iets van Frank Sinatra op te leggen, maar Dominique van de redactie heeft mij TV on the Radio aangeraden, dus ik ben nu al heel benieuwd om het daarop te doen, ja.
1: Ah ja, oké, en dan morgen Frank Sinatra?
0: Ja, zoiets dan, waarschijnlijk kan alle kanten uitgaan.
1: En nu Tom Pintens met Er is Das Pop. Bedankt voor het voorstellen en de uitleg. Dag Lars.
0: Dank u wel, dag. You.
1: Dag.
2: Loesje leeft in tegenlicht, ze haalt de schouders op.

0: van Pintens. En er is Das Pop. En de zanger van Das Pop, die hoor je natuurlijk ook regelmatig op Radio 1. Mohsin Abbas geeft ons vanmorgen een stevig shot levenslust door zijn thema waarmee je het niet oneens kan zijn. Het glas is altijd half vol, hoe half leeg het soms ook lijkt. Welk nummer brengt dezelfde boodschap? Contacteer Mohsin in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: Er worden kaasplanken besteld via de app. Die kun je niet bij ons bestellen, we sturen ze allemaal door. Mohsin, jij bent nog een aantal jaar gemeenteraadslid geweest in Oostende.
3: Klopt. Denk 2018 heb ik meegedaan aan de verkiezingen en dan heb ik een x-aantal jaar gemeenteraadslid geweest. Ja.
0: Waarom vond je dat je moest inzetten voor je stad?
3: Ik vind dat je altijd moet inzetten voor je stad. Ik geloof oprecht in, als je iets wil verbeteren, moet je het rondom je verbeteren. En ik ben een ambassadeur van Oostende. Ik hou van mijn stad. Die stad heeft me veel gegeven. Dus als iedereen zorg draagt voor zijn eigen of haar stad, dan zouden we een veel betere wereld hebben. Dus vandaar.
0: Waarom ben je er ooit mee gestopt met die politiek?
3: Goh, eigenlijk denk ik dat dan corona kwam. En dan moesten we zo alles digitaal doen. En ik was met te veel dingen bezig. Ik ben ook papa geworden ondertussen. Ik ben gestart als gemeenteraadslid, was ik nog geen papa. Dan ben ik papa geworden, dat was ook mijn comedycarrière. Dan was er de pandemie, was ik ook heel druk bezig met mijn ander werk. Ja, het was een beetje te veel. En dan moest ik ergens kiezen welke bal dat ik niet meer wou jongleren om goed te kunnen blijven jongleren. En dan heb ik eigenlijk gekozen voor de comedycarrière. En als ik er nu op terugkijk, denk ik dat dat nog altijd een zeer goede beslissing was.
0: Je zal met je show ook het vernieuwde Cursaal in Oostende openen in januari volgend jaar.
3: Klopt.
0: Is dat voor jou bijna een grotere eer dan die Lotto Arena waarover we het al hadden?
3: Om eerlijk te zijn wel, omdat ik eigenlijk 8 jaar jobstudent geweest ben in de Cursaal Oostende. En daar heb ik echt wel de grote artiesten, de comedians, vanachter op de laatste rij, als ik in de zaal moest staan, mogen meemaken. En daar is die droom echt al zo gegroeid. En om dan nu, zoveel jaar later, als de nieuwe zaal opent, de eerste comedy show lokaal. Ik ben een Oostendenaar. Mijn ouders ga ik voor de eerste keer ook in de zaal zetten. En die vragen al jaren, maar ik wou dat dat een speciaal moment is. Ja, dat is een full circle moment. Dus kijk, ik word er al heel blij van als ik erover babbel.
0: Dus jouw ouders zijn nog nooit in de zaal geweest bij een show van jou?
3: Klopt, en ze vragen...
0: Ze mochten niet.
3: Nee, ze mochten niet eigenlijk. Want ja, ik heb ook wel een paar stukken over mijn ouders. Dus ik denk ook dat ik een beetje security ga inhuren. Maar het moest een mooi moment zijn. En ik denk dat de Cursaal nu, dat dat echt wel voor mij een emotioneel, maar ook een mooi moment zal zijn. Ja.
0: Hoeveel heb je eigenlijk te danken aan De Slimste Mens? Daarin heb je het 8 afleveringen volgehouden. Heb je dat effect gemerkt? Is het daardoor dat je zoveel uitverkocht bent?
3: Ik zeg dat altijd, dat is een raketlancering voor mijn carrière. Ik was daarvoor al 7 jaar bezig met comedy. En dat groeide ieder jaar beter en beter worden en meer shows hebben. Maar in De Slimste Mens komen en dan zoveel positieve reacties daarna krijgen en mijn shows zijn, dat is ontploft eigenlijk. En ik golf nog altijd verder op die golf, want daarna heb ik andere televisieprogramma's gekregen. Ik zit nu bij jou bij De Zomer Van en ik denk dat alles daaruit alles daaruit komt. En ook natuurlijk door het harde werk dat ik daar 7 jaar voor heb gedaan. Slimste Mens is gewoon zo bekendmaking met heel Vlaanderen. Maar daarvoor heb je al hard gewerkt. De Slimste Mens effect is... Ik ben een schoolvoorbeeld van het Slimste Mens effect.
0: Je hebt nu zelfs al een site waarop je merch kan kopen van Mohsin.
3: Ja, er zijn t-shirts, omdat dat zoiets is dat comedians ook doen. Maar ik ben daar zo na de show doe ik dat toch niet zo graag. Dat heb ik echt beseft. Dus er ligt nog een hele grote koffer in mijn garage die ik nooit meer meepak. Maar ik ga die wel allemaal uitstallen op de Lotto Arena. En dan ben ik er vanaf. En dan weet ik niet of dat ik nog merch ga doen.
0: Oké. We gaan naar Lovely Day van Bill Withers. Een meer dan halfvol glasnummer. Dat wilde je voor je zoontjes?
3: Ja, natuurlijk. Ik ben papa van 2 zoontjes.
0: Hoe heette die?
3: Basil en Omer. Van Omer Oliver. Nee, en het zijn schatjes. En dat liedje is link ik altijd aan hen.
0: Ja?
3: Met het film Huisdiergeheimen is dat de outro.
0: Ja, ik ken dat niet. Wat is dat, Huisdiergeheimen?
3: Dat is een tekenfilm dat mijn zoontjes heel graag zien. En met Duke en Max, 2 hondjes, die avonturen meemaken. En vandaar, dat liedje dat doet me altijd denken aan mijn zoontjes.
0: Oké.

0: Memories van David Guetta featuring Kid Cudi. Dat is er ook eentje van jouw lijstje.
1: Klopt. Dat is van mijn periode in Gent dat ik zo heel veel uitging. En dan in het moment probeerde te leven. Soms een beetje te lang in het moment gefeest. Maar eind goed, al goed. En ik probeer zo altijd, als ik ergens ben of iets mag meemaken, dat ik in het moment even in- en uitadem en besef dat dit heel leuk is wat ik aan het doen ben. En dat was bij het uitgaan zo met dat liedje, ja.
0: Oké. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen is het een half uur file rijden tussen de Pint en Gentbrugge. 3 rijstroken zijn afgesloten door een ongeval. Nog naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring moet je ook rekening houden met 10 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Wezenbeek en Tervuren door een defect voertuig op de rechter rijstrook.
2: Radio 1.
0: En dan gaan we naar Paul Blachowski. Dag Paul.
3: Hey, dag Evert. Dag Mohsin.
1: Hey, dag Paul.
0: Jij hebt Mohsin al eens ontmoet, niet zo lang geleden zelfs.
3: Ik ben in Hoogliede geweest in april. Er was een keynote van Mohsin.
1: Ah, bij KBC.
3: Ja. Ik weet niet of dat je nog herinnert dat ik je dat aangesproken heb.
1: Niet specifiek, maar ik weet wel dat ik daar was, ja.
0: Beschrijf jezelf eventjes, Paul.
1: Ja.
3: Ik ga even 2 woorden zeggen. Oostende en Touw, misschien.
1: Jawel. Nu weet ik het wel. Touwbar is ook waar ik vaak uitging. En jij werkte daar ook of zo, hè?
3: Ja, klopt, inderdaad, ja.
0: Voilà. Hey, dus je hebt hem niet alleen onlangs ontmoet, maar ook in zijn jonge wilde jaren.
1: Ja, zeg daar niets over op de radio, bedankt.
3: Dat blijft onder ons, hè. Mocht zien, dat blijft onder ons.
0: Zeg, Paul, welk nummer wil je horen?
3: Lemon Tree van Fool's Garden.
0: Ja, heel oud nummer.
3: Een heel oud nummer, ja, inderdaad. Maar dat brengt me een beetje terug naar de tijd dat ik 7 jaar was. We waren toen nog illegaal in België. Ik had niet te luid zeggen. Laten we zeggen, kort verhaal. We waren eigenlijk op punt om uitgewezen te worden. En mijn moeder heeft dan echt alles gedaan om ons erdoor te trekken. En ervoor te zorgen dat wij net niet gingen uitgewezen worden. Want toen in die tijd, Polen deed het wat minder. En er was niet echt een goede toekomst. Of dat ze dachten. Eigenlijk die wil om te vechten en vooruit te gaan in het leven. Dat heb ik wel meegekregen van mijn moeder. En dat is ook hetgeen dat me helpt als ik het nummer hoor om aan die tijd die angst even terug te voelen en te zeggen van oké, niet bang zijn, gewoon vooruit gaan en alles komt wel goed.
0: Jullie leefden ondergedoken toen in je jeugd?
3: Wel, ja, inderdaad. Dus we moesten wel een tijdje onderduiken, klopt. Er was een procedure opgestart om uitgewezen te worden enzovoort. Maar natuurlijk, mijn moeder wilde dat niet. We luisterden toen veel naar de radio. Dat nummer was toen eentje die heel veel werd afgespeeld op dat moment.
0: En waarom is het dat liedje of wat jij je herinnert van er is een toekomst voor mij, het glas is half vol, we komen hieruit?
3: Het is eigenlijk achterna dat ik de betekenis van het lied heb opgezocht. Hè. Dat was toen, als ik me goed herinner, had het over het lied dat hij eigenlijk aan het wachten was op zijn vriendin. Je verveelde zich rot. En als je dan het liedje hoort, dan is het een melodieus liedje. Het is eigenlijk zeer optimistisch gebracht, denk ik. Zo zie ik het. En voor mij is dat eigenlijk die betekenis van er is wel binnenin iets dat minder is, maar je brengt het naar buiten om positief te zijn. En dat is het een beetje.
1: Mooi, ik vind het mooi en ook we hebben elkaar daar ontmoet en nu bellen we hier en eind goed, al goed om het zo te zeggen. Dus kijk, super.
0: Ondertussen ben je een officiële Belg, Paul.
3: Ja, zeker en vast. Ik betaal netjes mijn belastingen.
1: Zag je ook over het weer heel dan?
3: Movent, zoet ik hem weer.
1: Voilà, kijk.
0: Zullen we naar Lemon Tree gaan luisteren?
3: Yes, top.
0: Hopelijk word je er niet te bang van, want die associatie heeft het voor jou ook. Hè? Okay. Het lied
3: komt in orde.
0: Hoop aan ontleden. Bedankt voor je verhaal.
1: Salut, Paul.
3: Ja. Yo, merci, bye-bye.

0: Daar kan je niet angstig bij blijven als je dat hoort. Fool's Garden en Lemon Tree in de app stuurt Anna Squarlo. Erg hard genoten van de zomer van Mossin, wandelend naar mijn werk. Een van de leukste gasten van deze zomer.
1: Och, dank u.
0: Wow. Direct rondgekeken voor een ticket om hem te kunnen zien. En gevonden ook, alweer mooi inspirerend. Dank je wel.
1: Zalig.
0: Want jij had een bedoeling met deze uitzending, Mossin.
1: Ja, ik probeer altijd mensen een positief gevoel te geven. En ik probeer altijd het glas half vol te zien. En ik hoop op deze grijze, grauwe dag dat er toch een beetje zonlicht is doorgekomen. En ook al heb je een slechte dag, want ja, ik heb die ook, moet je altijd positief blijven. Dus geef een knuffel aan iemand die je graag ziet of geef een compliment aan iemand. En verspreid die positieve energie. En dan is de dag een beetje mooier.
0: Je zei aan het begin, ik heb een paar moeilijke dagen gehad. Voel je al beter?
1: Ja, absoluut. Kijk, het glas was half leeg. En tegen het einde van de uitzending is mijn glas half vol.
0: We gaan eindigen met jouw laatste keuze, No Bad Vibes. Moet je daar nog iets over zeggen of gaan we gewoon luisteren?
1: Dat is een beetje Ibiza-vibes, waar we heel graag op reis naartoe gaan. En voilà, kijk. Ik hoop dat ik dat een beetje iedereen kan...

0: Even Ibiza in de zomer van 2026 met Jazzy featuring Kilimanjaro en No Bad Vibes. Plan je nog een middagdutje om vanavond in Blankenbergen uitgerust op het podium te komen?
1: Ik hoop dat ik dat kon doen, maar ik heb straks nog een vergadering en dan s'avonds naar Blankenbergen. Maar ik heb positieve energie die ik nu meeneem en daar ook ga uitdragen.
0: Oké, morgen in de zomer van 2026, Wouter Torfs, die ken je?
1: Ja, natuurlijk ken ik die.
0: De man van de schoenen. Hij maakte met de schoenen van zijn achternaam een begrip en geniet nu van zijn kinderen en kleinkinderen. Meteen ook zijn thema nummers over de liefde van ouders voor hun kinderen of kleinkinderen. Bedankt, Massien.
1: Jij bedankt, dat was fijn.
0: Meteen weet ik veel met Koop Ilse en met een hele batterij synthesizers als het thema. Die staan hier al buiten. Benieuwd.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
6: Zo dadelijk en weet ik veel over de synthesizer, dat geweldige instrument met Senegans, hoor je in weet ik veel dus na het nieuws.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er kan opnieuw vanuit de lucht geblust worden in de Hoge Venen. Prins Laurent heeft Clément nu ook juridisch als zijn zoon erkend. En de populaire oud-minister van Defensie in Oekraïne, Fedorov, vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet door het slechte weer. Twee Noorse helikopters, een Duits en ook twee van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. En boeren uit de buurt helpen nog altijd de brandweerlui. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
10: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
11: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier, dat schemelkw en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat dan zum brandort.
10: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Barak Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
12: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
10: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
9: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. En dat geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van de infrastructuur. Volgens de stichting zal dat herstel tijd, middelen en gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
13: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
9: Of Clément zijn familienaam gaat veranderen is niet geweten. Nu heet hij Clément van de Kerkhoven, maar dat zou van Saxen-Coburg kunnen worden. Het parquet is een onderzoek begonnen naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model, dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing verkracht was door de organisatrice en haar vriend. Het parquet van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. De organisatrice van Miss Model, Nisa van Balen, ontkent dat er iets verkeerds gebeurd is.
14: Dat klopt totaal niet. Er is intimiteit geweest met Charlotte, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar dat was echt wel met wederzijdse toestemming en daar bestaat echt geen twijfel mogelijk over. Niemand heeft daar gedwongen om iets te doen of onder druk gezet, echt helemaal niet.
9: De Gentse uroloog Piet Hoebeke dient een klacht in tegen onbekenden, omdat er valse video's van hem de ronde doen. Zijn gezicht en zijn stem worden in die valse AI-video's misbruikt om alternatieve middelen aan te raden voor prostaatproblemen. Maar de video is een zogeheten deepfake en dus niet echt, zegt Eline Valken van het UZ Gent.
15: Wij hebben vernomen dat er inderdaad een deepfake video van professor Piet Hoebeke circuleert, waarin hij eigenlijk een middel tegen prostaatproblemen aanprijst en verkoopt buiten de reguliere gezondheidszorg om. In de video worden er ook uitspraken gedaan waar we zeker niet mee geassocieerd willen worden, onder andere over de gezondheidszorg. Dus wij distancieren ons volledig van die inhoud die eigenlijk aast op kwetsbare mensen.
9: De 2 lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk 2 Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek nu bevestigd. De 2 Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 92 tijdens een bergtocht. En eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pennemans, wat is daar aan de hand?
16: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie Fedorov roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te organiseren. Of te moderniseren beter. Fedorov is niet de eerste de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van corruptie in het leger. Met zijn video positioneert hij zich nu duidelijk politiek tegenover Zelensky.
9: Dankjewel, Roel. De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een competitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios maakte zelf bekend dat hij positief testte tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij door blessures nauwelijks nog in actie. Het weer blijft zwaar bewolkt en een regenzone trekt van het westen naar het oosten met soms veel regen. En in het zuidoosten ook kans op een onweersbui. Hooguit 20 graden in het westen, nog tot 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die is omsingeld, maar nog niet onder controle. Blushelikopters kunnen opnieuw de brandweer helpen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden tussen de Pinte en Gentbrugge. 3 rijstroken zijn afgesloten door een ongeval. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Wezenbeek en Tervuren door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Ook nog op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
7: Radio 1.
8: Weet ik veel.
7: Kobe Ilse.
6: Zeker en vast een zeer goede middag. We gaan het hebben over de synthesizer vandaag. Zijn er Guns, goedemiddag.
17: Hallo, dag Kobe.
6: Tijdens het nieuws is hier van alles geïnstalleerd. Mensen die kunnen en willen, kunnen dat op Canvas allemaal volgen. Want je hebt wat gerief bij, hè?
17: Ja, inderdaad. Een synthesizer. Dus,
6: een gitaar zou belachelijk geweest zijn vandaag. En zullen we beginnen met een heel simpele vraag. Wat is de definitie van een synthesizer eigenlijk?
17: Goh, ik heb het zelf moeten opzoeken eigenlijk. Want we gebruiken het inderdaad gewoon de hele tijd. Maar er is een bedrijf in 1990. 1955 RCA, een Amerikaans bedrijf, die een hele grote computer in een kamer geduwd hebben waar je muziek mee kon maken.
6: Ja?
17: En hun idee was, oké, we hebben hier nu allemaal verschillende muren en modules vol met toongeneratoren en volumegeneratoren en tremolo en vibrato. En als we al die dingen bij elkaar gooien, dan maken we eigenlijk een synthese, als het ware. Een samenvatting van al die modules.
6: Wauw.
17: Het resultaat is een muzikaal instrument dat op een elektronische manier klank genereert. En zij zijn eigenlijk met de term synthesizer op de proppen gekomen.
6: Omdat je verschillende dingen die muziek of audio produceren samen gaat brengen in één groot apparaat, in één grote machine, de synthesizer.
17: Voilà, dat is het idee.
6: Maar jongens toch, ken je de Oberheim OBX?
17: Ja.
6: Dat is de ene, hè?
17: Ja, dat is de reden.
6: Je produceert tussen 79 en 81 en bekend van... Ja! Ja, we gaan een beetje muziek moeten draaien waar die dingen in zitten.
17: Dat is het leukste van vandaag, denk ik.
6: Absoluut, absoluut. We gaan spelen, want je hebt, zoals ik al zei, je hebt van alles bij. Ik zie verschillende dingen. Ik zie ook patchkabels, ik zie een laptop, ik zie nog een klavier. En ook iets waar je muziek mee maakt door gewoon met je handen een soort dirigeerbeweging te doen. Dus het wordt heel fijn. Fijn dat je luistert naar Weet ik Veel over de synthesizer met Senegans. Bijzonder. Goedemiddag.

0: Van Halen in een uitzending weet ik veel over de synthesizer. Dit is een gitaar, dus dat moest wel lang mee weg zijn. Voilà. Hoppa.
1: Weet ik veel?
0: Zijn Gunst is mijn gast. Kennen we van Koken met Classics onder andere. Je bent ook muzikant. Je speelt bij Admiral Freebie, heb je gespeeld.
2: Klopt.
0: Wat nog allemaal?
2: Dat speel ik nog altijd bij Zimmerman, een zijproject van een van de gasten van Balthazar. En als sessiemuzikant en wat tv-dingen.
0: Ja, op Ketnet.
2: Ja, Maestro Fortissimo.
0: Ja, ja, daar heb je een prijs mee gewonnen zelfs.
2: Heb ik hem al gewonnen?
0: Nee, of je was toch genomineerd?
2: Voorlopig denk ik niet, tenzij dat jij meer weet dan ik. Nee. Maar er komt wel, heb ik vernomen, een tweede seizoen. Want dus ook een soort van prijs.
0: Voilà, we hebben een primeur, een tweede seizoen. Heel fijn. Je bent de muzikant die het ongelooflijk ook uitlegt en kan uitleggen. Wat ik altijd geweldig apprecieer. Dus daarom ben je de geknipte figuur om over die synthesizer te praten. Heeft dat de muziek veranderd? Vind je?
2: Ja, dat denk ik wel. Anders hadden we nu heel de tijd naar gitaarmuziek moeten luisteren. Om te beginnen. Ja, ja. Dus de elektronica heeft de muziek wel veranderd, zeker. In verschillende stadia eigenlijk. En van aan de synthesizer met het idee dat je dan... hoe zullen we het zeggen, instrumenten kon beginnen nabootsen die je anders moest leren spelen. Als je dan, zoals Van Halen, ineens het idee had van, ik wil eigenlijk een epische song maken met een soort blazerpartij, daar moest je voor de synthesizer 20 blazers bellen die dan te konden spelen. En nu is het gewoon een Oberheim kopen en aanzetten.
0: Die kan je blijkbaar nog altijd kopen. Ik zag €5.000 kost die.
2: Ja, die worden allemaal opnieuw teruggemaakt.
0: Ja, ja. Is er een revival bezig? Zoals de vinylplaten?
2: Ja, dat denk ik, die is al een tijdje bezig. Maar nu zit hij wel zo op een hoogtepunt. Maar ik denk dat dat ook een beetje gelijk de revival van 80s en 70s muziek en zo. Ja. Dat komt allemaal terug.
0: Dus en de snor is duidelijk ook terug. Moeten we daarover praten of niet?
2: Wilde jij daarover praten? Dat is een andere uitzending.
0: Dat weet ik veel, de snor met zijn. Ja. Dat is voor een andere keer. Zullen we eens in de geschiedenis duiken? Dat is ook altijd fijn. Hè? Want je zei het daarnet, jaren 60 is dat woord synthesizer zowat uitgevonden door een bedrijf dat die verschillende klank... producerende toestanden samenbracht.
2: Ja.
0: Maar als ik het goed heb, moeten we nog een pak terug in de geschiedenis om echt over iets elektronisch dat klanken produceert.
2: Ja, gaat. Naar het schijnt zou dat, maar ik heb het ook nooit gehoord, want er bestaan geen audio-opnames van eind 1800, dus in de 19e eeuw, is er een zekere gast, Thaddeus Cahill heet die man, en moet thuis een enorme kelder gehad hebben, en zijn vrouw moet op een bepaalde dag gezegd hebben, Thaddeus, ofwel doen we iets met die kelder, ofwel smijten we hem dicht, en die heeft daar een gigantische machine in gebouwd, de telharmonium heet dat ding, en ja, eigenlijk is het principe van een telharmonium... als ik te technisch word, moet je het zeggen.
0: Nee, nee,
2: maar is hetzelfde als een Hammondorgel. Daar zitten radertjes in, dus tandwieletjes. En die draaien voorbij een soort magnetische pick-up. En telkens dat er een tandje van zo'n tandwieletje passeert... genereert je een puls. En als je dat rap genoeg doet draaien... krijg je een hoog genoeg frequentie. En dan krijg je... een toon.
0: Wacht, want jij zegt dus dat er geen opnames van zijn. YouTube zegt iets anders.
2: Ah ja.
0: Dit zou het zijn. Kan dat of hebben ze mij liggen? Ik zie jou denken.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik dacht dat het niet bestond, maar misschien is YouTube slimmer dan...
0: Nee, nogmaals, het is echt een YouTube search prompt. Dus ik wil mijn hand niet... Maar het klonk wel heel oud of zo.
2: Het klinkt alleszins heel oud. Dus we gaan ervan uit dat het misschien wel dat is. Het was alleszins heel primitief. En daarom is de term synthesizer ook niet echt van toepassing. Omdat je aan de parameters van die klank weinig kon veranderen. Je kon niet eens zeggen van... Ik wil nu dat dit meer als een viool of als een piano klinkt.
0: Maar de oersynthesizer, als we het dan toch zo zouden noemen, het is dus stroom, elektriciteit, die je ergens doorjaagt. En dat produceert dan geluid? Of...
2: Ja, je maakt eigenlijk een elektronisch circuit dat trilt, oscilleert eigenlijk. Begint het met een
0: trilling is geluid.
2: Ja, trilling is geluid. En gelijk dat je een gitaar speelt of een snaar, de snaar trilt in een piano of een gitaar. En als die trillende bron, als dat geen akoestische signaal is of een akoestische klankkast, maar een elektronisch signaal, dus je hebt een elektronisch circuit dat trilt, een oscillator, dan kun je eigenlijk spreken van... een soort van synthesizer. En afhankelijk van welke parameters dat je dan aan die klank kunt veranderen, dat gaat dan over toonhoogte, maar evengoed tremolo, vibrato, modulatie, toonduur, hoe je toon evolueert, krijg je een meer geavanceerde synthesizer of een hele simpele synthesizer.
0: Ja, dat ga je straks laten zien, daar heb je de spullen bij. Ja. Nog even de geschiedenis doorlopen, dus die Thaddeus Cahill, die het was een beetje een prutser. Nee, prutser niet. Een Russer, een uitvinder in zijn kelder. En dan komen we bij de, maar ik weet niet of ik het juist uitspreek, de Ondes Martinon.
2: Ah ja, die is ongeveer, ja, dat is ook begin de 20e eeuw, denk ik, ook gemaakt. Dat zijn allemaal, dat is een beetje hetzelfde als Thaddeus Cahill. Dat zijn voorlopers van synthesizers. Dat is dus wel een hele toffe instrument, omdat je dat kon bespelen met zo'n sliderke onderaan. En dan... Ja,
0: dit is het. Dit is gestolen, geïsoleerd uit een track van Radiohead.
2: Ja.
0: How to Disappear Completely. Enkel dus de Onde Martenot.
2: Onde Martenot, ja. Een Frans instrument.
0: Een Frans instrument.
2: Ja.
0: Het is gewoon dit. Het heeft iets zeurigs wat Radiohead wel vaker heeft. Nee, maar goed bedoeld, hè,
2: ja,
0: maar zoiets.
2: Ja, dat is waar. Ja, Johnny Greenwood is er een hele grote fan van. En het bekendste aan de Onde Martenot is wellicht... dat is niet zozeer de sound, want dat kun je met wel nog wat bronnen doen, maar dat is inderdaad de controller, zoals het dan heet. Ja. De input waarmee dat je de sound manipuleert. Er hangt een ringetje aan een draad en je kunt dus eigenlijk over een continu spectrum je toon laten vallen. Terwijl op een piano is dat discreet, dat zijn... Pom, pom, pom, pom, pom. Maar hier kun je...
0: Echt, hè? Maar ik vind het wel... Stel dat je hier paddo's opneemt, dan ben je wel vertrokken, denk ik.
2: Laten we
0: doen
2: dit. En staan hier.
0: De Onde Martenot, we leren nu al bij. En dan... Ik ga het even wegtrekken, hè, want dankjewel Radiohead. En dat heb je zelfs bij, dacht ik.
2: Ja.
0: De
2: Theremin.
0: Theremin.
2: Ja.
0: Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Ah, daar kun je, weet ik veel, op zich over maken. Dat is een ongelooflijk instrument.
0: Vertel,
2: en vooral het verhaal daarachter. Het is gemaakt door een Rus, Leon Theremin. En dat is een waanzinnig verhaal. Die is dan moeten vluchten voor de Russische staatspolitie. En dan heeft hij zelfs op een bepaald moment gespioneerd in Amerika. En die had ook blijkbaar zijn uitvinder. En die had ook een idee van ik ga iets maken met een elektronische klankbron. Iets dat trilt, een oscillator.
0: Ja.
2: En op de een of andere manier moet Leon gedacht hebben... de leukste manier om dit ding te bespelen is door er niet aan te komen. Hij maakt dus een instrument met twee antennes aan. De rechter antenne is voor de toonhoogte... en de linker antenne is voor het volume.
0: Huh?
2: En hoe dichter je bij... want wij zijn allemaal elektronisch geladen, komen. Sommige mensen meer dan anderen. Maar hoe dichter dat je bij zo'n antenne komt... ja, hoe hoger dat de frequentie gaat... of hoe zachter dat het wordt. Dus,
0: ik heb een fragment, maar je hebt het bij. Kan je het laten horen?
2: Ik kan het zeker laten horen, okay. Ja. Je mag gerust ook eens proberen. Het is echt onspeelbaar, dat ding.
0: Oké.
2: Okay. Dus ik aan... Dus als ik eraan kom, hoor je niets. Hè? Dan raak ik het aan. Als ik deze linker antenne loslaat...
0: Hè?
2: Dan krijg je volume. En als ik met mijn rechterhand dichter ga...
0: Allee!
2: Wordt het hoger en ga ik verder.
0: En dat is,
2: dan wordt het lager.
0: Dat is jouw magnetisch veld of jouw elektrische lading? Die...
2: Dat is nu eens mijn magnetisch veld.
0: Maar dat is fantastisch. Ja. Dus eigenlijk moet je moet een soort van...
2: Ja, en het is dus waanzinnig moeilijk om daar... Ik probeer een soort van Broeder Jacob te spelen, maar...
0: Dat had ik niet herkend. Sorry.
2: Maar om daar iets uit te krijgen, dat is bijna niet te doen.
0: Wacht, ik ga de camera een beetje draaien, want het is te interessant.
2: Ik heb ooit eens een tutorial gevolgd en het heeft te maken met uw vingers. Je moet ze zo per vier vingers dichter en verder doen gaan.
0: Maar dat moet toch heel raar zijn wat je nu aan het doen bent? Je bent echt in het luchtledige...
2: Ja,
0: en door je handen te bewegen, dat is ongelooflijk.
2: Het is een zeer bizarre gewaarwording ook. Maar om daar echt muziek... Je hebt mensen die... Ik weet niet welk fragment dat je hebt staan, maar je hebt mensen die daar fantastische muziek kunnen maken.
0: Ik heb een fragment staan van Once Upon a Time in the West. De prachtige melodie van Morricone, denk ik. En je hoort dus een vrouw, de naam ontgaat mij, ik ga het straks opzoeken, die dus hetzelfde doet wat jij doet, dus tussen die twee antennes met haar handen beweegt en er dit uitkrijgt. Maar mee als je wil.
2: Het ziet er ook altijd heel lullig vibrato, hè.
0: Dat was er neffe.
2: Ja, dat was ernaast, ja.
0: Hey, maar wat is daar een synthesizer aan?
2: Ja, eigenlijk niks.
0: Nee, Oké. Okay.
2: De brom, de trillen. Hierin, in dit houten omhulsel, zit een oscillator, zit een elektronisch circuitje dat trilt.
0: Ja.
2: En je manipuleert de frequentie door dichter of verder van die antenne te gaan. Maar eigenlijk heeft het met synthesizers weinig te maken, omdat je opnieuw weinig controle hebt over de parameters van de klank. Maar het is wel superbelangrijk in de geschiedenis van de synthesizer, omdat de man waarmee de synthesizers eigenlijk allemaal begonnen zijn, Bob Moog,
0: ja,
2: die is ooit begonnen met theremins te bouwen als hobbyproject.
0: Moog, geschreven M-O-O-G, dus je zou Moog proberen zeggen, maar het is dus Moog.
2: Ja.
0: M-O-O-G.
2: Ja, hij heeft ooit een synthesizer gemaakt, die heet The Rogue. En als je dat uitspreekt, dan krijg je dus The Rogue Moog. Dus daar kunnen we vrij zeker van zijn. Dat het Moog.
0: En wat voor sound was dat? Was dat dan echt al een klavier, waar een piano aan gelinkt is? Want dat is wat wij allemaal kennen bij de synthesizer tegenwoordig. Ja. Echt dat je met toetsen, pianotoetsen, dat elektronisch instrument gaat bespelen.
2: Ja, hij is daarmee begonnen. Eigenlijk omdat hem dus... Het is interessant op zich, omdat in de jaren 50 wordt de transistor uitgevonden. En dan, vanaf dat moment moeten mensen geen gigantische kelders meer hebben om hele grote instrumenten te bouwen. Alles kan kleiner elektronisch gemaakt worden. Mm-hmm. Je krijgt allerlei hobbyprojectjes. En Moog begint theremins te bouwen als hobbyproject, radio's te bouwen als hobbyprojectje. En hij leert mensen kennen die bezig zijn met hedendaagse avant-garde klassieke muziek. Dan die mensen die denken, we hebben het stilaan wel gehad met het orkest, we willen wat elektronische bliepjes en bloepjes doen. Die gaan naar een ziekenhuis, die lenen daar een oscillator van PMS of van CLB. Hè, en ze vragen, mogen we dat eens gebruiken? Dat werkt niet zo goed. En ze vragen aan Robert Moog, kun jij niet iets maken dat op een beetje meer speelbare manier geluiden produceert? Een oscillator. Kunnen we ons geen oscillator bouwen?
0: Okay.
2: En Robert Moog is daarmee begonnen. En hij heeft als eerste eenvoudig moduleke, een heel klein stukje, een oscillator gemaakt. Dat heb ik ook mee. Dus wat achter mij staat hier, is een, daar heeft de luisteraar niks aan, maar achter mij staat een modulaire synth.
0: Ja.
2: En dat zit dus eigenlijk vol moduletjes. Al die modules doen iets met de klank.
0: Dat is het beeld van de heel veel kabeltjes. Het ene kabeltje had je daar. Patchen heet dat, patchen, denk ik. Ja. Zo de kabels versteken.
2: Exact.
0: Van distortion heb je daar ook allemaal op zitten.
2: Ja,
0: en
2: ja,
0: zo.
2: Ja, ja.
0: Dus het klassieke beeld van de synthesizer.
2: Voilà. Allerlei verschillende modules. En de eerste module die Robert Moog maakt is een oscillator. En dat klinkt dan zo, denk ik. Ja. Tof, hè?
0: Amai, dat is...
2: Ja, hij ruist een beetje. Dat is omdat mijn knoppen wat oud zijn, maar dat hoort erbij. Bij zo'n bak. Die mensen waren laaiend enthousiast, als ze die oscillator horen. Want ze dachten, eindelijk heb iets waarmee we de klank een beetje kunnen veranderen. We kunnen de toonhoogte veranderen.
0: Ah.
2: Oei. Straks valt hem echt helemaal uit elkaar. We kunnen ook, als we willen, de klank zelf veranderen. Dus wat je net hoorde, Koop, was een zaagtand. Wacht, ik ga eens kijken welk kabeltje dat is dat ruist.
0: Maar ça va, hoor.
2: Ja, ça va. Ja. Wat je net hoorde is een zaagtand. Als ik dit nu laat horen... klinkt ongeveer hetzelfde. Dit is een blokgolf. Hoort je? Dat klinkt een beetje holler. Wacht, we doen nog eens de zaagtand.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Dat is
0: ja. Ja.
2: En dit is meer... Ja.
0: Ja.
2: Dit is meer van...
0: Popcorn.
2: Popcorn.
0: Ja.
2: En de zaagtand is meer van dit, hè. Wacht, ik zal dit uitzetten en zo.
0: Ta-ta, ta-ta. Wat is dat nu weer? Ah, Fadeless.
2: Fadeless.
0: Oké. Benny Benassi.
2: Benny Benassi, dat is de zaagtand. En dus de blokgolf is meer de popcorn of de andere. Of als je zo'n race-spelletje gewonnen hebt.
0: Ja.
2: Dan krijg je een blokgolf.
0: En dat was die Moog. Zijn idee om dat te gaan...
2: Eerste idee was, we hebben een oscillator. Hè, en dus we hebben een elektronische klankbron. Dus die mensen waarvoor dat hem maakte, laaiend enthousiast. En dan zeiden ze, Robert, we zouden graag controle willen over ons volume. Want het enige wat we nu kunnen doen is die oscillator aan en uitzetten. Ja. Maar kunnen we dat niet op de een of andere manier controleren? En dan is Robert Moog echt waar naar een doe-het-zelf-zaak gereden. Heeft daar een deurbel gekocht en heeft gedacht, ik ga die deurbel aan die oscillator hangen. En telkens dat iemand op die deurbel duwt, krijgt hem geluid. Dus op dat moment had je controle over je geluid en dan vanaf dat moment spreek je van een voltage-controlled synthesizer of een voltage-controlled oscillator, VCO, zoals het daarbij staat. Een voltage-controlled amplifier, omdat je vanaf dat moment, als er geen spanning is, 0 volt, hoort je niks. Als je de deurbel induwt, heb je een circuitje dat opent met 5 volt. Poot, en je hebt

0: gekocht, dat er aangehangen en dan gezegd, kijk, vanaf nu heb je controle over je toonhoogte ook. En sinds dan zijn wij synthesizers gaan associëren met keyboard-instrumenten. En dat is
1: vandaar,
0: dus
1: keyboard, want voilà. Dat wordt een beetje door elkaar gebruikt. Ja. Maar de synth is de computer en het keyboard is het ding waarmee je die
0: waarmee
1: computer bedient.
0: Ja, ja, en in het Westen bijvoorbeeld had hij een tegenhanger. Don Buchla heette die man. Een hippie die heel veel aan de paddo's had gezeten. Die is nooit op die trip van het keyboard gesprongen. Die je verzond, als je dat opzoekt, de Skylab, de Buchla Skylab. De controller daarbij is echt zo'n soort, ja, bijna Aztekiaanse metalen plaat waar dat je moet over wrijven. En dat is dus ook, dat heeft ook nooit een commercieel
1: Buchla.
0: Buchla, ja, Buchla. En Skylab.
1: Klinkt wel cool, hè?
0: Klinkt cool, hè?
1: Skylab. Gaan eens kijken. Krijgen we er muziek uit?
0: Ja, als je een beetje doorspoelt, want er moet altijd worden opgezet. Voilà, zie je die controller daar liggen?
1: Dit is het.
0: Ja. Dat is nooit een commercieel succes geworden vanwege het feit dat daar dus geen piano onder hangt.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar een heel raar soort Ouija-bord of zo.
1: Ja, een soort tekening. En, ja. En dan moet je daar
0: daar moet je over wrijven en dan produceert je of manipuleert je de klank. Klinkt wel ongelooflijk, maar
1: ik vind het wel een coole klank. Of
0: het is een heel toffe klank. Ja, het is echt een hele eigen klank. Maar het is een hele bizarre mens, Don Buchla.
1: Maar dat is voor hetzelfde geld. Was Jean-Michel Jarre en al de pioniers van die synthesizer, waren die hiermee aan de slag gegaan? En niet met de versie van Moog?
0: Nee. Dus het is de versie van Moog die het commercieel gehaald heeft. Dankzij het keyboard en dankzij de mini-Moog. Maar dat is misschien voor straks.
1: Okay.
0: Die zijn we allemaal beginnen spelen. En op dat moment inderdaad heb je een werkende synthesizer. En heb je Wendy Carlos die daar iets mee doet.
1: En Kubrick heeft duidelijk goed geluisterd. Hè.
0: Ja.

0: Dit is dus die Wendy Carlos, die speelt Bach.
1: Ja.
0: Op die synthesizer, 1964, 68 moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt mij in der tijd. Ik weet nog dat Bob Dylan was gecanceld omdat hij elektrische gitaar begon te spelen door de hippies. Dan neem ik aan dat dit toch ook een soort godslastering was. Nee?
1: Dit is de best verkochte klassieke plaat. Of was op dat moment de best verkochte
0: plaat.
1: Aller tijden, ja, absoluut. Mensen hadden dat ook nog nooit gehoord. Hè. Dat is, ik vind dat persoonlijk heel mooi ook. Maar ik word daar vaak mee uitgelachen. Omdat het klinkt bijna kinderlijk naïef om daar Bach mee te spelen.
0: Zullen we nog eventjes?
1: Ja, zeker. Ja, ik kan.
0: Ja, je wordt er gelukkig van. Ik zie het.
1: Zeker. Ook want je moet je voor, dat is een huzarenwerk. Hè. Dat is, die synthesizer die Moog maakte was monofoon. Dus je kon daar maar één toon tegelijk op spelen. Dat ontstemde ook. Elke vijf minuten ging dat out of tune. Als je daar een ander klankje wilde op maken, had je een halve dag werk. Dus om zo'n partij van Bach met 14 partijen allemaal te maken en te synthesizen en in elkaar te boksen, dat is echt een ongelooflijk werk.
0: Ah, je zou denken dat hij dat gewoon op die piano speelt en dat dat in één keer eruit komt, maar dat is dus niet.
1: Nee, je moet allemaal kabeltjes versteken en allemaal knopjes. Ik kan nu proberen. Dus laat ons nu bijvoorbeeld dit, hè. Dit is een saaie blokgolf. Hè. Dus ik wil die bijvoorbeeld een beetje meer filteren. Ik wil die een beetje doffer maken. En dan wil ik die gelijk een blazer een beetje laten openkomen. Dat je dus niet krijgt pom, maar wam. Dat een beetje dat doet. Dus dan krijg je...

0: en dat je weinig onder de indruk aan het kijken
1: bent. Nee, ik ben sprakeloos.
0: Ah ja, oké.
1: Ben jij nu bag aan het spelen?
0: Ja.
1: Oké.
0: En dan kunnen we er ook één bij schuiven. Hè? Dus dan maken we, als we daar nu nog, dus één oscillator horen we nu.
1: Dus dit moet je dan eigenlijk al opgenomen hebben ergens?
0: Ja.
1: Dat moet je al op...
0: Ja, wat dan nog zou gaan als je met één klank... Dus ik zou hier een oscillator kunnen bijduwen.
1: Ja.
0: Krijgt je zo wat zweving.

0: Voilà. En dat moet je ergens hebben opgenomen. En als je dan zegt, en nu wil ik een totaal andere klank, ik wil een percussief klankje dat toek, toek, toek, toek, toek doet, dan kun je herbeginnen. En mocht je al je kabeltjes opnieuw gaan steken, of enfin, niet letterlijk, want... Kan het, wacht, kunnen we een rapje van... Wacht, nu wordt het percussief.
1: Ah, nu maak je dat...
0: Maak je dat korter.
1: Het geluid dat die computer maakt, wordt nu heel kort.
0: Heel kort, tuk, tuk,
1: tuk. Ah ja. En speel nu nog eens die melodie als je wil.
0: Nu is het echt... Nu is het echt bijna daar, maar... Dus een beetje kortere klanken.
1: Oké, dus dat moet je allemaal...
0: Moet je allemaal draaien, moet je opnieuw gaan stemmen. En dit is nu eigenlijk een variant op dezelfde klank, want het enige wat ik veranderd heb, is de klank lang of kort gemaakt. Maar als je dan meer tremolo of meer vibrato of meer andere parameters wilt veranderen, moet je dat weer opnieuw
1: beginnen. Fantastisch, maar we zijn de tijd uit het oog aan het verliezen, want we moeten wel eens een plaat draaien. Ja. Jij mag kiezen. Ik heb hier uit jouw suggesties Jean-Michel Jarre, Moroder, Badalamenti... Barry Manilow, want er is ook een anekdote over dat Barry Manilow. Dat is misschien voor straks. Ja. Dan Tot Terje.
0: Tot Terje, ja. Maar doe maar Tot.
1: Die?
0: Je kent het niet, dat is heel tof.
1: Wacht dan, want het is een lange intro. Die mag je even vol lullen dan. Waarom draaien we dit?
0: Omdat dat een man is die goed met synthesizer kan.
1: Einde.
0: Voilà, de intro. Bam.
1: All right. Weet ik veel over de synthesizer met Sterrengens. Fijn dat u luistert. Bijzonder goedemiddag.

0: weet ik veel over de synthesizer. Je hoorde Inspector Norse van Todd Terrier.
1: Ja.
0: En Senne Guns is hier ook in de studio. En we gaan eens de oefening doen, hè. Want dit is puur een elektronisch nummer, neem ik aan. Hè? Ja. Is het niks analoog op?
1: Nee, toch wel. Ja, niks akoestisch, ja.
0: Akoestisch. Ja. Ah ja. Zeggen we akoestisch?
1: Ja, akoestisch zit hier niks op. Want analoog, ik denk dat de synthesizers op zich wel analoog zijn die hier gebruikt worden.
0: Oké. Okay.
1: In tegenstelling tot digitaal. In deze synth die ik net heb laten horen, zit niks digitaal.
0: Leg dat eens uit.
1: Ja, alle componenten, daar zit niks computer in. Want je hebt een paar keer gezegd computer, ik heb u dat laten zeggen, maar eigenlijk is dat in ieder geval juist. Omdat er zit geen omzetting in van een elektronisch signaal naar een digitaal discreet signaal, naar nulletjes en eentjes. Dat zit daar niet in. Het zijn allemaal analoge componenten die
0: dus dit is nog niet, we zijn nu in de jaren 60, 70 qua synthesizer, daar is inderdaad nog geen computerchip aan te passen.
1: Nee, het is wachten tot de jaren 80.
0: Okay. We gingen de oefening doen dat je even uitlegde wat je allemaal hoorde, maar het is misschien niet lang genoeg meer.
1: Ja, de bas is een zaagtand bijvoorbeeld.
0: Ja. En die... wat is dat al?
1: Dat zijn paddo's, denk ik.
0: Inspector Norse en weet ik veel over de synthesizer. Waar waren we? We waren bij die Moog.
1: Ja, ja.
0: Klassieke muziek.
1: Ja.
0: Die daar opgespeeld wordt.
1: Ja.
0: Is er op dat moment ook al echt popmuziek wordt, want we zijn een halverwege de jaren 60.
1: Ja.
0: En dan zit je toch vooral nog in die Dylan-fase, de akoestische muziek.
1: Ja, eind de jaren 60, dus zij brengt die plaat uit 68. En dan 69 is er een grote muziekbeurs in Amerika waar Bob Moog staat met zijn hele grote muur van een synthesizer. En daar lopen allemaal bands rond die op dat moment hip zijn. The Birds, The Doors, The Beatles lopen er ook rond. En die kopen dat allemaal, omdat die denken, één begint ermee, ik weet niet precies wie. En die andere bands denken, potverdorie, als die de Moog hebben, dan moeten wij er ook ene kopen.
0: Okay.
1: En het grappige is, niemand van die bands weet hoe dat ding marcheert. Dus wat dat Bob dan deed, die had twee mensen in dienst, Paul Beaver en Bernie Krause. En die kreeg je meegestuurd met de synthesizer en die hingen het hele toestel voor u aan elkaar. En die hadden...
0: Over wat praten we qua omvang?
1: Ja, pakt iets. Die Moog modeler is een meter en een half op een meter. Zo. Een soort grote boekenkast. Eigenlijk.
0: Mee.
1: Ja, vol modules, maar die je dus zelf moest patchen en in elkaar steken om er geluiden uit te krijgen. Die hebben dan ook een... Wacht, heb ik hier... Ah nee, ze ligt buiten de studio. Die hebben een plaat uitgebracht. De non...
0: Vragen we eventjes aan Mark dat hij die wil brengen. Voilà. Dat komt in orde.
1: The Non-Such Guide to Electronic Music. Dat is een heel grappige plaat.
0: Mm-hmm.
1: Het staat dus vol met tracks. Dit is een zaagtand. Dit is een blokgolf. Dit is een sinusgolf.
0: Voor de mensen die op Canvas gaan meekijken. The Non-Such Guide to Electronic Music. Ja. By Paul Beaver en Bernard Krause.
1: Bernie Krause. En die waren de gasten die de synthesizers inregelden. En het grappige, er is een verhaal dat hem dat dus bij de Beatles aan het doen was. En dat George Harrison moet blijkbaar gezegd hebben, stiekem tegen de engineer, druk een keer op record, jongen. En die heeft de hele demonstratie van die synthesizer opgenomen. En George Harrison heeft dat achteraf uitgebracht als zijn tweede soloplaat, Electric Sounds. Wat dus gewoon 40 minuten, als je daarna luistert, dat is 40 minuten de demo-sessie die Paul Beaver en Bernie Krause aan het doen zijn. Dus je hoort alleen maar...
0: Electric Sounds,
1: van George Harrison, ja.
0: George Harrison, Electric Sound. We gaan eens horen, misschien... Ah ja, in ieder geval, 43-52.
1: 43-52 van dit.
0: Het staat integraal op... Het is mono precies, kan het?
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Ah nee, toch, het is stereo.
1: Ah, ja.
0: Dit is dus de tweede plaats van George Harrison.
1: Ja.
0: Hey, we danken u voor het luisteren. U kan genieten tot 1 uur. Maar dit is dus eigenlijk de soundcheck van die
1: Moog. De soundcheck van de Moog. En Paul Beaver en Bernie Krause waren not amused. En George Harrison schijnt gezegd te hebben, if it makes any money, I'll give you a couple of quid. Trust me, I'm a Beatle. Maar geen idee of het ooit iets heeft opgebracht.
0: Dit is uitgekomen op 9 mei 1969. Dat moet toch een... Ah ja, het zijn twee tracks. Track 1 heet Under the Mercy Wall, waarvan we nu de intro horen.
1: Knap, hè?
0: En vanaf 1842, ik ga even doorscrollen, 1842, dan zijn we hier. Dan begint No Time or Space. Jezus.
1: Dat is een bekantje, hè, dat hoorde.
0: Dit is toch echt de psychedelica fase van de muziek, hè? Als je dit uitbrengt...
1: Ja, zeker. Dat verscheen ook wel in die periode. Dan dat was het soort experiment waar bepaalde componisten mee bezig waren. Maar gelukkig hebben de Beatles dat dan ook in een popcontext gebruikt in hetzelfde jaar. En Abbey Road is een van de eerste platen waar echt een synthesizer te horen is.
0: Zullen we nog even luisteren hoe het eindigt? Dit zijn de laatste 7, 6, 5. Dank u, tot ziens. Maar de Beatles hebben het effectief gebruikt. Je hebt hier een sample. En waar horen we het dan?
1: Hier komt hij. Nu. En hier, op de achtergrond.
0: Dat is oké. Right. Ja. Dat middenstuk deed me heel hard ook aan Kubrick denken. Hè?
1: Ja, dat is de sound.
0: Clockwork Orange, dat is die sound.
1: Voilà, exact. Dat zijn de sounds die ze daar in het begin uitkrijgen. Dat ze daar blazers mee kunnen emuleren, dat vindt iedereen ongelooflijk plezant.
0: Ja, die warme, diepe... Ja. Ja, want inderdaad, anders moest je een heel orkest uitnodigen en dan krijg je dat ineens uit die, ik mag niet zeggen computer, synthesizer.
1: Voilà, exact.
0: Klopt het dat niet iedereen daar... Wat niet te begrijpen is als je de plaat van George Harrison hoort, maar niet iedereen was even enthousiast, heb ik begrepen.
1: Nee, dat was zeker zo, want in het begin was dat nog een curiositeit, de synthesizer, maar op een bepaald moment heeft Robert Moog dus het slimme idee gehad om een hardwired, vooraf gepatched keyboard uit te brengen, de Mini Moog, waar dat je dus geen kabeltjes niet meer moest insteken. Uh-huh. Dat werd waanzinnig populair, heel toegankelijk. En mensen begonnen dat meer en meer te gebruiken en de Britse muzikantenvakbond had schrik op een bepaald moment dat de synthesizer de muzikant ging vervangen. Mensen hebben altijd schrik van technologie en technologie evolueert en dat was toen niet anders. En naar het schijnt, ik weet niet echt of het klopt, is dat omdat een zekere Barry Manilow, nogthans een hele lieve jongen, op tour ging en misschien wat krap bij kas zat en dacht van oké, ja, ik moet geen echte violen niet meer meepakken, ik kan mijn violen laten spelen door synthesizers.
0: Nochtans, Barry Manilow, dat is de man van dit. Dat is niet, die is niet gekend omwille van de elektronische sound. Hè?
1: Nee.
0: Ja. Dat is vrij analoog.
1: Dat is vrij analoog, ja. Maar er is een zou een fragment zijn. In 82 moet hij ergens op tour zijn gegaan. En met achter hem... violen als via synthesizer. Wacht, ik heb dat misschien...
0: Heb jij daar iets bij?
1: Ja, ik heb dat hier ergens staan.
0: Je schuift dat open, ja, dus ja. Ik kan het
1: starten. Hier is Barry Manilow. De strijkers op de achtergrond.
0: Dat klinkt heel... Ja. Ah ja.
1: Dat zijn synthesizers.
0: Oké. En daar waar...
1: En toen dacht de vakbond... Dat is wel genoeg Barry Manilow, denk ik. Toen dacht de vakbond, ja, dit passeert niet. En het heeft vanaf begin de jaren 80 tot 1997 geduurd... dat synthesizerspelers zich lid mochten maken van de muzikantenvakbond.
0: Och, hè. Dus die Pet Shop Boys, die Depeche Mode, al die dingen... die mochten allemaal geen lid worden van de club.
1: Misschien mocht de zanger wel, maar de synthesizer-speler mocht geen lid worden van de club.
0: En dat was puur uit angst voor die technologie.
1: Ja, die de muzikant zou komen te vervangen.
0: Dan zijn we nu ook wel weer aan een discussie bezig met AI, maar dat is misschien voor een andere keer. Maar kan je dat vergelijken?
1: Ja, je kunt dat zeker vergelijken, want je hebt nog allerlei tussenfases tussen de synth, de analoge synth en AI. Je hebt nog de digitale synth, de samples en de samplers, de drumcomputers. En telkens dat zoiets wordt uitgevonden, denken mensen, ja, dat gaat het bestaande vervangen. Mm-hmm. En ik denk bij AI, je moet daar heel hard over nadenken en zien hoe dat je dat gebruikt, maar ik geef zelf ook les en je merkt bijvoorbeeld bij studenten van 18, 19, die gebruiken dat puur, als ze dat gebruiken, als een creatieve tool. Er zijn weinig gasten die denken van, ik ga nu eens een volledig nummer, net zoals er vroeger weinig gasten waren, behalve George Harrison, die dacht, ik ga eens een volledig nummer met een synthesizer maken.
0: Het is een extraatje, het is lager bij.
1: Voilà. En als je dat gebruikt als iets nieuw en denkt van, oh, tof, dat geeft me een soort inspiratie, mm-hmm, dan is dat niet zo slecht.
0: Beste Senna, ik werk wel eens met Ableton. Dat is een van die softwarepakketten waar die dingen ook in zitten, waar je ook mee kan spelen.
1: Ja.
0: Dat was dan het logisch gevolg. Hè. We hebben het gehad over de synthesizer, dat was geen computer. Ik neem aan dat er dan synthesizers gekomen zijn waar wel die microchips in zullen gezeten hebben.
1: Ja.
0: Jaren 80, 90 neem ik aan.
1: Voilà.
0: En zijn we vandaag de dag dan bij de software dat je die machinerie ook gewoon niet meer nodig hebt, dat het allemaal in de computer zit?
1: Je zou het allemaal uit de computer kunnen krijgen, ja.
0: Ja.
1: In de jaren 80 heb je de effectieve evolutie naar polyfone synths. Kun je eindelijk meerdere noten tegelijkertijd spelen. Dat was ook een grote evolutie. evolutie, want hierop kan ik altijd maar één nootje doen. Twee noten, dat gaat niet. Hij kiest, kiest er één.
0: Ja.
1: Dan heb je in de jaren 80 de Juno. Wacht, ik ga heel rap.
0: Je kan van microfoon switchen.
1: Ja. Ah ja, kijk, ik kan hierdoor praten. Ja. Dit. Dan kun je ineens akkoorden spelen. En dan heb je dus wat dat jij daar straks liet horen. Hè? Die...
0: Yes! Dat kon dus niet. Dat kon maar één noot en dan opeens was er dat. Ja,
1: dankzij de digitaal gecontroleerde oscillator, de DCO, omdat die veel stabieler was in tune, kon je plotseling meer stemmen tegelijkertijd spelen. Dus dat is een eerste revolutie, iedereen blij. En dan de volgende revolutie is de FM-synthesizer. Dat is een heel ander principe van klanksynthese, waardoor dat je plots die fantastische pianootjes, zo dit...
0: Van die liftmuziek. Van die knuffelrock.
1: Voilà,
0: slechte porno, Ratchet Diaries. Ja.
1: Dat soort dingen, hè.
0: Ratchet Diaries, zou het daar nog mee zijn?
1: Geen idee.
0: Was dat niet David Duchovny die erin speelde? Ik weet het niet.
1: Dat weet ik niet. Ja, oké. Okay, voilà. Dus dan krijg je dat.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar David Duchovny, dat was de X-Files. En dat was precies de eerste noot van de X-Files.
1: Ja, maar X-Files ook op zo'n DX7 gespeeld. Ditje DX7. Het grappige aan een DX7, dat instrument, daar staan geen knoppen op. Je kunt alleen maar... jij wilt de X-Files doen, hè?
0: Ja. Je begint niet al wat te kennen.
1: Ja, maar doe maar het... Dus niet dit, maar...
0: Dat is toch een fluit?
1: Nee, dat is preset nummer zoveel in de DX7.
0: Nee.
1: Ja, zeker, jawel. Doe maar eens X-Files DX7 en dan gaat je iemand zien die dat waarschijnlijk ook al...
0: DX7, wacht, hè. Het is een beetje zoeken. We zijn live op de radio, dus het is iets moeilijk. Maar... Ik dacht dat een fluitje was. Nee. Niet dus.
1: Nee, het is een preset. Dat is een presetbak. Niemand kon daar... daar zaten geen kabeltjes in, ook geen knoppen. Als je dat wou besturen, dan moest je dat allemaal gaan programmeren. Dat was digitaal, op een veel te klein schermpje. Dus iedereen gebruikte dezelfde presets. Al die basgitaren bijvoorbeeld in... Kom, doen. Dat kan ook, hè.
0: Natuurlijk.
1: Wacht, even terug. De piano. Ik spoel wat voort. Kan ik wat doorspoelen? Nee.
0: Welk liedje is dit eigenlijk?
1: Sacrifice van Elton John.
0: Ah ja.
1: Het is een quiz.
0: slechte kandidaat. Ja. Waar gaan we op letten?
1: Op de soundjes. Dus dit is Whitney Houston bijvoorbeeld. Maar dat is exact dezelfde klank. Omdat mensen... Dat was gewoon elektrische piano 1. En klaar.
0: Ah, tuurlijk.
1: En bijvoorbeeld, er zat een... Ik denk dat het volgende is een bas dat we gaan horen. Ah nee, dit.
0: Axel Foley.
1: Ja.
0: Nee,
1: dit is Countdown.
0: Ja,
1: Europe.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar Axel Foley ook, zelfde klank.
0: Nu heb je mij mee.
1: Ja, voilà. Deze bas. Deze bas. Bam, bam. Preset. Electric bas, nummer zoveel. Stond dan tegenover een andere preset. Ook een basgitaar. Ik denk dat je die hier niet hoort. Hier.
0: Wat is dat nu weer?
1: Bronski.
0: Ja.
1: Dat is ook een presetje dat daarin zit.
0: Ja. Thriller.
1: Ja. Smooth Criminal.
0: Smooth Criminal.
1: Ja. Deze bas. Michael Jackson had die. Die dacht... Ik maak er nog iets mee. Ook een nummer van Michael Jackson. Perfect.
0: Oh. Is dat er waarom dat de muziek uit de jaren
1: 80
0: een beetje allemaal hetzelfde?
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat mag je zeggen?
1: Allemaal dezelfde presets. Allemaal dezelfde voorgeprogrammeerde klankjes. In Take On Me bijvoorbeeld. Die bas is dezelfde bas als dit. Dus,
0: Dus je had wel presets, maar ook niet weer overdreven veel, waardoor ze heel vaak bij hetzelfde uitkwamen.
1: Ja, ja.
0: Want tegenwoordig, ik maakte daarnet het bruggetje al naar de software,
1: ja
0: tegenwoordig heb je eindeloze presets. Hè?
1: Ja. Dat is dan een beetje de doorgedreven versie daarvan. Effectief verder, als je dan na de DX7 komt, je bij de software en de laptops uit, en dan heb je een eindeloos arsenaal aan presets, waar nu iedereen de super saw van gebruikt. Dus ik heb daarnet een simpele zaagtand laten horen. Als je heel veel zaagtanden bij elkaar doet, dan moet zien dat ik nu de modulaire synth niet mee laat klinken. Dan ging ik zeggen, krijg je dit. Ah, wacht. Sorry.
0: Komt er iets?
1: Ja, er komt iets. Nee, er komt niks.
0: Niks?
2: Dan starten we een liedje. Hè.
0: Ja, starten we een liedje. Misschien dat ik de Supers zou dan tegen straks nog...
2: Alhoewel, we hebben nog zo weinig tijd. Ik ga het zo zonder om een liedje te draaien, want ik vind het zo interessant.
0: Ja.
2: Ik wil graag nog even naar die drumcomputer. Want je hebt dat er net al gezegd.
1: Ja.
2: Kunnen we dat onder de synthesizer... Want dat heeft ook de muziek ongelooflijk veranderd. Zeker in de jaren 80. Noemen we dat ook een synthesizer, een drumcomputer?
1: Ja, de eerste drumcomputers wel. Omdat alle klankjes die daarin zaten ook effectief elektronisch gegenereerd werden. Dus als je Sexual Healing of zo bijvoorbeeld van Marvin Gaye...
2: Wacht, dat heb ik altijd klaarstaan. Dat zit in mijn schuif, standaard.
1: Dat dacht ik.
2: Ja.
1: Die drums, dat zijn allemaal elektronische. Dus hier is geen drummer en ook geen samples. En er is ook geen drum opgenomen. Dat is echt gewoon een elektronisch gegenereerde, een heel kort klankje dan. Met wat noise.
0: Op die klep.
1: Ja, dat is noise. En dat je dan kort maakt, korte noise, krijg je dat.
2: Oké. Okay. Jij wou die super zo, hè?
1: Ja.
2: Dat is dit.
1: Ja. Dat soort geluid.
2: Dat hoor je dan vandaag. Ja. Dat is inderdaad, 90's begint dat op te komen.
1: Ja.
2: Dat is het verschil tussen de 80's en de 90's.
1: In dat de 90's, is super soft.
2: Ja, nee, maar serieus, dat is toch Milk Inc. Of The House of House. Die 90's technoplaten, dat is dan vooral de doorgedreven synthesizer met meer presets dan de jaren 80.
1: Ja, al dat soort hele brede synth-sounds, dat is effectief dan jaren 90 en dan meer jaren 2000.
2: Ik heb hier nog iets van de drumcomputer staan, een compilatie die jij mee had. Neem ons mee.
1: Dit is ook een van de allereerste drumcomputers.
2: Ja?
1: Dus ook dat is analoog. De compilatie, denk ik, is iets van de Lindrum, volgens mij. Dat is het is ook dezelfde. Herkent je de intro? Ook een analoog drumcomputer.
2: Nee.
1: Wordt meestal eraf geknipt.
2: Ah, Blondie.
1: Ja. Dat zit heel de tijd op de achtergrond.
2: Loopt dat door heel de tijd?
1: Ja, dat loopt heel de tijd. Tikker, tikker, tikker, tikker, tikker, tikker.
2: Amai, dat is irritant als je erop let. Ik dacht altijd de drumcomputer, die 808.
1: Ja, dit is een voorloper van de 808. En Marvin Gaye, Sexual Healing, dat is de 808. Dat is ook 1980. En 1980 krijg je dan ook de Lindrum. En dat is zo'n bak die Prince en Michael Jackson ook heel vaak gebruikt hebben. Of Queen. Het is een Lindrum.
2: En dit is niet echt?
1: Dit zijn samples. Er heeft ooit een echte drummer...
2: Dus een echte drummer speelt iets in en nadien ga je dat met de computer opnieuw gebruiken. Ja. Dan begrijp ik wel dat ze daar in Engeland niet zo blij mee waren.
1: Nee.
2: Dit heeft effectief werk gekost.
1: Ja, zeker. Ja. De Prince heeft hier niet meer de drummer gebeld. Dr. Beat heeft ook niet meer de drummer gebeld. Ja,
2: Dat is het leak. Ook dat is dan weer een synth. Ja.
1: Dat is ook een synth. En de drumcomputer synth. Ja, dus de muzikant. Het is een knelpuntberoep geworden.
2: Zeg maar, we zijn begonnen aan deze uitzending. Heeft de synthesizer de muziek veranderd? Ja, toch. Als je al deze voorbeelden op een rijtje zet.
1: Ja.
2: Sinds die jaren 60, eind jaren 60 en de revolutionaire plaat van George Harrison. Wat we geleerd hebben.
1: Ja.
2: Tot en met de dag van vandaag. Komt er vandaag nog een song uit die in de hitparade staat, waar geen synthesizer aan
1: passen?
2: Ja, toch?
1: Tegenbewegingen ook natuurlijk. Hè. Je hebt, maar wel steeds, valt mij op, maar dat kan verkeerd zijn, wel steeds minder. Je hebt mensen die gewoon bij rockmuziek blijven zweren natuurlijk, met gitaren en stevige gitaarmuziek. Maar de synth, is wel overal binnengesmokkeld, stiekem, denk ik. Of in vele gevallen overal binnengesmokkeld.
2: Mm-hmm.
1: En zeker op festivals heb je heel veel, veel meer elektronische acts dan vroeger.
2: Zullen we met een icoon eruit gaan? Jean-Michel Jarre bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Moroder heb ik hier nog staan. Badalamenti. Kraftwerk Air.
1: Tja, ik heb de eerste gekozen. Jij mocht een tweede kiezen.
2: Oh, dat vind ik leuk. Ja, ik ga iets nemen dan dat mijn jeugd wel gekleurd heeft, moet ik zeggen. Het duurt even voor de melodie erdoor komt, maar... Dit vond ik toch wel... Ik was synthesizer, ik was jong in de jaren 80. En dan stond daar ineens een Fransman met visuals.
1: Ja, goed hè.
2: Zijn ook dat naar een ander niveau getild. En ook daarin die computer gebruikt of die synthesizer en beelden en een massa volk. En dan 100.000 versies van Oxygène, waarvan 4 toch de mooiste zijn. Die treedt blijkbaar nog op zelfs. Hè?
1: Ja, die treedt nog op.
2: Is dat nog iets?
1: Ik heb hem nog nooit live gezien.
2: Nee? Oké. Okay. Zullen we daarmee stilaan afronden?
1: Zeer goed.
2: Jean-Michel Jarre. Weet ik veel over de synthesizer. Veel bijgeleerd. Nog even Oxygène. 4.

0: gaan eruit. Met Sennekens op de Theremin. Een van de oer-synthesizer hebben we geleerd. Wauw.
1: Wordt er beter in tijd.
0: Ja. Voor alle duidelijkheid, wie het niet gehoord heeft, check onze podcast dan van de Synthesize. Dan weet je waarom dit instrument zo speciaal is. Sennek, ga je danken voor je ongelooflijke talent om dit weer allemaal zo geweldig uit te leggen.
1: Met heel veel plezier.
0: Het was Weet ik veel over de Synthesizer. Veel plezier met Joren zo dadelijk.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
8: Check.
7: De DJ checkt voor je tickets koopt.
8: Oké, check.
7: En social media checkt voor je op date gaat.
8: Allee, jongens, die passeert met vissen of wat?
7: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
7: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
10: Huh? Allee, watermeloen of zo.
9: Ik kan echt niet volgen.
10: Of maar jessekes voor de barbecue.
11: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
10: Doe eens naar rechts.
11: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
10: Oh, we hebben een match.
11: De dagelijkse kost-app.
12: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Love to see you
13: shine. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
14: Dat klinkt als een extra sappige deal.
13: En dan met XXL-actie. Die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen kan vandaag opnieuw vanuit de lucht geblust worden. Prins Laurent erkent Clément van den Kerkhoven nu ook juridisch als zijn zoon. En de populaire ex-minister van Defensie in Oekraïne vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. 2 Noorse helikopters, een Duitse en ook 2 van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. Boeren uit de buurt helpen de brandweerlieden nog altijd. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
18: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
19: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier het chemelkabel en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat dan zo'n brandort.
18: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Barak Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
20: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
18: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
17: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément van den Kerkhoven nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément dus ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertes legt uit wat dat verandert.
1: Voor Clément verandert dat hij nu een prins is. Ook dat hij van naam kan veranderen. Hij kan de naam overnemen van Laurent, dus van Saxen-Coburg, in plaats van de naam van zijn moeder, van de Kerkhoven. Hij is ook een volwaardige erfgenaam nu van prins Laurent. Dat wil zeggen dat hij evenwaardig is zoals de drie kinderen van Laurent. Het betekent niet dat hij een dotatie zal krijgen zoals zijn vader en zoals prinses Astrid, want die dotatie is eigenlijk alleen maar voorbehouden voor prins Laurent en voor prinses Astrid en voor de troonopvolger en het voormalige staatshoofd, maar dus nooit voor hem.
17: Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er nu een onderzoek loopt naar zedefeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel is fout gelopen bij Miss Model.
21: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
17: In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pellemans, wat is daar aan de hand?
22: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen meer gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie, Fedorov, roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te moderniseren. Fedorov is niet de eerste de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot groot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van de corruptie in het leger. Met zijn video zet hij zich nu duidelijk politiek af tegenover Zelensky.
17: Dankjewel, Roel. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios testte positief bij een controle tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. Hij maakte het nieuws zelf bekend. Ik maakte een grote fout en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor, zo schreef hij. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij amper in actie door blessures. Blijf zwaar bewolkt, trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel regen en ook kans op een onweersbui. Maxima tot 20 graden in het westen, 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Vooraan in dit bulletin de natuurbrand in de Hoge Venen. Vandaag worden er opnieuw blushelikopters ingezet om de brandweerlui aan de grond bij te staan. De brand is intussen omsingeld, maar nog niet onder controle. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Radio 1. Onderweg.
24: Met Joren Karels.
25: Goedemiddag. Ik heb gisteren mensen horen vertellen hoe geëmotioneerd ze waren tijdens het concert van Bad Bunny. Je hoort hem passeren vanmiddag. En we hebben ook ZZ Top, want helaas is Frank Beard overleden. We zijn vertrokken voor een namiddag. Heel veel goede muziek. Dit is Onderweg. Welkom bij Radio 1.

Peter Gabriel komt met zijn sledgehammer en beukt onderweg open, mocht je er nog aan twijfelen. Hier moet je zijn voor goede muziek. Het concert van Bad Bunny in het Koning Boudewijnstadion was een totaal spektakel. En er is veel gehuild in het publiek. Je hoort de DTMF na Lenny.

0: Van de Super Bowl naar het Koning Boudewijn Stadion. Bad Bunny en DTMF. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen is in Gentbrugge de weg vrijgemaakt. 10 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En er komt een kwartier bij op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Olivia Dean studeerde af aan de Brit School in 2017. De voorgangers daar zijn Adele, Kate Nash, FK Twigs. Dan duurde het nog tot 2023 voor ze doorbrak en dan ging het heel snel. Plots op 2 jaar tijd is ze een wereldster geworden met haar nieuwe single Nu in Onderweg. Dit is Baby Steps.

Muzieknieuws vandaag. Frank Beard van ZZ Top is overleden. ZZ Top, rock en boogie trio's hebben tijdens de jaren 70 en 80 een pak hits gescoord. De andere kant van de medaille, Frank raakte verslaafd aan drugs en daarom heeft de band een pauze van 3 jaar genomen. Toen hebben ze hun baard laten groeien, behalve Frank Beard. Overleden op zijn ranch in Texas en werd 77. Ter ere van Frank Beard gaan we luisteren naar een nummer van ZZ Top. Het nummer is gekozen door Jan Springers van de muziekredactie van Radio 1. Het is een bluesnummer, geen hit, maar dat typeert ZZ Top, want tijdens hun

0: gaat over een huis van lichte zeden in Texas, genaamd La Grange. Nummer van ZZ Top, want drummer Frank Beard is overleden. Hij werd 77. Een kwartier erbij op de E19 van naar Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen lichte vertraging.
1: Radio 1, onderweg.

Lady Lynn is zot van jazz en ze kan op haar Magnificent Seven rekenen om daar volop mee te spelen, zoals op Gent Jazz deze zomer. Dit kwam uit in 2008, Lady Lynn en her Magnificent Seven. And that's all right. We zien Tyler Ballgame dit weekend op Pukkelpop en misschien speelt hij wel deze nieuwe single, Live It Down.

0: I'm a Train van Albert Hammond, de man die ook teksten schrijft voor Whitney Houston, voor de Hollies en voor Tina Turner. En daar hebben we deze zomer nog niet genoeg van gedraaid in de namiddag. Dat zetten we recht zo meteen. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Na Noonzi, dat is de Antwerpse Arno Stokbroeks. If I Were You.
1: Radio 1.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Admiral Freebie herontdekt het plezier dat muziek maken hem geeft. Na het 14 nieuws horen we zijn No One's Puppy.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De 14 nieuws podcast Onder Ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder Ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Ten eerste is Alberto.
16: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
17: Amai, de gorap.
16: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
15: Dag en doorheen.
17: Lop de plop.
18: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
19: Is dat door Piet Piraten spelen?
20: Schip, ahoy.
21: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
22: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
23: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
24: Voorzichtig!
16: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
25: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen wordt vandaag weer vanuit de lucht geblust om het vuur in te dijken. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. Allesamen zijn 7 helikopters actief, onder meer uit Noorwegen, Duitsland, Nederland en 2 van onze federale politie. Daarnaast helpen ook 2 Zweedse blusvliegtuigen mee. Er wordt vooral geblust in het noordoosten en in het zuidoosten van het getroffen gebied. Op het terrein zelf is het vuur overal omsingeld, maar nog niet onder controle. De brandweerlieden krijgen de hulp van de boeren, die nu al dagenlang water aanvuren en aanvoeren, en van vele vrijwilligers. En ook voor hen begint het allemaal te wegen. Maar als er mensen uit heel het land komen helpen, dan moeten wij ook volhouden, zegt deze vrijwilliger.
27: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum, parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
2: En om de schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewy zijn 91 jobs bedreigd. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om bedienden. Renewy heeft in ons land 2000 werknemers, onder hen dus 800 bedienden. De directie zegt dat het de getroffen werknemers een nieuwe functie zal proberen aan te bieden. En ook bij Renewy in Nederland zijn tientallen banen bedreigd. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden in een interview dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel fout liep bij Miss Model.
0: omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien en als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
2: Blijft zwaar bewolkt, er trekt een regenzone van west naar oost. Dat gaat gepaard met hevige regen op sommige plekken. Er is ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maxima vandaag tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.

0: Admiral Freebie gaat voor puur plezier op zijn nieuwe album Raw Fun.
1: Raw fun tonight. Raw fun tonight. It's raw fun night. Raw fun night. Raw fun night tonight. It's raw fun. Raw fun. Raw fun for everybody.
0: Aanstekelijk, Admiral Freebie, no one's puppy. Een heel fijne woensdagmiddag. Welkom bij Radio 1. Fijn dat je luistert.

0: Jessie Ware ontdekte haar liefde voor disco en ging nooit meer terug. Dit jaar nieuwe album uitgebracht, Super Bloom. Jessie Ware en Automatic. Op de E19 naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de E17 10 minuten vanaf Kruibeke. Telkens een kwartier vertragen op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. De rechterrijstrook is versperd. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel ook vertragingen. Op andere plekken alleen maar lichte vertragingen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Ja, ze gebruiken gitaren en wat hardere klanken, maar er blijft soul en dat vonden ze belangrijk om mee te geven. Urban Dance Squad en het Deeper Shade of Soul. Als je regelmatig naar dit programma luistert, dan weet je dat Doe Maar elke week toch wel eens passeert. Dat komt omdat we daar goedgezind van worden, of je nu een piekperiode hebt meegemaakt of niet. Het is altijd moeilijk kiezen welk nummer, maar we gaan vandaag voor Sinds een dag of twee.

Wat een nummer. R. Kelly Watch the Stars. Tijdens de zomer van 2003 had de Franse Canna een hit met Plantation. Daar zijn dan heel veel moppen en variaties over gemaakt. Over problemen in de broek en zo. Heel flauw. Oh, het niveau. Radio 1 onwaardig. Wie durft het uit te zenden, zoiets? Straks Canna met Plantation uit 2003. Eerst het soloproject van Joe Newman van Al Jay, Mr. Alligator.

0: Zo maken ze niet meer uit 2003. Canna en Plantation. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. En 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring telkens 20 minuten vertragen. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. De rechterrijstrook is versperd. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen op de snelweg kleine vertragingen.
1: Radio 1. Onderweg.

bezwerende zang is van Tricky. Die was nog lid van Massive Attack op dat moment in 1995. Massive Attack, Karma Coma.

0: Rod Stewart en Passion. Passie is ook de reden waarom Diana Ross nog op het podium staat deze zomer, nog op de Lokerse feesten. Na het nieuws hoor je Baby Love.
1: Nu kan hij gaan komen. Ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
2: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Congo zijn nu al meer dan 5000 bevestigde gevallen van ebola gemeld. Zo blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Bijna de helft van die patiënten is ook aan de ziekte gestorven. Dat maakt dat deze ebola-uitbraak allicht de ergste ooit wordt in Congo. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt professor Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij werkte de voorbije maanden in de getroffen regio.
9: Het is de snelst groeiende ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het is nu ook al de tweede grootste. Als het zo doorgaat, wordt dit ook de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Momenteel zitten we aan een heel hoge sterfte ook. Elke 30 minuten sterft er hier iemand aan dit virus. En ja, voorlopig is er absoluut nog geen kentering in zicht.
8: In Gaza zijn 6 Palestijnen gedood na een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gazastad. Volgens de lokale hulpdiensten zijn er ook verschillende gewonden. Eerder vandaag nam het Israëlische leger al een motor onder vuur in de buurt van het vluchtelingenkamp Nusayrat. Daarbij viel 1 dode. In Kroatië is een Oekraïense duiker gearresteerd op verdenking van sabotage van onderzeese gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Dat meldt het federaal parket in Duitsland. De man zou lid zijn geweest van een bende die pijpleidingen heeft opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. De gasstroom tussen Rusland en Duitsland viel daardoor stil. Het is al de tweede Oekraïner die in de zaak is opgepakt. President Zelensky heeft altijd volgehouden dat zijn regering niets met de sabotage te maken heeft. De vakbonden bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy reageren geschrokken op het nieuws dat 91 bediende jobs bedreigd zijn. Het nieuws werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Renewy telt ruim 2000 werknemers in ons land, 800 daarvan zijn bedienden. De vakbonden zijn geschrokken door het hoge aantal mogelijke ontslagen, zegt Elke Geelens van ACV Puls.
10: Dat is een enorme impact. Nu langs de andere kant benadrukt de werkgever dat dat een transformatie betreft. Dat ze zelf hoopvol zijn dat eigenlijk heel wat van die bedreigde functies een heroriëntering kunnen krijgen. En we hopen dat de werkgever inderdaad dat engagement of die uitspraak zeker in de volgende fase van het sociaal overleg mee kan waarmaken.
8: Net vandaag startte ook de Renewy Tour, een 5-daagse wielerwedstrijd waarvan het bedrijf de hoofdsponsor is. Zwaar bewolkt, er trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel hevige regen en ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Onderweg
6: met Joren Karels.

Diana Ross vereerde ons met een bezoek aan de Lokerse feesten deze zomer, waar ze graag zelf benadrukte dat ze 82 is intussen, Diana Ross en The Supremes en Baby Love. Nieuwe muziek van Matt Berninger van The National nu, Martini Mi Fezzo.

0: Hothouse Flowers. En Don't Go. Stick around, laugh away, yeah. Aya Nakamura is een Franse afrobeat R&B-artiest, heel populair. Ze heeft een nieuw nummer met rapper La Rafleuse. Je hoort Sexy Nana. En ik denk dat het beginnen regenen is. Want er staat 166 kilometer file intussen. Naar Antwerpen een half uur vertragen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Voorbij Mechelen-Zuid is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de A12 komen er 20 minuten bij vanaf Boom. Het is ook vertragen tussen 10 minuten en een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent is in Deurne de weg vrijgemaakt. Naar Zelzaten is op de E34 hinder door een ongeval op de oprit Kemzeke. En op de Kennedylaan, de buitering rond Gent, is het 20 minuten file rijden tussen Desteldonk en Sint-Kruiswinkel. Naar Brussel, 10 minuten file op de E40 vanaf Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Vorst en Jette. En op de buitering, 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plekken, kleine vertragingen.
1: Radio

0: geeft het gratis weg en iedereen tevreden.
1: Constant proberen en leren zijn de regels voor het leven. Maak een misstap, maar een fout, je wordt niet snel vergeten. Laat het gaan en geef nog meer dan je ooit hebt gekregen. Doorbreek taboes en wees niet zo verlegen. Elk detail wordt hier besproken totdat je het hebt begrepen. Een zaak is zeker, praat erover en vergeet negeren. Praat geen bullshit, ik had stront genoeg in het verleden. Het gaat u goed, de gie die blijft en komt het onderbreken.

recht van Saint-Cat, Saint-Catherine, zwangerregie en BXL Finest. Roos van Roosbeef kreeg 2 jaar geleden de diagnose bipolaire stoornis, manisch-depressief. Liet zich opnemen en door therapie en medicatie kan ze door. Prachtig hoe open ze erover is en hoe ze muziek blijft maken. Roosbeef, binnensmonds. MUZIEK

0: De begindagen van de electro-geweldige Karel Fialka en Hey Matthew. Er staat 204 kilometer file. Naar Antwerpen is het 20 minuten vertragen. Op de E19 tussen Zemst en De Werken in Rumst. Voorbij Mechelen-Zuid zijn de linker- en de middenrijstrook versperd door een ongeval. Ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 vanaf Massenhoven. Ook vertragingen van meer dan 10 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt vertragen door 2 ongevallen in Wommelgem en voorbij Geel-Oost. Naar Brussel is het 20 minuten file rijden op de E40 vanaf Afleghem door een ongeval op de linkerrijstrook voorbij Ternat. Op de binnenring dan rond Brussel is het 20 minuten file golven momenteel tussen Vorst en Jette. 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En op de aansluiting met de E411 naar Namen is de linkerrijstrook moeilijk bereidbaar door wateroverlast. Op de buitenring wordt dat dan een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op andere plekken kleine vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Sly and the Family Stone. Thank you for letting me be myself again. Maar wat is dat, jezelf zijn? Wat is je intuïtie volgen? Wat betekent het om een zoekende mens te zijn? Dat zijn ze, de levensvragen. Waar ook Sophia Aman mee worstelt en liedjes over maakt. Sun is out, make you bleed.

holla, bitch, holla, sit down. Holla, little bitch, me on move. Holla, bitch, sit down. Holla, holla, holla, holla. Kippenvel van Kendrick Lamar en denken dat hij ooit in 2013 in de namiddag stond geprogrammeerd op Rockwerchter. Kendrick Lamar en Humble.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen vanuit de lucht in te dammen. Gisteren kon vanwege het slechte weer niet gevlogen worden. Er zijn helikopters van de Belgische politie aan het werk en ook toestellen uit Noorwegen en Duitsland. Vanuit Nederland is er ook een grote Chinook-helikopter ingezet die veel meer water kan vervoeren. En er zijn ook 2 Zweedse blusvliegtuigen aan het werk. Die Europese solidariteit is belangrijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin.
11: We hebben ook onze helikopter naar Nederland gestuurd 2 keer deze jaar. We hebben nu die steun teruggekregen, als ik mag het zo zeggen. En wij ook middelen aangeboden aan onze Franse collega die branden van een grote schaal hebben. Dat is voor mij echt de bedoeling van de Europese Unie. En het werkt.
10: De vliegtuigen blijven nog tot zeker zondag in de regio. Volgens de brandweer kan de brand niet meer verder uitbreiden. De overheid start een nieuwe campagne tegen bumperklevers. Bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
12: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder, alvorens dat uw remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëert een gevaarlijke situatie.
10: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. Je kunt daarvoor een vast punt langs de weg kiezen en dan rustig 2 seconden tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat in 2024 gedood werd, toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Ook 6 familieleden en 2 hulpverleners zijn toen gedood. Het Israëlische leger geeft zo voor het eerst toe betrokken te zijn bij dat incident. Over het incident werd ook een film gemaakt, The Voice of Hind Rajab. Die was genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film, maar won uiteindelijk niet. Daarnaast opent Israël ook een onderzoek naar 15 hulpverleners die in 2025 zijn neergeschoten en van wie de lichamen samen met hun ambulances in een massagraf werden gedumpt. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand kun je online nog enkel naar de VRT-radiozenders luisteren via VRT Max. De aparte apps per radiozender worden geschrapt. Annemie Gullix, hoofd audio van de VRT, legt uit wat er verandert.
13: Voor elk radiomerk hebben we een app waar je live kan luisteren, waar je in interactie kan gaan met het merk, waar je dus echt berichten kan sturen, berichten terugkrijgt. Die apps die gaan verdwijnen vanaf 31 augustus. En eigenlijk word je rechtstreeks verwezen naar VRT Max, waar je eigenlijk je lievelingsmerk, je lievelingszender kan volgen.
10: Er straks een regenzone van west naar oost. Soms met veel hevige regen en op kans op een onweersbui. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maximaal dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Onderweg.
8: Met Joren Karels.

kan ook wel fijn zijn tijdens de zomervakantie een beetje rondhangen. Maar het duurt te lang bij Counting Crows Hanging Around. Niet double, maar bubble trouble. Dit is Few Bits.

The Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Er staat 345 kilometer aan regenfiles. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele doe je 25 minuten extra. Op de E17 in Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten. Op de A12 vanaf Schelle 20 minuten. Op de E19 30 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 3 kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 30 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 15 minuten vanaf Beveren. Op de E313 naar Hasselt is het vertragen tussen de ring en Wommelgem door een defect voertuig. Naar Brussel op de E40 bij Brugge, daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En verder 20 minuten tussen Aalst en Ternat. Op de E411 bij Waver 20 minuten door een defect voertuig. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Machelen en Tervuren. Naar Frankrijk op de E19 bij Bergen 1 uur. Door een ongeval is de weg grotendeels dicht. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. Radio 1.

Geweldig moment op Pukkelpop. Vorig jaar Dressed Like Boys, Stonewall Riots, Forever. Dit weekend is het weer zover. Feest in Kiewit. Als je gaat,

wil ik dat het mist. Hoe kort voor het uitdooft, hoe fel is het licht?

0: 393 kilometer file dan na. Vincent Bilot die houdt het voor ons in de gaten, wat er gebeurt in de wereld op dit moment. Dag Vincent.
1: Goeiedag Joren.
0: Je komt daar straks om 5 uur verslag van doen in de zomer vandaag. Wat is jou vandaag opgevallen?
1: Wel een verontrustend artikel in de Financial Times. Volgens de Britse krant overweegt Iran namelijk om doelwitten in Europa aan te vallen als Trump zijn oorlog tegen Iran weer zou opvoeren. Zoals je weet is de deadline voor een vredesdeal gisteren verstreken. Iran houdt dus rekening met nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen. En in dat geval zou Iran dus ook Amerikaanse doelwitten hier bij ons in Europa willen aanvallen. Ja, of we ons ook hier in België dan zorgen moeten maken over Iraanse drones of bommen, dat kan ik vragen aan professor internationale politiek David Kriekemans. En pas op, ik lees niet alleen chique Britse kranten zoals The Financial Times. Joren, je kent me. Ik neem ook al eens een modeblad ter hand. Zoals The Esquire bijvoorbeeld. Ken je dat Amerikaans modeblad? Heeft deze maand een interview met Brad Pitt. En die houdt een opvallend pleidooi voor het gebruik van artificiële intelligentie in films. Je weet dat de grote vakbonden in Hollywood geregeld staken tegen AI. Omdat het hun jobs bedreigt. Maar Brad Pitt die zegt nee, laat maar komen, die technologie.
0: Die heeft misschien genoeg verdiend.
1: Dat zou ook wel best kunnen. Maar aan filmjournalist Lieven Trio straks de vraag of we naar AI-gegenereerde films gaan kijken binnenkort in de bioscoop. Wie je zonder scrupules kunt meesleuren naar de bioscoop, trouwens Joren, dat zijn kinderen. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat al dat schermgebruik waar zo voor gewaarschuwd wordt, dat dat helemaal niet zo'n negatieve invloed hoeft te hebben op kinderen. Er zijn zelfs positieve effecten. Positieve cognitieve effecten. Ze krijgen een beter geheugen zelfs. Daarover hebben we het dan met mediaprofessor Mariek van den Abele. En oh ja, ik verklap je straks ook de toerismetrend van deze zomer.
0: Over een half uur in de zomer vandaag.
2: Ten eerste is Alberto.
3: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
4: Amai, dat gaat rap.
3: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
2: Dag en doorheen.
5: Lop de plop.
6: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
3: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Radio 1. Onderweg.
14: Met Joren Karels.

0: Er staat intussen 410 kilometer file. Hier gaan we naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele, ruim een half uur extra. Op de E17 een kwartier tussen Kruisem en Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke meer dan een half uur. Op de A12 vanaf Londerzeel een half uur file golven. Op de E19 40 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West drie kwartier. En op de A12 vanaf Stabroek 30 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door een ongeval op de aansluiting met de E313. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten vanaf Beveren. Naar Brussel op de E40 bij Brugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En verder 20 minuten vanaf Aalst. Op de E411 bij Waver 20 minuten door een defect voertuig. En op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek 20 minuten filegolven. Naar Leuven dan 15 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum. Op de buitenring rond Brussel 45 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Itre en Woutersbrakel door een ongeval. Verder ook tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Machelen en Groenendaal. Naar Frankrijk op de E19 bij Bergen. 1 uur door een ongeval is de weg grotendeels dicht. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Fischer Z of Fischer Z? Eeuwige discussie bij deze Fischer Z en So Long. Kezaya doet een oproep op haar nieuwe single Call for Chance.

Bonnie Raitt, Something to Talk About. Straks na 5 uur, de zomer vandaag met Vincent Bilot. En als je tijdens dit nummer denkt, ik ken dat van ergens. Het is een nummer van Bill Withers, gebracht door Michel Ndege Ocello. Who is he and what is he to you?

0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: TV kijken of op de tablet zitten, het is wel goed voor de ontwikkeling van je kind. Zeg dat de wetenschap het gezegd heeft. Dat en nog veel meer verrassende inzichten en natuurlijk ook steengoede muziek. Zometeen in de zomer vandaag.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters is de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De zware regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Vanop de luchthaven in Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor het vuur nu veel minder hevig is en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen ging naar Spa.
6: De grote Chinook-helikopter, een toestel met 2 schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
7: Ze hebben zojuist 1 fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
6: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
8: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
6: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
9: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau et donc ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
6: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
5: De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, waar zijn de grootste problemen?
10: Wel, we hebben op dit moment een 420 kilometer file. Dat is vrij uitzonderlijk voor een vakantieavondspits. Ja, de grootste problemen altijd rond de grote steden natuurlijk. Antwerpen en Brussel is dat. Daar hebben we al de gewone avondspits die stilaan op gang begint te komen. Maar ook heel wat ongevallen. Mensen laten zich blijkbaar toch wat verrassen door die regen. Is natuurlijk misschien ook wel het zeepeffect dat meespeelt. Als het een tijd droog is geweest en het regent, dan kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Dus dat kan ook een factor zijn. En natuurlijk ook op heel wat plaatsen zijn er de werken. De E19 door de werken in Rums, daar hebben we toch een behoorlijke lange file op dit moment. De regen speelt er natuurlijk ook wel mee. En verder vooral de ringwegen, de Antwerpse ring richting Nederland en ook de ring rond Brussel, het stuk tussen Zaventem en Grootbijgaarde, daar gaat het behoorlijk traag.
5: Dankjewel Mirjam. Bij de flitsmarathon van begin deze maand reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april, zegt de politie. In 24 uur tijd heeft de politie bijna 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld. Vooral bij de extra mobiele controles werden er mensen geflitst. 1 iemand reed 127 waar hij 50 mocht. En op de E411 snelweg werd iemand geflitst tegen 206 km/u. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab. Het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
11: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hint, die urenlang om hulp belde, werd ook verfilmd. Het kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Nu, eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van die auto waren. Het is wel zo dat het onderzoek zich allicht zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op degene die geschoten hebben.
5: Dankjewel, Koen. De Oekraïnse president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptieeenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren, ook al is de oorlog nog aan de gang. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand verdwijnen de apps van de verschillende VRT-radiozenders. Je wordt dan doorverwezen naar VRT Max. Daar kun je live en uitgesteld luisteren en er is ook ruimte voor interactie met je favoriete radiozender. Annemie Gulix, hoofdaudio van de VRT, legt uit.
12: Het is vandaag al heel erg moeilijk om mensen naar een bepaalde plek te krijgen, omdat het aanbod zo gigantisch groot is. Je moet dan maar eens naar je eigen smartphone kijken hoeveel apps dat daarop staan. Als dat één app is waar je alles kan vinden, dan is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Een beleving waar dat de gebruiker alleen maar beter van wordt.
5: Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarnaast waren bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Ook dit nieuws begonnen we in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot zondag. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
2: Ja, jongens, het regent nog eens. En kijk, meer dan 400 kilometer file. We zijn het duidelijk verleerd, hè, autorijden in de regen. Maar geen nood, ik ben er om je gezelschap te houden nog tot 6 uur. Welkom.

0: Summer Sun van Texas. De summer is ver te zoeken vandaag. Maar ik ben het komende uur met veel plezier het zonnetje in huis. Of in de wagen, als je ergens in die 400 kilometer regenfile staat. I feel you.
1: De zomer vandaag.
2: Radio 1.
0: Onderwerpen die we vandaag behandelen zijn schermtijd bij kinderen. Want kinderen die veel naar de tablet of de tv mogen kijken, die hebben later een beter geheugen, geloof het of niet. Iran gaan we het ook over hebben, want dat dreigt ermee om ook doelwitten in Europa aan te vallen. En een opvallend pleidooi van Brad Pitt voor meer artificiële intelligentie in Hollywoodfilms. Dat komt het komende uur allemaal aan bod. Maar eerst wil ik je misschien toch graag op de hoogte brengen van de reistrend van deze zomers. Vogue en The New Yorker hebben namelijk onderzocht wat toeristen het liefst bezoeken als ze op vakantie zijn in het buitenland. Wat staat met stip op nummer 1 op hun to-do-lijstje van te bezichtige attracties? Nee, het is niet die fabelachtige kathedraal of dat wereldvermaarde museum waar alle reisgidsen je naartoe sturen. Het is zelfs niet dat feerieke strand of dat ene eilandje waar het water zo azuurblauw blikkert in de zon. Nee, de toeristische trekpleister van 2026, de plek die bij toeristen het meeste tot de verbeelding spreekt, is de lokale supermarkt. Ja, volgens Vogue en The New Yorker vindt de toerist niets zo exotisch als rondlopen in een buitenlandse supermarkt. Dus move over Eiffeltoren en Taj Mahal, maak plaats Sagrada Familia en Toren van Pisa. De toerist wil liever de lokale Carrefour of de regionale Delhaize zien. Waarom? Blijkbaar omdat het ons een inkijkje geeft in het dagelijkse leven van de locals. De producten die zij elke dag inkopen en de ingrediënten waarmee ze hun dagelijkse kostje koken. En als je je afvraagt, maar wie zijn die mensen die op hun reisbestemming dus liever naar de supermarkt gaan dan naar een museum of een andere culturele bezienswaardigheid? Wel, kennelijk zijn dat ook mensen die werken bij Radio 1. Ja, Els Aerts die posten is bij de collega's en ja hoor, die doen ook allemaal aan supermarkttoerisme.
3: Er is niks leuker dan naar de supermarkt gaan in een ander land.
4: Ik was onlangs in Engeland en dan kijk ik toch wel eens naar het heel rijke aanbod aan chips.
3: Oh, die hebben hier andere koeken. Oh, welke koeken zouden dat zijn? En die allemaal massaal in te slaan?
5: Mijn vriend houdt ervan om elke rij van de winkel af te gaan en te kijken wat er allemaal in de aanbieding is. Zoals afgelopen jaar in Griekenland. Hele mooie toog met kaas, olijfjes, van alles wat je maar wil.
3: Wat ze in Zweden bijvoorbeeld hebben, is kaviaar uit een tube tandpasta.
6: Ik ben ooit naar Japan geweest. Ik had een vriendin die daar woonde. En ze zei, het eerste wat we gaan doen, is naar een supermarkt gaan. Want de hele Japanse samenleving zit vervat in die kleine supermarkt. En we kwamen daar binnen en dat was een soort supermarkt die ik nog nooit had gezien. En die vriendin zei, kijk, dit is de Japanse samenleving. Werken, werken, werken. Tot 's avonds laat, tot je je laatste trein mist. Je tanden dus niet meer kan poetsen thuis, dus je komt hier een tandenborstel kopen. Hier is een badkamertje in die supermarkt. Je poetst hier je tanden. Dan ga je soms nog met je collega's iets gaan drinken. En dan ben je misschien heel dronken. En heb je misschien een ongelukje gehad. Een beetje wijn gemorst, overgegeven. Dus dan kom je hier ook een nieuw hemd kopen. En soort heel hoe de Japanse samenleving in elkaar zit, zag je daar gewoon uitgestald.
3: Die supermarkten in Amerika zijn zo overweldigend. Je komt daar binnen, je hebt daar een kar om rondrijden waar je op kunt zitten gewoon, omdat dat zo groot is. Ze verkopen daar ook gewoon wapens aan de muur, wat dat wel heel akelig is. Maar toch, een supermarkt, ik zou daar uren kunnen rondlopen in het buitenland. Big savings across the store today.
0: En zo kom je er dus achter dat je collega's gewoon ordinaire supermarkttoeristen zijn. Maar ik ben eens benieuwd of jij er ook zo over denkt. Trek jij op je vakantiebestemming ook meteen naar de lokale buurtwinkel of superette? En wat vind je daar dan zo interessant of onweerstaanbaar aan? Laat het gerust weten, hè. Dat kan in de Radio 1-app nog even, hè, want die verdwijnt binnenkort. Zat net nog in het radionieuws. Maar je kan het ook altijd laten weten via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Daar kun je ons altijd bereiken.
1: Radio 1.
2: Welkom bij De Zomer Vandaag.

0: Feel It Still van Portugal The Man. Het is 17:05. En zoals gezegd, heel veel regenfiles, 430 kilometer alstublieft. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen, 3 kwartier. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, ook 3 kwartier. Op de A12 vanaf Londerzeel een 30 minuten filegolven. Op de E19, 45 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West, 50 minuten. En op de A12 vanaf Stabroek, 35 minuten. En dat was nog maar alleen naar Antwerpen. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland. 3 kwartier file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek, 20 minuten vanaf de Beveren-tunnel. Op de R4, de binnenring van Gent, tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel, op de E40 een 30 minuten tussen Jabbeke en Brugge. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de E411 bij Waver, 3 kwartier door een defect voertuig en een omgewaaide boom. Alsjeblieft. Op de A12 ook nog tussen Wilrijk en Willebroek 20 minuten filegolven. Naar Leuven dan een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem. Op de buitenring rond Brussel bijna een uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een 30 minuten tussen Itre en Wouters-Brakel door een ongeval. Verder ook tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314 een 30 minuten tussen Heverlee en Rotselaar door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder ook nog een uur filegolven tussen Lummen en de grens. Naar Frankrijk dan op de E17, 20 minuten tussen Deerlijk en Kortrijk, door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E19 tussen Lheureux en Bergen, ruim een uur, ook door een ongeval is daar de linkerrijstrook dicht. Naar Aken tot slot op de E40, bij Luik, 3 kwartier door werken. Verder op veel andere plaatsen zet de verkeersredactie er nogal sarcastisch bij, kleinere vertragingen.
1: De zomer vandaag.
0: Iets helemaal anders. Kinderen die meer schermtijd krijgen, die hebben als tiener een beter geheugen. Het is de verrassende conclusie van een nieuw Fins onderzoek. Jongeren die al van hun kindertijd gebruik mogen maken van tv en tablet, die scoren als tieners beter op cognitieve testen. Dat vraagt om een woordje duiding en ik heb zo'n voorgevoel ook wel wat nuancering wellicht. En daarvoor kan ik terecht bij professor Digitale Cultuur aan de Universiteit van Gent, Mariek van den Abele. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het druist een beetje in tegen onze intuïtie, hè, maar die Finse onderzoekers die stellen dus dat schermtijd ook goed kan zijn voor de ontwikkeling van een kind. Wat hebben ze precies onderzocht en wat is hun voornaamste conclusie?
2: Ja, wel, ze kijken eigenlijk in een longitudinale studie, dus al van kinds af aan, van jonge leeftijd, naar eigenlijk de schermtijd van die jongeren en ook de fysieke activiteit. En zoals je zegt, heel tegenintuïtief vinden ze eigenlijk dat wie een jongere al meer op zijn schermen zit, het eigenlijk cognitief beter doet in die adolescentie. En dat is heel verrassend, want vorige week was er nog een onderzoek in de pers dat eigenlijk toonde hoe vroeger op sociale media, hoe slechter de schoolresultaten zijn.
0: Ja.
2: En eigenlijk, voor mij zijn die twee studies bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk een beetje een teken aan de wand dat die relatie tussen mediagebruik enerzijds en allerhande uitkomsten, gaande van schoolresultaten, cognitief functioneren, naar welbevinden, dat die gewoon heel erg complex zijn. En we denken heel graag in termen van een oorzaak-gevolgrelatie, meer schermtijd, slechtere schoolresultaten. Maar in werkelijkheid zien we dat het eigenlijk veel complexer en genuanceerder is. Want ja, er zijn honderden manieren waarop je een scherm kan gebruiken. Er zijn ook honderden toepassingen, schermen, types van inhoud. Er zijn ook heel veel verschillen tussen kinderen en tussen jongeren. Die leven ook allemaal in verschillende contexten.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk al die factoren tezamen maken dat die puzzel eigenlijk heel complex wordt. En dat je dus echt heel erg in de diepte moet gaan kijken naar wat type media gebruik, bij welk type kind, in wat voor omstandigheden enzovoort.
0: Ja.
2: En daar komt nog de moeilijkheid bij, dat we heel vaak geneigd zijn om in oorzaak-gevolg relaties te denken. Maar heel vaak is mediagebruik ook een reflectie van bijvoorbeeld een bepaald type gezinscontext. In deze situatie kan ik mij bijvoorbeeld inbeelden dat kinderen die jonger op schermen zitten, in deze studie misschien ja, schermrijkere gezinnen zijn, wat ook vaker wat hoger opgeleide gezinnen zijn.
0: Ja, ja.
2: En zo kan je dus eigenlijk zien dat bepaalde effecten die toegeschreven worden aan media misschien eigenlijk toegeschreven kunnen worden aan andere factoren die heel sterk samenhangen met dat mediagebruik.
0: Ja, ik zei het al, ik had een voorgevoel dat het onderzoek een beetje ging genuanceerd worden. Dat bent u heel, bent u heel goed aan het doen. Kunnen we dan zeggen dat, als de onderzoekers stellen dat schermgebruik of veel schermtijd niet noodzakelijk een negatief effect heeft, dat het ook cognitief bevorderend kan zijn, kunnen we dan een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld goede en slechte schermtijd? Zou je dat zo kunnen uitdrukken?
2: Ja, ik denk wel dat we dat kunnen. We zien wel dat er een verschil bestaat tussen het type van blootstelling. Denken we bijvoorbeeld aan het sociale media vraagstuk dat vandaag heel erg op tafel ligt. Mm-hmm. Dan zien we bijvoorbeeld in onderzoek dat jongeren die sociale media echt wel gebruiken om met elkaar in verbinding te staan, doorgaans een beter mentaal welbevinden hebben dan de jongeren die zeg maar heel de dag passief aan het scrollen zijn.
0: Ja.
2: Opnieuw, we moeten heel erg opletten met oorzaak-gevolgrelaties, want daar zien we dat eigenlijk vooral het jongeren zijn die niet goed in hun vel zitten, die vluchten in dat scrollen bijvoorbeeld. Wat is de kip of het ei in dat verhaal? Dat is ook weer soms heel moeilijk om te achterhalen.
0: Ja, maar zou het dan kunnen dat er bepaalde types van schermtijd en schermgebruik zijn die dus bij kinderen ervoor zorgen dat ze cognitief sterker worden, dat ze een sterker geheugen ontwikkelen? Wat voor soort schermgebruik zou dat dan kunnen zijn?
2: Wel ja, ik denk dat er heel veel educatieve content is, of ook content die sterk gericht is op verbinding en op normen en waarden, zelfs bij heel jongere kinderen. Jonge kinderen, denk aan Bluey, ik weet niet of je die serie kent, dat
0: ja,
2: is een
0: zeker.
2: Heel mooi programma bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
2: We zien bijvoorbeeld ook wel dat videogamen ook bepaalde vaardigheden, cognitieve vaardigheden, kan trainen. Er is echt wel kwaliteitsvolle media-inhoud. En eigenlijk denk ik dat je vooral wat moet wegblijven van wat dat we dan de verslavend ontworpen inhoud noemen. De inhoud die ontwikkeld wordt door platformen enkel en alleen om je aandacht zo lang mogelijk vast te houden door allerlei smerige design trucjes toe te passen die eigenlijk jouw hersenen kapen.
0: Mm-hmm.
2: Daar denk ik moet je vooral wat van wegblijven. En dan hebben we het over de Candy Crush type spelletjes die soms eigenlijk wel wat parallel vertonen met gokspelen. Sociale media platformen liggen heel erg onder vuur vandaag.
0: Ja.
2: Omwille van hun verslavend design.
0: Dus
2: en dat is wel betekenisvol. Ja.
0: Ja, het vraagt toch wel wat gezond verstand van de ouders om een beetje in te schatten wat dan gezonde schermtijd is voor de kinderen en wat minder gezond natuurlijk. Daar komt het op neer.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En trouwens,
2: tegelijkertijd hebben we natuurlijk we hebben onze publieke omroep, bijvoorbeeld Ketnet. En ik denk dat je daar wel een soort van kwaliteitsgarantie hebt, bijvoorbeeld, waar dat je wel op mag vertrouwen dat daar een bepaalde vorm van monitoring en gatekeeping gebeurt.
0: Ik hoor het u graag zeggen.
2: Ja.
0: Allen naar Ketnet,
2: ja.
0: Absoluut. Trouwens, mevrouw Van der Abelen, ze zitten daar niet stil in Scandinavië, want samen met dat Finse onderzoek is er ook een Noorse studie verschenen die een verband legt tussen de taalontwikkeling van kinderen en het smartphonegebruik van hun ouders. Hoe zit dat?
2: Ja, ik vind dat ook weer een heel mooie studie. Er is steeds meer onderzoek dat eigenlijk die link legt. En dat is voor mij ook weer de boodschap dat we ons niet moeten blind staren op adolescenten. Want het gaat heel vaak over jongeren, maar we mogen ook gerust wat meer de hand in eigen boezem steken.
0: Mm-hmm.
2: Wat zie je hier voor de taalontwikkeling van het kind? Is het heel belangrijk dat ouders responsief reageren. Beeld je in, je loopt met je peuter buiten op straat. En je peuter die begint opeens in de lucht te wijzen. En je volgt de blik van de peuter en je ziet, daar is een vliegtuig. Je peuter die gaat dan misschien iets uitstoten. En dan kan jij zeggen, vliegtuig. En dan leert die peuter, dit is dus een vliegtuig.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, natuurlijk, als je heel de tijd met je aandacht op een scherm zit, dan ga je niet zo responsief kunnen reageren naar kind. En dat is wat hier als een mechanisme naar voren wordt geschoven. En dat dus eigenlijk ouders minder responsief worden en dat daardoor kansen voor taalontwikkeling worden weggenomen. Maar opnieuw wijs ik terug naar die hele complexe puzzel. En we zien ook dat de schermtijd van ouders ook opnieuw wel samenhangt met hoe hoog opgeleid ouders zijn en dergelijke. Hoogopgeleide ouders die gaan al uit zichzelf proberen om schermtijd bij kinderen wat meer te beperken. Ja. Is het dan de schermtijd of is het dan hoe hoog opgeleid iemand is? En dat zijn weer moeilijke puzzels om te gaan ontwarren.
0: Ja. Smartphone gebruik is in die zin een beetje eerder een symptoom voor misschien een gebrek aan aandacht voor de kinderen of het bezig zijn met de opvoeding van de kinderen.
2: Ja. Inderdaad, ja. En dus ik denk dat het als ouder belangrijk is om te gaan kijken naar die kwaliteit van die mediaconsumptie, maar ook wel de kwantiteit, dat je kind niet te veel op het scherm zit, maar jezelf ook niet te veel op het scherm zit. Tegelijkertijd moeten we ook wel zorgen dat we daar niet in doorschieten. Er zijn experten die echt willen dat een kind onder de 3, zeg maar, eigenlijk geen schermtijd krijgt. Maar langs de andere kant weten we ook dat er een sterk pleidooi is voor meer lui ouderschap. Omdat het een gelukkig kind is, heeft meestal ook gelukkige ouders. En als een ouder helemaal stijf staat van de stress, moet gaan werken en dan ook nog eten maken en het huis opruimen enzovoort. En dan zijn er 3 kinderen die aan het krijsen zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja, als je zelf dan wat rust kunt kopen door 20 minuten een serie op te zetten. Ik denk dat we daar ook naar moeten kijken. Dat ook een werk is van gezinnen vandaag dat geen probleem is, zolang dat in balans is, dat er daarna aan de tafel geen schermen zijn en er echt tijd en ruimte is om elkaar gericht aandacht te geven. Dat is denk ik zowel heilzaam voor het kind als voor de ouder.
0: Ja, ik onthoud de vraag of schermtijd goed of slecht is voor onze kinderen is misschien een beetje de verkeerde vraag. Het gaat over wat er op dat scherm staat, over wie dat scherm vasthoudt en begeleidt en vooral over wat er ondertussen soms ook niet gebeurt als mensen niet aan het op

0: andere copingstrategieën aanleert aan uw kind om met moeilijke emoties om te gaan, dan altijd dat scherm voor je kind te zetten.
1: Ja, ja, dat je het kind eigenlijk niet aanleert dat het troost kan halen uit zoiets.
0: Ja.
1: Dat het daar die link niet mee ligt. Ja. Begrijp ik helemaal. Trouwens, als ik het goed heb, verschijnt er volgende week een boek van uw hand met als titel Moeten we de smartphone bannen? We zullen dat nog niet spoilen, zeker, hè, die vraag. Maar ik heb het gevoel dat daar vooral een heel genuanceerd antwoord in te vinden zal zijn. Heel erg bedankt, Mariek van den Abele, professor Digitale Cultuur aan de Universiteit Gent, voor de toelichting. En nog een fijne avond, hè.
0: Ja, voor jou ook. Dag.

0: We gaan het wellicht nooit weten of Annie aan het wokken was. Michael Jackson is er niet meer om het ons te vertellen. Zometeen is polsen bij professor David Kriekemans hoe serieus we het dreigement van Iran moeten nemen om ook doelwitten in Europa aan te vallen.
1: Oh ja, man.
2: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
1: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
1: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex,

0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.de.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio 1.
7: De zomer vandaag. Met Vincent Bilot.
8: Moeten we hier in Europa een aanval vrezen van Iran? Volgens de Britse krant de Financial Times alvast wel. Zij hebben uit bronnen binnen de Iraanse regering dat Iran ook doelwitten in Europa viseert als Trump het geweld tegen Iran opnieuw opvoert. Goedemiddag, David Krikkemans.
9: Goedemiddag.
8: Professor internationale politiek, ja, hoe serieus moeten we die dreiging nemen?
9: Wel, wat we natuurlijk weten is dat er binnen Iran meerdere fracties zijn. En deze fractie is wellicht de Iraanse revolutionaire garde. En ik denk dat die toch vooral een beetje probeert enerzijds te intimideren, maar anderzijds ook wel wat druk probeert uit te oefenen op de Europese landen. In de hoop dat zij een soort van matigende invloed zouden hebben op Donald Trump.
8: Hmm.
9: Maar het is natuurlijk wel erg zorgwekkend dat dergelijke uitspraken worden gemaakt.
8: Ja, en er zijn zelfs een aantal concrete doelwitten die dan genoemd worden, hè?
9: Wel ja, natuurlijk in Bulgarije is er een luchtmachtbasis die gebruikt is geweest, of wordt gebruikt, moeten we misschien zeggen, voor air-to-air refueling tankers, dus waarmee F-35's en F-16's en andere gevechtsvliegtuigen, maar ook radarvliegtuigen terug opnieuw bijgetankt worden. En dan is er natuurlijk ook nog een Britse basis op Cyprus, die ook wel eens een keertje bezoek heeft gehad van een aantal drones.
8: Ja, in maart of zo was dat al, denk ik. Hè? Ja.
9: Juist.
8: Ja. Bestaat de kans dat Iran ook doelwitten bij ons hier in ons land in het vizier zou nemen? Ik denk ja, de zetels van de NAVO en de EU.
9: Wel, dat lijkt mij allemaal erg onwaarschijnlijk. Nu, in theorie, als je op papier kijkt, heeft Iran de capaciteit om met haar missiles tot 4000 kilometer te gaan. Maar natuurlijk, dat is een scenario dat een beetje ondenkbaar is. Hè. Nogmaals, ik denk dat men vooral wil intimideren. Langs de andere kant mogen we ook niet naïef zijn en mogen we die scenario's ook niet uitsluiten met betrekking tot de regio. Denk dan bijvoorbeeld aan Turkije, dat lijkt mij al iets waarschijnlijker, waarbij Iran natuurlijk ook al het Turkse luchtruim bedreigd heeft en ook een aantal routes waar er vermoeden is van Amerikaanse steun aan Koerdische groepen die dan zogezegd in Teheran mee moesten gaan helpen om de Ayatollahs, om dat regime omver te werpen.
8: Mm-hmm.
9: Daar zijn er wel wat incidenten geweest. Maar Turkije is natuurlijk ook een NAVO-land.
8: Ja, ja. Nu, die oorlog zit alleszins in een soort rare tussenfase. Hè. De VS en Iran die hebben een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken om een definitieve deal te bereiken. Die deadline is gisteren een beetje geruisloos verstreken.
9: Mm-hmm.
8: Ja, moeten we nu verwachten dat het wederzijdse geweld opnieuw zal oplaaien?
9: Ja, ik denk dat we meer van hetzelfde gaan zien. Dus pogingen tot diplomatie die dan weer leiden tot falen en dan weer opnieuw korte militaire acties. Hè. Er zijn zoal meerdere Amerikaanse rondjes geweest waarbij dat de Amerikanen dan vooral de stellingen van de Iraanse revolutionaire garde in het zuiden, dus aan de straat van Hormuz, En langs heen de kust proberen een beetje te decimeren in de hoop dat Iran minder controle krijgt over die straat van Hormuz. En natuurlijk omgekeerd zien we nog altijd, het is meer dan speldeprikken, het zijn drones en missiles. Ik geloof dat de Verenigde Arabische Emiraten gisteren nog drones gerapporteerd heeft. En Iran natuurlijk al sinds het begin van het conflict een soort van horizontale escalatie in de regio heeft veroorzaakt om de kosten toe te nemen. Ik denk dat de doelstelling van Iran vooral is tweeledig. Enerzijds Donald Trump proberen te raken tot in het kieshokje. Dus ik denk dat we dit fenomeen nog gaan zien tot in november. En ten tweede, niet onbelangrijk en ook toch wel wat zorgwekkend, dat is de Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten proberen te raken en eigenlijk proberen de Amerikanen buiten te krijgen in de regio.
8: Ik hoorde u zeggen, Trump proberen te raken in het kieshokje, hè, tijdens de midterms, is dat dan dit najaar. Laatst was er dat nieuws, we zullen daar misschien mee afronden, dat Trump na die NAVO-top in Turkije is het vliegtuig moeten uitgesmokkeld worden omdat Iran zogezegd plannen had om de Air Force One uit de lucht te schieten. Is het waarschijnlijk dat Iran inderdaad echt achter de schermen probeert om Trump uit te schakelen?
9: Wel, die specifieke inlichtingen weten we nu ook in het publieke domein dat die eigenlijk als origine had de Israëlische geheime dienst. En de Amerikaanse geheime diensten hebben daar toch met een beetje, ongeloof naar gekeken. Omdat natuurlijk Israël ook een bepaald belang heeft, namelijk het bestendigen van het conflict met Iran. Hè. Maar men heeft toch het zekere voor het onzekere genomen, omdat die nieuwe Air Force One niet geëquipeerd is voor, laten we zeggen, specifieke veiligheidsuitdagingen. Ja, je zou kunnen zeggen, als Iran de kans zou krijgen, zouden ze het zeker doen. Maar natuurlijk, ook dat zou natuurlijk grote gevolgen hebben. Dus dat zullen zij ook wel mee calculeren. Maar omgekeerd is het natuurlijk zo dat de VS en Israël al lang die grens gepasseerd zijn. Want ze hebben al meerdere generaties, bij wijze van spreken, van Iraanse leiders ondertussen rechtstreeks of onrechtstreeks naar het volgende koninkrijk gebracht. Dus is een grens die reeds gepasseerd is.
8: Ja, inderdaad. Blijft super interessant wel die situatie, maar naar ik begrijp zal zeker Iran proberen om ze nog te laten aanslepen tot laat dit najaar als Trump die midterms natuurlijk te wachten staan. Heel erg bedankt voor de uitleg, professor David Krikkemans.
9: Graag gedaan.
6: Radio 1. De zomer vandaag.

0: Forsaken Soul van Helena Casella.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: Brad Pitt geeft niet vaak interviews, maar zijn interview in het Amerikaanse modeblad Esquire is niet onopgemerkt gebleven. Brad Pitt houdt in dat interview namelijk een pleidooi voor meer artificiële intelligentie bij het maken van Hollywoodfilms. Goedemiddag, Levin Trio.
3: Hey, Vincent.
0: Vertel eens, wat heeft hij eigenlijk precies gezegd over AI in films?
3: Wel, hij heeft gezegd dat het eigenlijk wel best een nuttig instrument kan zijn als je het op de juiste manier gebruikt. En dan voornamelijk voor mid-budget films. Dus dat zijn een beetje de films die geen heel klein, maar ook geen heel groot budget hebben. Ruwweg tussen de 40 en de 90 miljoen dollar ongeveer. En ja, dus voor die films, om die goedkoper te maken, zou AI volgens Brad Pitt handig kunnen zijn. En voornamelijk dan om technologie te ondersteunen of technologische ingrepen te ondersteunen, zoals visual effects en dat soort dingen die heel erg duur kunnen zijn en dus ook films bijna onbetaalbaar kunnen maken.
0: Ja, hij heeft ook iets gezegd over hoe AI acteurs zou kunnen vervangen. Daar was hij dan wel iets genuanceerder in, begrijp ik.
3: Ja, zijn uitspraak die hij daar deed over de voordelen van AI, die deed hij natuurlijk met zijn petje van producent op, want dat is hij ook. Hij heeft een bedrijf, Plan B, die heel veel grote films produceren. Dus daar denkt hij als een soort accountant. Maar natuurlijk als acteur denkt hij daar wel een beetje anders over. Er schuilen veel gevaren in AI, in die zin dat je als acteur soms wordt gevraagd om jezelf te laten inscannen. En dan, dan kan het natuurlijk zijn, als je dat niet goed onderhandelt, dat de studio jouw beeldenis kan gebruiken om zonder jouw toestemming met AI dan ook je tot leven te gaan wekken. En dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee.
3: En dat willen acteurs al helemaal niet.
0: Nee, maar het is wel opvallend dat een ster van zijn kaliber voor meer AI pleit. Want alle vakbonden hebben de voorbije jaren, maanden toch actie gevoerd, zelfs maandenlang gestaakt tegen het gebruik van AI in Hollywood. Is dat nu toch een beetje vloeken in de kerk wat hij doet, Brad Pitt?
3: Ja, ergens wel. En zeker inderdaad na die staking was AI heel erg controversieel. Vanaf dat er ook maar iets van artificiële intelligentie werd gebruikt in een film, was dat altijd een relletje. Schoot iedereen in een kramp. Ik herinner me bijvoorbeeld The Brutalist, die Oscar-winnende film, waarin dan AI was gebruikt om het Hongaars van Adrian Brody een beetje beter te maken. Want dat klonk natuurlijk niet zo heel goed.
0: Ja.
3: Dat was dan ineens een relletje, terwijl dan denk ik van oké, bij dat soort dingen kan je nu toch wel zeggen dat het mag gebruikt worden. Maar dat is de laatste jaren wel een beetje verbeterd, die houding. Of laten we zeggen, er is minder die kramp waar iedereen meteen inschiet. Want achter de schermen willen natuurlijk de producenten, de bazen, de studiobazen, willen heel graag kosten besparen. En daar kan AI wel handig in zijn, natuurlijk. Misschien moet ik een paar voorbeelden geven van mensen, toch wel ook high profile Hollywood mensen die de afgelopen maanden vooral toch wel uitspraken zijn beginnen doen of hebben gezegd dat ze AI al gebruiken. Bijvoorbeeld Steven Soderbergh, bekende regisseur, die heeft een documentaire gemaakt, John Lennon, The Last Interview, over het laatste interview met John Lennon voor hij vermoord werd. Ik heb die film gezien in Cannes. Dat is eigenlijk een lang interview, maar er moet natuurlijk er is geen beeld van, er moet dus ook iets te zien zijn. En voor een stuk van de beelden had hij eigenlijk geen budget meer om die te gaan maken met visual effects. Dus hij heeft een partnerschap aangegaan met Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, en heeft dan AI-gegenereerde beelden gebruikt voor een stuk. Dus dat was best wel controversieel toch ook nog wel.
0: Ja.
3: Maar zelfs iemand als Martin Scorsese, een van de grootste regisseurs ter wereld, die is in een AI-startup gestapt, gebruikt zelf AI om storyboards te maken, om dat allemaal wat sneller te laten verlopen. Ben Affleck, de bekende acteur en producent, die heeft 4 jaar geleden een AI-bedrijf opgericht dat focust op postproductie en visual effects. En daar heeft hij dit jaar verkocht aan Netflix voor bijna $600 miljoen. Dus dat zegt ook wel veel. Ook natuurlijk het feit dat die filmstudio's zelf wel echt zitten te wachten op samenwerkingen met AI-bedrijven. Disney bijvoorbeeld, die hebben vorig jaar een deal met OpenAI aangekondigd van maar liefst 1 miljard. Die deal is uiteindelijk niet doorgegaan, maar het is echt wel duidelijk dat studio's willen samenwerken met AI om hun productie goedkoper en makkelijker te maken.
0: Ja, en Brad Pitt dus duidelijk voor AI als het gaat over de technologische kant van film maken, wat minder als het gaat over acteren.
3: Ja.
0: Nochtans, ook daar wordt AI al ingezet. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Val Kilmer in de laatste Top Gun film.
3: Ja.
0: Laten we eens even luisteren naar een fragmentje, Lieven.
3: Ja.
4: The Navy needs Maverick. The kid needs Maverick. That's why I fought for you. That's why you're still here.
0: Ja, wow. We horen Val Kilmer, maar hij heeft deze scène niet zelf gespeeld, hè?
3: Nee, we horen hem en we horen hem ook niet. Het is een AI-stem. Hij was zijn stem op het moment van die scène eigenlijk al volledig kwijt. Dus ze hebben met AI zijn stem toen gereconstrueerd. Wat natuurlijk makkelijk is als er veel materiaal bestaat van iemand zoals Val Kilmer. Dat is met zijn toestemming ook gebeurd. Dus dat ja, is oké, kan je dan wel zeggen. Hè. Maar ja, hij wordt dan voor een andere film nu na zijn dood ook nog eens helemaal tot leven gewekt. Dus dat zijn dan toch ook weer vreemde toestanden. Maar ja, dat gaan we misschien nog wel vaker zien de komende jaren.
0: Ja, want dus eigenlijk mag Brad Pitt zeggen wat hij wil over AI mag ons acteurs niet vervangen. Het is eigenlijk gewoon al volop aan het gebeuren, lieve.
3: Ja, dat van die acteurs, daar zijn toch wel echt stevige mechanismen om dat te verhinderen. Er moet expliciet het akkoord zijn van de familie of van de acteur zelf enzovoort. Hoe gaat dat evolueren de komende jaren? Moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat je inderdaad kan stellen in het algemeen dat het bijna onvermijdelijk is dat AI steeds meer zal gebruikt worden in filmproductie. Misschien voornamelijk dan toch om bepaalde technologische processen te versnellen en te vereenvoudigen. Ik denk dat studio's daar ook een beetje mee moeten opletten. Want bijvoorbeeld als het over visuele effecten gaat, dan voel je dat mensen vandaag echt wel op zoek zijn naar echtheid en zich juist afkeren van AI-slap. Dat zie je bijvoorbeeld met The Odyssey nu, dat zo'n groot succes is, omdat het allemaal echt is en zonder AI en met niet te veel visual effects. Dus het zal subtiel moeten gebeuren. En waar ze ook heel erg mee moeten oppassen, denk ik, is natuurlijk, als je zo zwaar gaat afhangen van AI, dan hang je ook af van de techwereld en van de techbazen. Dat geeft die mannen heel veel macht, nog meer macht in Hollywood dan ze vandaag al hebben. En daar zijn wel gevaren aan verbonden. Hè. Als je kijkt naar een film als Artificial, dat is een film die nog moet uitkomen, maar een film die gaat over Sam Altman, de grote baas van OpenAI, van ChatGPT enzovoort. Ja. Daar is een film over gemaakt, maar de studio die film heeft betaald, Amazon MGM, die heeft een tijdje geleden laten weten dat ze die film niet gaan uitbrengen. Want die film schetst blijkbaar een nogal negatief beeld van Sam Altman. En dan hebben ze gezegd, kijk, die film, dat is niks voor ons. Wij gaan die niet uitbrengen, dat iemand anders hem maar oppikt en hem uitbrengt. Dat gebeurt uiteindelijk ook gelukkig. Hij is verkocht geraakt. Maar het was, ja, je merkt heel duidelijk dat er zenuwachtigheid bestaat in Hollywood om kritisch te zijn over tech en over AI en over de machtige mannen die daarachter schuilen. Dus ja, daar schuilt zeker een risico in op zelfcensuur.
0: Oké, what a time to be alive, what an age we live in, zou ik willen afronden. Beste lieve trio, heel erg bedankt om aan de lijn te komen en mij niet te laten converseren met je AI-chatbot-versie.
3: Ja, wie weet is het wel zo, wie zal het zeggen.
0: Dankjewel, lieve, salut. Hè.
3: Graag gedaan, dag.
0: Ik geef nog even de regenfiles mee. 410 kilometer staat er op de E34 moet ik zeggen, naar Antwerpen. Vanaf Melcede sta je een half uur in de file. Op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke ook een half uur. Op de A12 vanaf Londerzeel een half uur file golven. Op de E19 50 minuten extra tussen Zemst en De Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 40 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek een half uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R4 de binnenring van Gent een half uur tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen. Daar is de weg wel vrij. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 een half uur bij Brugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord 20 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek een half uur file golven. In Wilrijk is ook een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Leuven dan nog een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itre en Wouters-Brakel. Verder ook tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal door een defect voertuig. Op de linkerrijstrook daar. En in Wezenbeek ook nog een ongeval links. Naar Nederland dan op de E314 3 kwartier tussen Heverlee en Rotselaar door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder een uur file golven tussen Lummen en de grens door een ongeval in Nederland. Naar Frankrijk nog op de E19 tussen Lheureux en Bergen 3 kwartier. Er is wel geen hinder meer. En dan nog van Aken op de E40 bij Luik een half uur door werken.
1: Radio 1.
2: De zomer van de

0: Banquet van Block Party. En daarmee is het bijna 6 uur geworden. Dat betekent, zometeen krijg je het kwartier na het nieuws.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
3: Het WK Hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Lotto, omdat het kan.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: We praten met een ooggetuige over de ebola-uitbraak in Congo. Hoe belangrijk is PR voor een stad als Gent? En waarom kan je een boete krijgen in Duitsland als je politici beledigt? Zometeen in het kwartier.
9: Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters woedt de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De vele regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Vanop het vliegveld van Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor de brand nu veel minder hevig woedt en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen vanuit Spa.
10: De grote Chinook-helikopter, een toestel met 2 schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
11: Ze hebben zojuist 1 fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
10: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
12: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
10: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
13: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau. En ook ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
10: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
9: Intussen mogen de inwoners van de 2 gehuchten van Büttgenbach, die uit voorzorg waren geëvacueerd, opnieuw naar huis. En ook de geëvacueerde inwoners van de Duitse grensstad Monschau kunnen naar huis terugkeren. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt nog altijd lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, hoe zit het op dit moment op de weg?
14: We klokken deze avondspits wellicht af op een 460 kilometer file. Dat is echt zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vakantiespits. Maar ja, we zijn die regen blijkbaar niet meer gewend. We hebben lange files rond de grote steden, rond Antwerpen en rond Brussel. Maar ook de E314 in de richting van Heerlen bijvoorbeeld hebben we toch flinke problemen met vertragingen die oplopen tot een uur. Ook heel wat ongevallen die gebeurd zijn, meestal op de linkerrijstrook. Daar wordt blijkbaar wat korter op elkaar gereden. Hou er rekening mee dat je afstand bij nat weer een behoorlijk pak langer is. Zeker als het een lange tijd droog is geweest, dan speelt dat zeepeffect toch ook mee dat de wegen eigenlijk verraderlijk glad kunnen zijn.
9: Dankjewel, Mirjam. En net vandaag is een nieuwe campagne gestart tegen bumperklevers. Bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
4: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
9: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. En dat doe je door een vast punt langs de weg te kiezen, zoals een verkeerspoort of een verlichtingspaal, en dan rustig 2 seconden te tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
15: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind die urenlang om hulp belde werd verfilmd en kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van de auto waren. Maar het ziet er nu wel naar uit dat het onderzoek zich toch zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op diegenen die geschoten hebben.
9: Dankjewel, Koen. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptieeenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren, ook al is de oorlog nog aan de gang. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen, een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk 3e en 4e. Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. We begonnen dit bulletin met de blusoperatie in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen uitgevlogen om de brand in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot en met zondag ter plaatse. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: 361 kilometer regenfiles naar Antwerpen vertragen op de E34 vanaf Melselen, een half uur daar. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek ruim een half uur. Op de A12 vanaf Londerzeel een half uur file golven. Op de E19 45 minuten extra tussen Zemst en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 30 minuten erbij. En ook op de A12 vanaf Stabroek 30 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland anderhalf uur file tussen Sint-Annalinkroever en Merksem door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 een half uur bij Brugge, maar de weg is wel vrijgemaakt. Richting Zeebrugge nog een ongeval bij Sint-Pieters. Naar Brussel gaat het traag op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord, 20 minuten extra daar. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook en in Boom door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E411 tussen Rosières en Overijse een half uur extra. Op de buitenring rond Brussel dan 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring is het 30 minuten tussen Itre en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314, 3 kwartier vanaf Leuven. In Rotselaar is de weg wel vrij. In Halen is er door wateroverlast de linker rijstrook dicht. En verder nog een 30 minuten file golven tussen Zolder en de grens. Naar Aken op de E40 bij Luik, 1 uur vertragen door werken en een brandend voertuig. En op veel andere plaatsen zijn er nog kleinere vertragingen.
17: De uitbraak van ebola in Congo heeft de onrustwekkende kaap van 5000 besmettingen bereikt.
18: Dat is daar echt wel heel ernstig. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En het is al de dodelijkste ebola-uitbraak ook in Congo zelf. En ik heb het gevoel dat dat precies niet betert.
8: Waarom raakt de ebola-uitbraak maar niet onder controle?
19: I didn't even know there were canals to explore, so I'm totally going to do that now.
20: Waarom het drukke Amsterdam bezoeken als er ook het meer rustige Gent is? Dat tipt de New York Times.
13: Ze krijgen subsidies, hè, de hotelsector van het stadsbestuur.
21: Voor PR. Ja. Dus zorgt dat er meer mensen naar de stad komen, dus dat zal wel iets opleveren.
8: Hoe belangrijk is PR voor een stad?
13: In Duitsland is het eigenlijk verboden om politici te beledigen.
22: Dus men daarvoor iets bestraft wordt, dat geht gar niet.
23: Als je bondskanselier al niet meer Pinocchio mag noemen, ja, gaat dat misschien niet iets te ver. Dat vinden de meeste mensen hier in ieder geval.
18: Het is echt mensen voor de strafrechter brengen.
8: En waarom mag je geen politici beledigen in Duitsland? 3 vragen die ik het komende kwartier voor je uitzoek. Ik ben Jasper Verhulst, welkom. In een ziekenhuis in Congo trekt een dokter een wit beschermingspak aan. Van kop tot teen ingepakt, met dikke handschoenen en een mondmasker, stapt hij de isolatiekamer binnen. In het land woedt al maanden een ebola-uitbraak. Het dodelijke virus veroorzaakt hoge koorts en kan leiden tot zware bloedingen.
24: Het is hier als een bosbrand die hier hevig woedt, waar dat er nauwelijks brandweerlui zijn om die te blussen.
8: Volgens de laatste cijfers van de Congolese overheid zijn er al meer dan 5000 besmettingen en meer dan 2000 mensen zijn al overleden.
14: De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste die het land ooit heeft meegemaakt tot nu toe.
8: En de uitbraak is nog lang niet onder controle.
25: And it's moving faster than any previous ebola outbreak.
26: Aan de ene kant, toen we daar waren, we hadden een ebola-behandelcentrum van 90 à 100 bedden. En wij zaten eigenlijk bijna altijd zo goed als vol. Dus we hadden vaak dagen dat we 10 à 15 patiënten naar huis konden laten gaan, omdat ze ebola overleefd hadden. Maar diezelfde dag hadden we dan opnieuw 15 à 20 gevallen die binnenkomen. En heel vaak van die nieuwe gevallen konden we het niet linken aan andere gevallen die we al kenden. Waardoor dat dan echt wel duidelijk werd van oei, dit is nog zeker nog niet onder controle, want er komen nog zoveel nieuwe gevallen binnen.
8: Ik heb daarom een ooggetuige opgebeld.
26: Ik ben Emily van Damme, ik ben een Belgische spoedarts en ik werk voor Artsen zonder Grenzen en ik ben juist terug van een opdracht in Congo.
8: Hoe komt het toch dat Congo maar geen vat krijgt op deze uitbraak?
26: Wat het moeilijk maakt, ik heb natuurlijk enkel in het behandelcentrum gewerkt en een behandelcentrum alleen zal het zeker niet onder controle krijgen. Er moet eigenlijk vooral heel veel ingezet worden op de bevolking. Zorgen dat de bevolking het vertrouwen wint, dat ze geïnformeerd worden, dat we op tijd kunnen testen, dat ze op tijd naar een isolatiecentrum kunnen komen, dat ze behandeling kunnen krijgen. Als er dan een geval bij ons binnenkomt die positief test, dat we eigenlijk naar hun thuis kunnen gaan om hun huis te gaan ontsmetten, zodat hun familie rondom hun en de gemeenschap daar veilig is.
8: Maar er is meer, want in Congo woedt ook nog een oorlog tussen de rebellen van M23 en het regeringsleger. Mijn collega Katrien van der Schoot vertelde er dit weekend nog over op de radio.
14: Die meest getroffen gebieden van ebola in Noord- en Zuid-Kivu, die liggen in het rebellengebied. Daar wordt nog gevochten, die is in handen van M23. En dat
26: wat dat het niet gemakkelijk maakt, bepaalde gebieden geraken we niet. Zij geraken niet bij ons en wij geraken niet bij hun. Dus je loopt eigenlijk constant achter de feiten aan.
8: En het gaat hier ook nog om een nieuwe variant van het ebola-virus.
26: Hier spreken we inderdaad van de Bundibugyo. Dus nu voor de Bundibugyo staat er nog geen medicatie en geen vaccin.
27: We don't have a vaccine to deploy. There are things being tested.
26: Allerlei studies zijn wel bezig, dus we hopen dat er daar toch ergens iets positiefs uitkomt. Maar zelf als we nu een vaccinatie zouden vinden of een medicatie, dan nog tegen dat we alle gemeenschappen, de bevolking hebben kunnen bereiken, dat ze allemaal gevaccineerd zijn, ja, dan is dat nog altijd een enorm werk.
8: Het wordt ook steeds zwaarder voor hulpverleners om er te blijven strijden.
26: Het werken in een ebola-behandelcentrum is ongelooflijk zwaar. De volledige beschermingspakken aandoen neemt al enkele minuten in beslag tot je volledig ingepakt bent. En dan eenmaal in zo'n pak ben je ongelooflijk aan het zweten. Beperkte bewegingsmogelijkheden. Moet ook heel voorzichtig zijn, want je wilt natuurlijk dat elk stukje van je huid, van je lichaam bedekt blijft met de beschermingspakken. Je ziet amper iets, wat je bril dampt onmiddellijk aan en het is ongelooflijk zweten, het is ongelooflijk warm. Dus na 1 uur moet je meestal ook al terug uit de rode zone, heten we dat dan. Dus de zone waar de bevestigde gevallen liggen of de vermoedens liggen. Als je 1 uurtje in zo'n pak hebt gezeten, ben je echt volledig uitgeteld en moet je opnieuw een paar uur bekomen. Maar dat is telkens maar 1 uurtje dat je maximaal bij de patiënten kunt blijven. En dat voelt enorm wrangen als zorgverlener, omdat die patiënten eigenlijk nog veel meer zorg verdienen, maar je hebt gewoon onvoldoende tijd binnen en je kan niet lang genoeg bij hen blijven. En zeker ook voor onze lokale medewerkers, ja, zij behandelen ook hun familie en vrienden. Dus dat is voor hun, ik heb zoveel respect voor hun, hoe dan zij toch blijven doorgaan en alles blijven geven.
8: En ik wou dat ik kon zeggen dat er toch wat licht aan het einde van de tunnel is, maar Emilie houdt haar hart vast voor wat nog komt.
26: We hebben echt veel meer middelen nodig. We zijn met te weinig. Er zijn te weinig middelen, er zijn te weinig handen daar om het eigenlijk te kunnen blijven volhouden met de snelheid dat het aan het gaan is, zodat het virus zich aan het verspreiden is. Dat is natuurlijk ook een gebied waar er cholera is, waar er mazelen zijn, waar er malaria is, waar de maternale sterfte nog altijd zeer hoog ligt. En die zorg moet ook verder blijven gaan. En dat lijkt nu wel op een pauze te staan. Dus de dodentol zal niet enkel ebola zijn, maar ook nog alles ernaast, doordat alles op pauze staat.
8: Op social media zie ik geregeld lijstjes passeren, zoals de 5 mooiste steden van Nederland of deze plekken in Kroatië moet je zeker bezoeken. En vorige week dook Gent op in zo'n lijstje van de Amerikaanse krant The New York Times.
0: Here is like more chilly. Based on my opinion, I think it's pretty good.
8: More chilly and pretty good. Ja, als neutrale Gentenaar kan ik daar weinig tegen inbrengen. Maar hoe kom je in zo'n lijst? Onze stadsjournalist Wart Schoepen heeft uitgezocht hoe Gent dat voor elkaar kreeg.
1: Wel, blijkbaar heeft de hotelsector in Gent een samenwerking met de stad waarbij zij gratis hotelovernachtingen aanbieden aan professionals die de stad bezoeken. Daarmee bedoelen we journalisten die over toerisme schrijven, maar ook mensen die bijvoorbeeld een reisgids of zo maken. En die mensen kunnen in Gent overnachtingen krijgen en daar zijn dan ook nog andere arrangementen aan verbonden die vanuit Toerisme Vlaanderen of vanuit de stad zelf worden aangeboden. Denk aan een boottocht, misschien ook eten 's avonds op restaurant enzovoort. En op die manier probeert de stad dus dat toerisme wat in de verf te zetten. Maar natuurlijk, in de stad leven er ook wel vragen over de leefbaarheid en de haalbaarheid van dat toerisme. Net die overnachtingen overtuigen toeristen, dat is het argument om lang in Gent te blijven. Het soort verblijfstoerisme, de pyjama-toerist, zoals ze het hier noemen, die lang in Gent blijft, meer geld uitgeeft, maar ook voor minder overlast zorgt dan bijvoorbeeld groepen busreizigers die hier maar enkele uren zijn en heel snel alle highlights bezoeken.
2: Perswerking is heel erg standaard in elke toeristische dienst die ik persoonlijk al ken over heel de wereld.
8: Dit is Elke Dens.
2: Zelfstandige consultant voor bestemmingen over heel de wereld. Dus dat zijn steden, regio's, landen. En voordien werkte ik bij Toerisme Vlaanderen als marketingdirecteur.
8: En Elke weet hoe steden achter de schermen aan hun imago en reputatie werken.
2: Het klopt dat in verschillende landen persverantwoordelijken zijn van Toerisme Vlaanderen die contacten met die pers uit die landen onderhouden. Zij investeren effectief in het opbouwen van een netwerk. Zij ontmoeten die mensen. Zij verspreiden daar hun nieuwsberichten. Dus al het nieuws wat komt uit onze Vlaamse steden bijvoorbeeld, komt ook bij die journalisten terecht. En zij zullen ook degene zijn die in eerste instantie die journalisten uitnodigen naar Vlaanderen. En dan is vaak de afspraak zo dat je dan kijkt naar de stad of de regio, naar de hotelassociaties of de hotels zelf, of zij lokaal willen ondersteunen in een bijdrage, in het aanbieden van een kamer voor die journalist dan. En dat is effectief een lange termijn investering, hè, want je onderhoudt die contacten en dan het ene jaar kan je aan die journalist zeggen dat er nu zeker iets nieuwswaardigs te beleven valt in die en die stad. In een ander jaar zijn het dan andere steden die misschien aan bod komen.
8: Maar hoe ver mag een stad gaan? Een stad wil natuurlijk in de krant komen, maar journalisten moeten ook onafhankelijk blijven.
2: Een journalist komt naar hier en die schrijft zelfstandig zijn artikel, dus we hebben daar totaal geen controle over. Het kan zijn dat een hotel een kamer aanbiedt en dat die journalist beslist om het hotel niet te vernoemen. Dat is best mogelijk en dat is het risico dat je weet dat je neemt bij perswerking. Je hoopt dat de journalist iets over jou zou schrijven en bij voorkeur iets positief. Anderzijds, daartegenover staat dat het wel zo is dat de journalist het helemaal zelf heeft geschreven. En als lezer van een krant is die geloofwaardigheid ook veel sterker als het een redactionele bijdrage is, als het de mening is van een journalist, dan dat hij een advertentie leest over een stad. Daar is die geloofwaardigheid heel laag en dan heb je misschien wel zekerheid dat er over jou wordt geschreven op de manier dat je wenst dat er wordt geschreven, maar dan zien mensen ook wel dat het gaat om een advertentie en we weten ook dat het daar meer en meer wordt gedacht, moeten we dit wel geloven?
8: De aanpak van Gent lijkt in ieder geval te werken.
19: You know, I didn't even know there were canals to explore, so I'm totally gonna do that now.
3: Mi piace Gent, una giornata di viaggio.
4: Ik vind het heel mooi en het ziet er ook wel anders uit dan Nederland.
5: Hemos venido a la aventura y nos ha parecido absolutamente.
3: Sí, magnífico.
2: Het zorgt voor meer toeristen, maar het zorgt ook wel over een grotere bekendheid van de stad. Dus misschien komen ze niet onmiddellijk, maar je wordt wel bekend. Je bouwt ook aan je reputatie als stad. Hè. Dus, en het is vaak ook een positieve reputatie. En dan wil ik ook wel beklemtonen dat je kan kiezen uit heel veel bestemmingen vandaag om naartoe te reizen. Dus je moet echt wel zorgen dat je daar zit op de, zeg maar, in de top 5 van het lijstje. Dus hoe meer er over jou geschreven wordt, hoe beter.
8: Mag je een politicus een leugenaar noemen of Pinocchio?
6: Een Rentner, der hat Kanzler Friedrich Merz als Pinocchio bezeichnet.
8: In Duitsland blijkbaar niet. Je kan er zelfs een boete voor krijgen.
6: Dass du den Bundeskanzler im Internet einen Lügenfritz nennen? Scheinbar nicht.
8: Een man kreeg een boete van 2000 euro omdat hij bondskanselier Merz beledigd had op Facebook.
7: Wer Politiker beleidigt, kann richtig Ärger mit der Polizei bekommen.
8: Want in Duitsland is er een speciale wet die politici extra beschermt tegen beledigingen. En die wet ligt nu onder vuur.
10: Ik ben Gien Balduk, correspondent voor de NOS en andere media in Duitsland. En mijn standplaats is Berlijn.
8: En Gien weet wat je wel en niet mag zeggen tegen Duitse politici.
10: Ja, alle positieve dingen over een politicus mag je natuurlijk wel zeggen. Dat horen ze ook graag. Maar juist de negatieve dingen, dat is behoorlijk begrensd. Dus zodra een belediging kan worden opgevat als een bedreiging en het ook echt ingaat op de integriteit en de positie van een politicus, dan kan je daarvoor vervolgd worden. Omdat dat dan niet alleen als beledigend wordt gezien, maar ook als een opmaat naar bijvoorbeeld geweld. En juist om die reden is het van belang, vinden politie en justitie, dat er op tijd wordt ingegrepen als iemand beledigend naar een politicus zich toe uit.
11: Is lek eier een beleidiging?
8: Ik zie bijvoorbeeld op social media Merz lek eier passeren.
10: Ja, en Merz lek eier, dat betekent zoiets als kus mijn kloten of lik mijn ballen. Excuus voor deze woorden, maar dat is wel ongeveer de grove betekenis van die woorden. En die woorden zijn gebruikt door een minderjarige scholier bij een scholierenprotest tegen de voorgenomen dienstplicht in Duitsland. En deze scholier liep mee met een scholierenstaking en had toen deze tekst op een bordje opgeschreven. En om die reden werd hij vervolgd. Het bord werd ook nog eens in beslag genomen door de politie. En hem dreigde een geldboete en dus een rechtszaak. Uiteindelijk is die rechtszaak wel stopgezet na alle ophef die hierover ontstond. En tegelijkertijd zie je dat die uitspraak, Merz lek eier, juist meer en meer wordt gebruikt. Hier in Berlijn bijvoorbeeld zie ik het voortdurend op allerlei stickers en posters staan. Mensen verkopen t-shirts met die tekst erop. Als hij ergens een toespraak houdt, komen demonstranten met een ei in de hand. Dus het heeft in zijn geval ook wel echt een omgekeerde effect gehad. In plaats van het bestrijden van zo'n belediging is het juist alleen maar sterker geworden sindsdien.
7: Wer Politiker beleidigt, kann richtig Ärger mit der Polizei bekommen. Der Grund? Ein Gesetz von 2021.
8: Het is dus een wet die heel ver gaat. Hoe lang bestaat die al?
10: Nou, nog maar vrij recent. In 2019 is deze wet in het leven geroepen als reactie op de politieke moord op Walter Lübcke. Dat is een moord die heel veel heeft losgemaakt hier in Duitsland. Deze Walter Lübcke was een lokale politicus van de christendemocratische CDU van bondskanselier Merz. En deze Lübcke die stond bekend omdat hij heel erg open stond naar asielzoekers en vluchtelingen in zijn regio. en daar ook om bedreigd werd en uiteindelijk door een extreem rechtsfiguur om het leven is gebracht. En destijds was ook wel de conclusie dat uiteindelijk die moord het gevolg was van een hele reeks aan online bedreigingen waar al die tijd niks aan gedaan is. En juist deze wet is dus eigenlijk bedoeld om lokale politici te beschermen, omdat ja, juist lokale politici veel gevaar lopen. Mensen weten vaak waar iemand woont. In het geval van een minister bijvoorbeeld of de bondskanselier, ja, is zo'n bedreiging misschien ook een beetje kleinzerig. Is nu ook wel de algemene gedachte. Als je de bondskanselier al niet meer Pinocchio mag noemen, ja, gaat dat misschien niet iets te ver. Dat vinden de meeste mensen hier in ieder geval op dit moment.
9: Wer in die Politik geht, der muss einiges aushalten.
12: Beleidigungen zijn een thema over dat gerade veel discussieerd wordt.
13: Ja, want er is nu ook een discussie binnen de politiek om die wet aan te passen.
10: Ja, omdat eigenlijk iedereen het wel over eens is dat het nu te ver gaat. En daarom is het voorstel van de meeste partijen om zulke beledigingen niet langer strafbaar te maken als het gaat om landelijke kopstukken. Maar dat het nog wel strafbaar blijft om ja, dat soort beledigende woorden te gebruiken voor lokale politici. En het idee daarachter is eigenlijk vooral dat een minister of een landelijke politicus ja, moet iets meer te verduren kunnen hebben, vindt men. En bijvoorbeeld een minister of een bondskanselier wordt natuurlijk ook beter beveiligd. Heeft natuurlijk minder ook, ja, zou je kunnen zeggen, te maken met een directe bedreiging op lokale schaal. Terwijl bijvoorbeeld een wethouder of een lokale politicus in een kleine gemeente, daarvan weet iedereen wie het is, waar diegene woont, waar zijn kinderen naar school gaan. En juist in dat geval verdienen dat soort politici ook een iets betere bescherming dan landelijke kopstukken.
13: En ik heb het even gecheckt bij onze politieke redactie. Hier mag je zeggen wat je wil over politici. Alleen haatspraak is strafbaar, maar hou het toch een beetje beleefd. Morgen ben ik er weer met een nieuwe kwartier. Salut!
15: Nu kan hij gaan komen, ja! Marien heeft hem dan toch binnengeduwd.
16: Het WK hockey is gestart. Op eigen bodem strijden onze nationale hockeyploegen, de Red Panthers en de Red Lions, voor een plaats in de volgende ronde. De eerste groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
17: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius. Knaldi.
20: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
18: Nog heel wat file op de weg wegens de regen. Nog 314 kilometer file. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele nog een half uur vertragen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke nog ruim een half uur. Op de A12 vanaf Londerzeel ook een half uur file golven. Op de E19 45 minuten extra tussen Zemst en de Werken in Rumst. Daar ook een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E313 vanaf Herentals West 30 minuten en ook nog eens evenveel vertragen op de A12 vanaf Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan anderhalf uur file tussen Sint-Annalinkroever en Merksem. Door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 een half uur bij Brugge, maar de weg is wel vrijgemaakt. Naar Brussel op de E19 tussen Edegem en Mechelen-Noord 20 minuten vertragen. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Boom ook een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E411 tussen Rosière en Overijssen nog een half uur vertragen. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring is het 30 minuten tussen Itteren en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Kortrijk dan op de E17 in Deinzen nog vertragen door een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Aken op de E40 bij Luik 1 uur doorwerken en een brandend voertuig.
21: Radio 1. Zomerland.
18: Met Hannelore van Bezouw. En ondanks het regenweer zetten we de woensdagavond zonnig in. Dit zijn Ertebrekers. Tsude, een goeie avond.

Augustus loopt op zijn einde en zo helaas ook de zomervakantie. Het weer heeft dat al duidelijk gemaakt, maar voor een last-minute vakantie zorgen Ertebrekers nog even tsudde. Welkom. En zo gaan we het komende uur ook nog naar Nigeria met de Ira Star, naar Brazilië met Marie Froes. En wie Pukkelpop op de planning heeft staan dit weekend kan ook al opwarmen met een aantal namen van op de line-up. Maar we beginnen

Iris Star Tornado. Vorige vrijdag is het nieuwe album van Phoebe Bridgers uitgekomen. Het heet Last Weekend. Komt er 6 jaar na haar vorige album

En het was het wachten waard. Ze zingt op het album over vorige relaties, die met acteur Paul Mescal bijvoorbeeld. En ze heeft het ook over nieuwe liefdes. Want op dit moment is Phoebe Bridgers samen met comedian Bo Burnham. En dit nummer gaat voor een deel over hem. Zijn naam heeft ze veranderd, maar de titel van dit nummer is wel een duidelijke hint naar hem. Bobby.

Het werd later ook een hit van Salt and Pepper uit 1993. Deze versie van Linda Lindell komt uit 1968. What a man. Ik had je een uitstapje naar Brazilië beloofd. Dit is Mariana Vroes en Trinix met Vachimbora.

Alicia Keys, Fallen. De pukkelpoppers onder ons zijn hun zak stilaan aan het maken, want morgen gaat de vierdaagse daarvan start in Kibit. Op de line-up morgen heel wat DJ's om al goed op te warmen voor het feestje, maar ook een aantal bands gaan de sfeer zetten morgen. Lenny gaat bijvoorbeeld optreden. De Nederlandse Mo is er ook bij en ook Deus is van dienst morgenavond op Pukkelpop. Laat ons daar alvast even voor in de sfeer komen. Dit is Hotel Lounge, Be the Death of Me.

Morgen zijn ze er al bij op dag 1 van Pukkelpop Deus. En overmorgen op vrijdag komt ook Kelis naar Pukkelpop. Hier met Andre 3000 van Outkast. I said her from the city, so her got to be witty, witty. Millionaire.

Een van de grote en ook nostalgische namen die ze bij Pukkelpop hebben kunnen vangen dit jaar. Killies met Millionaire. Zometeen het nieuws van 7. Daarvoor krijg je nog eentje uit Antwerpen. Agogo.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat er bij vervoersmaatschappij De Lijn te weinig mensen zijn om camerabeelden van agressie te verwerken. Ze reageert daarmee op kritiek van de vakbonden en ook van enkele Vlaamse parlementsleden. Die zeggen dat er tot enkele jaren geleden 6 medewerkers verantwoordelijk waren voor het uitlezen van camerabeelden en nu nog maar 3. Minister de Ridder.
5: Men verwijst naar het team sociale veiligheid, maar er zijn veel meer mensen die buiten dat team ook bezig zijn met het uitlezen van beelden, camerabeelden. Plus het aantal controleurs is toegenomen, die werven ook volop aan. Dus veiligheid is een prioriteit en het klopt niet dat er minder mensen zijn dan vroeger om die beelden uit te lezen.
4: Er zullen voorlopig minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met dieseltreinen die te veel lawaai maken. Buurtbewoners in Lokeren hadden daarover geklaagd en hebben gelijk gekregen van de rechter. Britt Monte van de NMBS.
6: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
4: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso verdwijnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meeste terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoorden meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen. Een vijfdaagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk derde en vierde. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn, maxima tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1. Zomerland.
2: Met Hannelore van Bezouw.

honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. Charlie XCX heeft 3 grote inspiratiebronnen in haar leven. En dat zijn music, fashion en film. En dat is ook de titel van haar nieuwste album. De laatste tijd was ze veel aan het experimenteren met acteren. En over die nieuwe liefde gaat dit nummer. Camera, welkom. Vanavond houden we het bij 1 van die passies en dat is muziek. Onze inspiraties het komende uur zijn nog Madonna, Elmer, Angèle, Linda Ronstadt en ook Blur en Françoise Hardy. Die hoor je hier. To the end. Goedenavond.

George Michael met Faith. En zometeen gaan we naar een club in New York waar Madonna in de jaren 80 veel rondhing. Dat is de Tariana dit. Nog 140 kilometer file op de weg naar Antwerpen. Nog vertragen op de E34 vanaf Waashandhaven Oost. 20 minuten erbij daar. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke is het nog een half uur extra. Op de E19 25 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En op de E313 vanaf Massenhoven nog 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar is de weg wel vrij. Naar Hasselt op de E313 tussen Ranst en Massenhoven nog vertragen. Daar is de weg ook vrij. Op de buitenring rond Brussel is het nog 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En naar Aken op de E40 bij Luik nog 1 uur vertragen door werken. Zomerland.

Linda Ronstadt, It's So Easy. De Australische acteur en popster Troye Sivan komt met een nieuw album. Een ode aan de vrouwen rond hem die hem stabiliteit geven in het leven. En de titeltrack heeft hij deze week al gedeeld. She's the best, Troye Sivan.

Een goede teaser naar de nieuwe plaat van Elmer. Die heet Man, oh man. Het gaat over haar relaties met mannen op allerlei vlakken. Alle jongens zijn gemeen tegen mij, hoort je. Zometeen horen we de Womack Sisters. Jawel, dat is familie van. Eerst gaan we voor de jongste telg uit de familie van Laken. Angèle met Dile, maar dan in de akoestische versie.

Er zijn een paar Womacks terug te vinden in de muziekgeschiedenis. Je hebt Bobby Womack, broer van Cecile Womack, die samen met zijn vrouw Linda muziek maakte als Womack en Womack. En hier hoort je net de Womack Sisters. Dat zijn de drie dochters van Cecile en Linda. Het zit dus in de familie. If I Let You hoorde je. En er was gisteren een beetje verwarring rond het zesde metaal, want in de pers was er te lezen dat ze een lange pauze gingen nemen. Dat zorgde natuurlijk voor paniek bij de fans. Maar gisterenavond postte de band zelf een bericht op Instagram met de boodschap dat ze inderdaad binnenkort het laatste optreden van hun tour geven, maar dat ze daarna ook gewoon weer aan nieuwe muziek gaan werken. Geen reden tot paniek dus. Ze zijn nog lang niet uitgezongen. Het zesde metaal is dit, de tijd die ons nog rest. En dat is nog veel dus hopelijk.

De B-52's, Dirty Back Road en zometeen Kaat van Stralen. Naar Antwerpen nog vertragen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost tussen 10 minuten extra. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruipbeke 35 minuten erbij. Bij Antwerpen West is er een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de E19 nog 15 minuten extra tussen Mechelen Noord en de Werken in Rumst. Naar Aken dan op de E40 bij Luik, 1 uur file door Werken. En door een ongeval is er ook hinder in Aalbeke, de aansluiting van de E403 Brugge-Kortrijk met de E17 naar Antwerpen is afgesloten.

Romantics, What I Like About You. Wie zondag afzakt naar Pukkelpop, raad ik aan om rond 19:30 is langs de marquee te gaan voor het optreden van Blood Orange. De Britse producer en zanger Dev Hynes bracht ongeveer een jaar geleden een album uit. Daarop rouwt hij om zijn moeder die in 2023 overleed. En hij keert ook terug naar herinneringen uit zijn jeugd die hij in Essex doorbracht. Een gevoelige snaar dus op zondag op Pukkelpop. Er is Blood Orange met Vivid Light.

Water Baby. Back and Call. En dan trippelen we rustig verder richting 8 uur met Mos Def en Umi 6.

0: Mos Def sluit dit uur af. En vlak na het nieuws van 8 uur zometeen worden we opgewacht door Destiny's Child.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
3: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ook in de Hoge Venen is het in de vooravond flink beginnen te regenen. En dat is een meevaller in de strijd tegen de natuurbrand die daar woedt. Maar het maakt langs de andere kant het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Soerbrood.
10: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
9: In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning van het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderis.
11: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Er is eigenlijk geen enkel juridische belemmering om de werken te gaan aanvatten. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
9: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude en zal plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meesten terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 doden geteld na een aardverschuiving in een illegale goudmijn, niet ver van de grens met buurland Kameroen. De ramp dateert van gisteren, er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De aardverschuiving werd naar verluid veroorzaakt door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Er komt een gerechtelijk onderzoek. Aardverschuivingen komen vaak voor bij illegale mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Alleen al dit jaar waren er verschillende met telkens tientallen doden. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn in maxima dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Zomerland.
7: Met Hannelore van Bezouw.

Michelle, Kelly en Beyoncé zijn klaar voor nog een uurtje Zomerland vanavond. En ik moedig ook de volgende namen aan om zich al op te warmen. Big Thief, Fantaines DC, Bianca Steck, Nectarwood. En ook het Belgische kwartet Slagader zit in de playlist. Welkom bij Zomerland.

Big Thief, All Night, All Day. Gisteren kwam er een nieuwe single van Fontaine's DC uit. De aankondiging was het ook meteen van een nieuw album, Dopamine Chamber. Komt uit op 16 oktober. En dat is een speciaal album voor de band, want nog niet lang geleden overleed hun manager Trevor Dietz. Dat is iemand die heel erg belangrijk was voor de band en ze dragen het album dan ook op aan hem. De eerste single kwam gisteren dus uit en niet toevallig is het dit nummer geworden, want het nummer ging eerst niet op het album terechtkomen tot Trevor zei dat ze gek waren om dat niet te doen. Dit is dus een bijzondere voor Fontaine's DC, Marianne.

Rory Sturgeon, Sarah Kang en A1, I'm not sure. Vorig jaar bracht Bianca Stek haar debuutplaat uit. En sindsdien is ze druk in de weer geweest met nieuwe muziek maken. Vandaag heeft ze op Instagram aangekondigd dat er volgende vrijdag al een eerste nieuwe single komt. Daar kijken we naar uit met een prachtig nummer uit die vorige plaat. I Dream of an Island.

Anita Tekram, Twist in My Sobriety. Dove Ellis neemt over Iers talent dat deze zaterdag in de club van Pukkelpop speelt. Dit is Heaven Has No Wings.

magic number. The magic number van De La Soul. 2 is ook een magisch nummer. Zeker als het duo in kwestie Nia Archives en Georgia Smith is. Dit is Get Me Down.

Geschreven door Curtis Mayfield voor de film met dezelfde titel Let's Do It Again van de Staple Singers. En dit is de Droomdans van Alban.

straks doen we een uurtje volledig Belgisch hier op Radio 1 in Belpop na 9 uur. Kleela sluit Zomerland af met Linkin Bee. Een fijne avond.

0: begint bij luisteren.
1: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie, Fedorov, oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al kan dat wettelijk niet, omdat de oorlog met Rusland nog aan de gang is. Het is vooral afwachten wat de volgende stappen van Fedorov zullen zijn, zegt collega Marijn Trio.
2: Hij heeft een soort voorzet gegeven. Gaat hij zich nu echt politiek engageren? Gaat hij zich als uitdager opwerpen van Zelensky en die protestbeweging gaan leiden met een plan en een visie komen? Want tot nu toe heeft hij dat ook niet gedaan. Hij blijft heel erg vaag over mogelijke persoonlijke plannen. Dus dat moeten we wel in de gaten gaan houden.
1: In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen en dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor het maken van drugs. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
3: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
1: En op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen vanavond hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe zijn de Belgen aan de match begonnen?
4: Het is hier net 1-0 geworden voor de Red Lions. En die openingsgoal heeft eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Het is de eerste van het toernooi voor Tom Bon, die een goede voorzet van Arthur de Slover in één tijd in doel kon verwerken. Maar de Maleisiërs zijn geen match voor de Belgen. De Red Lions willen en moeten hier vertrouwen tanken. Maar dan moeten ze ook hun slordigheden ook in deze wedstrijd eruit kunnen filteren. Verliezen de Belgen vandaag niet tegen Maleisië, gaan ze sowieso door naar de tweede groepsfase als tweede van de groep. Maar daarin beginnen zij met 0 punten in tegenstelling tot de 3 van Duitsland door de winst in het onderlinge duel.
1: Dank wel, Jonathan. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten, vooral dus naar Duitsland. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn ook en maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De grote natuurbrand in de Hogeveen is nog maar net onder controle. Over de regio en delen van de provincies Luik en Luxemburg worden geteisterd door felle regen en rukwinden vanavond. De schade is voorlopig beperkt tot omgevallen bomen en ondergelopen kelders, onder meer in Malmedy en Butgenbach. In Bulingen stortte een huis deels in door een rukwind. De regen is een meevaller in de strijd tegen die natuurbrand, maar maakt het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Zoerbrood.
2: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
1: In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers van de hittedoden hebben de Franse autoriteiten vanavond bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
1: Ook in andere Europese landen was er een grote oversterfte door de hitte deze zomer. In ons land ging het minstens om 2000 mensen. Bij de crash van een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit en bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde nabij Ololuko Mountain, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia is dat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen op dit moment tegen Maleisië. Jonathan met Penningen in Waver, hoe staat het daar?
4: 6 minuten voor het einde staat het hier 5-3 voor de Red Lions met 4 goals voor doelpuntenmachine Tom Boon. Een welgekomen vertrouwensboost voor hem, want hij had nog niet gescoord op dit WK. Maar met 3 tegengoals wordt dit toch ook niet helemaal een statementoverwinning voor de Belgen. Tegen de Maleisië dat ver onder het niveau van de Lions zit, maar toch 3 keer kon scoren. Dat betekent ergens dat de verdediging toch te vaak gatenkaas is. Winnen of gelijk spelen is allebei goed vandaag in elk geval. Maakt geen verschil. Daarmee gaan de Belgen naar de tweede groepsfase samen met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Dankjewel, Jonathan. En op het EK-turnen heeft het Belgische mannenteam zich voor de eerste keer ooit geplaatst voor de teamfinale. België eindigde als 5e in de kwalificaties. De top 8 mag naar de finale. Dankzij die prestatie krijgen de Belgische mannen ook een ticket voor het wereldkampioenschap later dit jaar. Individueel kon Nicolas Kuijlen zich plaatsen voor de finale aan de brug. Hij werd 7e. De regenzone trekt nu weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de hoge venen tot 17 aan zee. En morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

heb je de oude man. Een pimpelpaarse neus, versleten en poreus, die niets onthouden kan. Hij die zich zo bezat en zo gezopen heeft, dat hij zichzelf vergat en als een ander leeft. Hij, meneer, hij is compleet geschift, meneer. Hij denkt koning te zijn, maar zuipt iedere avond weer dezelfde slechte wijn, meneer. En 's ochtends vindt men hem paaskaarswit, stijf als een marmeren zerk, terwijl hij ronkend bidt. Daarna, schil van de drank, hikt hij den heren dank. Begrijp me wel, meneer, dat met dit slagvolk, meneer, denkt me niet, meneer, men denkt niet, men bidt. En dan de andere man, hij is geen kam gewend, heeft klitten in zijn haar, maakt graag een ruim gebaar dat voos is als de hemden vol mottengaten die hij aan de armen schenkt. Hij trouwde Lieselot, een meisje uit de stad. Nu ja, een andere stad. En men weet niet waar, meneer, men weet niet waar.

Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slagvolk leeft men niet, meneer. Men leeft niet, men speelt vals. En dan,

omlijst een koe. Hij zit op het gehoor zijn soep, ze slurpen van de troep. En dat gaat dan van... Dat gaat dan van... En dan de heel oude vrouw. Ze beeft meer dan ze leeft. Men wacht tot ze het begeeft, omdat ze centen heeft. Men luistert niet zo nauw naar wat haar hand vertelt. Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slagvolk praat me niet, meneer. Dan.

0: dat je leeft en valt het nog te bezien, dan is het toch misschien. Maar ja, de anderen, ze willen niet, meneer. De anderen willen niet. Ze zeggen, zij is veel te mooi voor jou. Veel te mooi.
1: Jij eet wel vlees van katten die je doodslaat. Kattenvlees, dat zeggen ze.
0: Dat zeggen ze. Maar ik doodde nooit een kat. Toch niet sinds ik haar ken. Of het was al zo lang terug dat ik de lang vergat. Of het was een zieke kat, meneer. Of het was een zieke kat. Maar ja, ze willen niet, meneer. Ze willen niet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook op andere plaatsen in de provincies Luik en Luxemburg viel veel regen op korte tijd en waren er hevige ruk. Voedingsbedrijf Alice Food in Senef in de provincie Henegouwen wil er alle activiteiten stopzetten. 108 mensen verliezen er hun job. Alice Food is gespecialiseerd in Amerikaanse bakkerijproducten voor de Europese markt, zoals muffins, bagels en donuts. Het bedrijf zat al jaren in slechte papieren. Vorig jaar werden er al zo'n 80 werknemers ontslagen. Nu valt dus ook het doek voor de overgebleven 108 werknemers. In Sri Lanka hebben archeologen 17 grote Boeddha-beelden blootgelegd bij opgravingen. Het gaat om een van de belangrijkste archeologische vondsten ooit in de eilandstaat voor de zuidkust van India. De beelden zijn vermoedelijk zo'n 1200 jaar oud. Het gaat om bronzen beelden die met goud verguld waren. Ze werden opgegraven op een site waar ooit een historisch klooster stond, op zo'n 200 kilometer van Colombo. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg van Maleisië gewonnen met 5-3. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
3: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
2: En Rode Duivel Diego Moreira heeft zijn toptransfer naar AC Milan beet. De 21-jarige Moreira tekent een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse club. Moreira komt over van Straatsburg, dat zo'n 45 miljoen euro zou krijgen voor die transfer. En dat is een record voor de Franse club. De regenzone trekt weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden dan. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Butjenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In de gemeente Manet, Erezee, Vielsalm en Marjan-Famen. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten vanavond over de oversterfte bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
1: De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg zich geplaatst voor de 2e groepsfase, de volgende ronde dus, na een 5-3 overwinning tegen Maleisië vanavond. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de 0 van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment. Tegen de Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de 2e groepsfase als 2e na Duitsland. Duitsland start in de 2e groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Tom Boon scoorde dus 4 keer. Het andere doelpunt maakte Thibaut Stokbroeks en hij is blij met die overwinning.
4: We moesten doen wat we moesten doen. We moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goalen tegen Maleisië. Maar zij spelen ook goed. Ze verdedigen goed. En dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren. Gedaan wat we moesten doen.
1: En zanger Stromae treedt toe tot de Billions Club van streamingdienst Spotify. Na Lost Frequencies en de Australische Belg Gauthier is hij de 3e landgenoot in die lijst. Stromae's nummer Allo Rondance werd meer dan 1 miljard keer, billion in het Engels, beluisterd of gedownload. Ja,

0: Meer dan 1300 nummers van 800 artiesten staan op die lijst. Ondertussen Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 5,5 miljard keer recordhouder. Vannacht opklaringen vanuit het westen van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Donderdag opnieuw grijs met kans op buien of een onweer. En tot maximum 23 graden. Ook vrijdag hetzelfde wisselvallige grijze weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40 biljoen dollar gerond. Dat zijn 40.000 miljard dollar. De schuld liep op door grote uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen en op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is met het nieuws en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk dat na eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions mogen naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. En nog een transfer in het voetbal. Rode Duivel Diogo Moreira trekt naar AC Milan. De 22-jarige flankaanvaller verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub en tekent daar een contract voor 5 seizoenen. Bij Milan wordt hij ploegmaat van landgenoten Koni de Winter en Alexis Salemakers. Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Een mooie dinsdagochtend.